0: stand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achter.

0: Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag, doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen.

ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkel band naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: rijdt wat langzamer op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum zelf. 6 kilometer en 10 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor 9 gevallen van aanranding de afgelopen weken in Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht. Eerder deze week meldde de politie dat 7 vrouwen waren betast. De afgelopen dagen kwamen er weer 2 gevallen bij. Op basis van het signalement trok de politie de conclusie dat het steeds om dezelfde jongeman ging. Het blijkt dus te gaan om een jongen van 17 op een fatbike. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor andere woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Lag dat er niet, dan zou de provincie ingrijpen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu alsnog een plan. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband vrijlaten. Ze kunnen dan buiten de gevangenis werken en 's avonds terugkeren om in de cel te slapen. Het is een onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Justitie-staatssecretaris Van Brugge denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Dat wordt mogelijk 4 weken eerder. Mexico en Zuid-Afrika hebben zich vannacht geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wonnen vannacht. Mexico met 3-0 van Tsjechië en Zuid-Afrika met 1-0 van Zuid-Korea. Tsjechië is nu uitgeschakeld en Zuid-Korea moet afwachten of het als een van de nummers 3 alsnog doorgaat naar de volgende ronde. Feyenoord Wang speelde heel de wedstrijd. Marokko won vannacht met 4-2 van Haiti, is tweede geworden in groep C. Dat houdt in dat als Nederland groepswinnaar wordt, komende nacht, dat Marokko de tegenstander is in de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland. Gisteravond won Zwitserland al met 2-1 van Canada en Bosnië was met 3-1 te sterk voor Qatar. In die groep is alleen Qatar uitgeschakeld. Het weer zonnig en opnieuw tropisch heet. Het wordt 30 graden aan zee tot 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet uit onder de 25 graden. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het op sommige plekken 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Kunschap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. 20 minuten vanaf knooppunt Leenderheide, de linkerrijstrook is dicht. En op de A2 naar Utrecht vielen tussen Empel en Del. 12 kilometer, een half uur, komt door een pechgeval. 1 rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker

0: en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ochtendspits is in volle gang. En dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Breda-Gorkum. Dus Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Een kwartier extra door een door wegwerkzaamheden. En een pechgeval bij Waardenburg op de A2 in Bos-Utrecht. Vanaf Holsmalen heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor 9 gevallen van aanranding de afgelopen weken in Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht. Eerder deze week meldde de politie dat 7 vrouwen waren betast. De afgelopen dagen kwamen er weer 2 gevallen bij. Op basis van het signalement trok de politie de conclusie dat het steeds om dezelfde jonge man ging. Het blijkt dus te gaan om een jongen van 17 op een fatbike. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in om woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor andere woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Lag dat er niet, dan zou de provincie ingrijpen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu alsnog een plan. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband vrijlaten. Ze kunnen dan buiten de gevangenis werken en 's avonds terugkeren om in de cel te slapen. Het is een onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Justitie-staatssecretaris Van Brugge denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Dat wordt mogelijk 4 weken eerder. Mexico en Zuid-Afrika hebben zich vannacht geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wonnen vannacht. Mexico met 3-0 van Tsjechië en Zuid-Afrika met 1-0 van Zuid-Korea. Tsjechië is nu uitgeschakeld en Zuid-Korea moet afwachten of het als een van de nummers 3 alsnog doorgaat naar de volgende ronde. Feyenoord Hwang speelde heel de wedstrijd. Marokko won vannacht met 4-2 van Haiti, is tweede geworden in groep C. Dat houdt in dat als Nederland groepswinnaar wordt, komende nacht, dat Marokko de tegenstander is in de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland. Gisteravond won Zwitserland al met 2-1 van Canada. En Bosnië was met 3-1 te sterk voor Qatar. In die groep is alleen Qatar uitgeschakeld. Het weer zonnig en opnieuw tropisch heet. Het wordt 30 graden aan zee tot 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet uit onder de 25 graden. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het op sommige plekken 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio rijdt het hier en daar behoorlijk langzamer. Zoals op de A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch. Een file voor Waardenburg. 11 kilometer en 20 minuten door pechgeval. Dan de wegwerkzaamheden op de A27. De weg is helemaal dicht vanaf knooppunt Gorkum. Op de A27 vanuit Breda daarom een file vanaf Hank. 8 kilometer en 25 minuten voor de omleiding. En tot slot iets lokaler. Een flink wat vertraging op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel. Voordat je de A2 op punt, 4 kilometer en bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren?

0: Click en Drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: geen enorm lange files, wel veel dagelijkse drukte. Zoals bijvoorbeeld de A2 naar Eindhoven. Tussen Weert en Knoopend Leenderheide 15 minuten. En de A2 naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 20 minuten 13 kilometer. Dan nog de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum. Een file van 20 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Je kunt het beste omrijden via Knoopend Del. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor 9 gevallen van aanranding de afgelopen weken in Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht. Eerder deze week meldde de politie dat 7 vrouwen waren betast. De afgelopen dagen kwamen er weer 2 gevallen bij. Op basis van het signalement trok de politie de conclusie dat het steeds om dezelfde jonge man ging. Het blijkt dus te gaan om een jongen van 17 op een fatbike. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor andere woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Lag dat er niet, dan zou de provincie ingrijpen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu alsnog een plan. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband vrijlaten. Ze kunnen dan buiten de gevangenis werken en 's avonds terugkeren om in de cel te slapen. Het is een onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Justitie-staatssecretaris Van Brugge denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Dat wordt mogelijk 4 weken eerder. Mexico en Zuid-Afrika hebben zich vannacht geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wonnen vannacht. Mexico met 3-0 van Tsjechië en Zuid-Afrika met 1-0 van Zuid-Korea. Tsjechië is nu uitgeschakeld en Zuid-Korea moet afwachten of het als een van de nummers 3 alsnog doorgaat naar de volgende ronde. Feyenoord Wang speelde heel de wedstrijd. Marokko won vannacht met 4-2 van Haiti, is tweede geworden in groep C. Dat houdt in dat als Nederland groepswinnaar wordt, komende nacht, dat Marokko de tegenstander is in de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland. Gisteravond won Zwitserland al met 2-1 van Canada en Bosnië was met 3-1 te sterk voor Qatar. In die groep is alleen Qatar uitgeschakeld. Het weer zonnig en opnieuw tropisch heet. Het wordt 30 graden aan zee tot 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet uit onder de 25 graden. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het op sommige plekken 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Nieuwschap van de ANBB. De ochtendspits is over zijn drukste moment heen, maar niet te vroeg juichen. Er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Knoopend Gorkum een half uur door de werkzaamheden. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht. Dan de A59 naar Den Bosch. Tussen Tussen en Vlijmen. 11 kilometer en 15 minuten. En tot slot nog onthoud op de N65 Tilburg-Den Bosch. Tussen Helvoort en Kromvoort een file van 10 minuten. Daar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.

0: spits komt langzaam maar zeker richting een einde. Onder andere langs de A50 is daar nog weinig van te merken naar Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel, 5 kilometer en 20 minuten extra. Dan de A27, Breda-Gorkum. Dus Nieuwdijk en knooppunt Gorkum, 20 minuten. De weg is een stukje verderop dicht vanwege werkzaamheden. Mensen moeten dus omrijden via knooppunt Del. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Reeweg bij de Waalhaven zijn gisteravond twee auto's en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. Volgens mensen ter plaatse is één bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Vooral de schade aan één van de twee auto's is groot. Meerdere onderdelen zijn losgekomen, ruiten zijn gebarsten en de weg lag na het ongeluk vol met brokstukken. De rechter heeft een automobilist veroordeeld tot 9 maanden cel na een dollemansrit door Vlaardingen een paar maanden geleden. De man had in de Broekpolder met een hoge snelheid meerdere mensen bijna aangereden. De man werd vervolgd voor poging doodslag. Tijdens de dollemansrit werden meerdere auto's geraakt. Ook heeft de politie gericht geschoten. De 58-jarige bestuurder zegt dat hij er niets meer vanaf weet. Hij zou lijden aan PTSS na zijn periode als militair in Joegoslavië. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan zou liggen om die achterstand in te lopen. Als die er niet zou komen, dan zou de provincie ingrijpen. Nu een week voor het aflopen van de deadline ligt er alsnog een plan. Het was vannacht de warmste zomernacht ooit in de regio. Op Rotterdam de Heek Airport kwam de temperatuur niet onder de 21,6 graden. Het oude record is uit 2004, toen was het 20,9. Volgens onze weerman Ed Alters is de kans groot dat het record komende nacht alweer wordt verbroken. Het koelt op sommige plaatsen nauwelijks af. Zodra de temperatuur vandaag boven de 30 graden komt, is er officieel sprake van een hittegolf. Dan nog de rest van het weer. Zonnig, tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het zelfs 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Nieuwschap van de ANWB. Nog hier en daar een file over, maar op de meeste plekken mag de spits geen naam meer hebben. Wel de A27 naar Gorkum. Voor knooppunt Gorkum, 5 kilometer, 10 minuten door werkzaamheden. En op de A58 naar Eindhoven, nog file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: Praatpaal.
9: Drechtstad FM.
10: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek.
11: Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
1: Ja, Welkom luisteraars bij aflevering 301 van de Praatpaal op Drechtstad FM. Peter, hebben we er een beetje zin in?
12: Ja, ik zit een beetje te zoeken in die playlist van jou naar verfrissende nummers.
1: Ah, ja?
12: Ja. Nou, ik ben er nog niet helemaal uit.
1: Oké, nou, we gaan de heer gaat meemaken vanavond. Het merendeels uitgezocht door onze gasten vanavond.
12: Oh, dat moet wel goed zijn dan.
1: Ja, daarom. Hans, ben je er een beetje zin in?
13: Ja, natuurlijk. Ik heb er altijd zin in.
1: Niet gesmolten?
13: Nee, nog net niet.
1: Oké, nog net niet. Nou, hey,

0: Welkom bij Cake op de Week.
1: Peter, hoe was je week?
2: Nou, als ik niet te veel deed, ging het wel.
1: Oh ja?
2: Ja. Ja, nee, ik word een beetje misselijk van de warmte, maar ja, je moet je er ook gewoon overheen zetten.
1: Moest je kotsen dan?
2: Nou, net niet.
1: Oh.
2: Maar ik zat, nee, maar als ik niet te veel doe, gaat het wel. En dan wil het gewoon dat het weer het kampioenschap voetbal weer is.
3: Oh ja, joh?
2: En ik, voordat ik deze kant op kwam, keek ik even naar Portugal tegen Oezbekistan. En ik was getuige van een metaforisch moment.
1: Oh ja?
2: De grote ster Ronaldo, met zijn 41 jaar nog steeds aanvoerder van het Portugese elftal. En degene die elke vrije trap opeist. Mm-hmm. Omdat hij er vroeger nogal eens veel in schoot. Maar ja, er wordt tegenwoordig... Wordt er wel getwijfeld aan of het nog wel moet met zijn 41 jaar. Nou ja.
1: Die Messi, wat gebeurt er? Messi doet het goed.
2: Ja, die doet hartstikke goed. Maar wat gebeurt er? Ten eerste scoort hij de 1-0. En ten tweede, op een gegeven moment krijgt hij een vrije trap. Net buiten het strafschopgebied.
1: Ja.
2: Zowel Ronaldo als zijn medespeler, ik ben even zijn naam kwijt, staan achter de bal. Maar iedereen denkt, ja, Ronaldo gaat hem nemen en schiet hem
1: ja,
2: over.
1: Dat dachten de Oezbeken dachten dat.
2: Ja, maar ook uit het voltallige televisiekijkende
1: publiek.
3: Wereldbevolking. Vraag dan.
2: En tot onze stomme verbazing schiet die andere speler dus. En die schiet hem erin.
1: Ah, kijk, dat is...
2: En vervolgens, en dat was een groots moment, maakt... Ronaldo naar het publiek het bekende koppie-koppie-gebaar.
1: Ah.
2: Ja, en ik denk, nou, hiermede is dus... Zeg maar, is zijn erfgoed overgedragen aan zijn medespeler.
1: Ja. Hans zit echt naast je, van, het interesseert me helemaal geen zak. Hè? Ja, Hans, geef het maar toe. Ja,
2: ja nee. Een Shakespearean moment.
3: Ja. Kijk, nou begint er. Nou wordt het wat.
2: Ja, maar over Shakespearean moments gesproken. Ik heb natuurlijk ook een beetje gevolgd wat er in Engeland allemaal gebeurt.
3: Ja, daar was weer het nodig aan de hand.
2: Ja, maar dat weet Hans volgens mij beter.
1: Vertel.
3: Dat hoop ik. Dat het niet zo best ging met de positie van Prime Minister Keir Starmer was duidelijk. Dat was eigenlijk al maanden zo. En inmiddels is hij eigenlijk toch wel meer noodgedwongen tot het besluit gekomen om af te treden. Dat heeft hij gisteren gedaan. Dat wil zeggen, hij blijft zitten tot de opvolger er komt. Andy Burnham was burgemeester van Groot Manchester. Maar heeft zich laten kiezen tot parlementslid. Dat is vorige week donderdag gebeurd bij een tussentijdse verkiezing. Want wil je in het kabinet kunnen, dan moet je parlementslid zijn in Engeland. Anders dan bij ons. Die is nu in de positie om eventueel de opvolger te worden. En iedereen gaat ervan uit dat dat wel zal gebeuren. De enige vraag die op dit moment nog geldt is... komt er toch nog een soort van verkiezing van een opvolger? Gaat het zonder meer en wordt het Andy Burnham?
1: Maar hij is de populairste Labour-politicus.
3: Ja, maar er zijn twee parlementsleden die vinden dat daar koste wat kost... toch een soort van verkiezing gehouden moet worden. Intern, hè, niet voor het publiek. Die zich dus misschien wel kandidaat gaan stellen... ook al zijn ze dan daarbij eigenlijk kansloos. Ik lijkt mij niet zo'n verstandig
1: net. Geen list trust dingen meer krijgen. Als dit een goede vent is, dan laat ze het doen.
3: Ja, dat moet blijken. Hij heeft in ieder geval meer charisma dan Keir Starmer. Keir Starmer leed niet onder zijn charisma, zullen we maar zeggen. Voor de rest vind ik het wel een beetje triest. Want kijk, er is een hoop niet gelukt. Hij heeft domme fouten gemaakt. Maar hij heeft ook wel een hoop goede dingen tot stand gebracht. Komende uit de periode van 14 jaar, naar mijn opinie, wanbeleid door de conservatieven.
1: Dat is ook weer gezegd. Dankjewel, ja. Hans. Maar jij bent ook gisteravond hier in Papendrecht geweest in het gemeentehuis.
3: Ik houd me ook wel eens met de Nederlandse politiek bezig. Ja. En dan met name met de Papendrechtse. Ja,
1: even voor het overzicht van de luisteraars. In Papendrecht hebben we dus een vestiging van het COA... voor alleen reizende minderjarige vreemdelingen.
3: Ja.
1: Die zit op de Meent. Dan hebben we een Oekraïne-opvang. Niet van het COA, maar geregeld door de gemeente.
3: Ja.
1: En die zit in het gebouwtje wat nog overeind staat... bij het voormalige politiebureau in de buurt. En in de Seringenstraat is nu plek... komt plek voor statushouders. Dat zijn mensen die hebben dus al te horen gekregen... u mag blijven, hè, u voldoet aan alle vereisten, u mag blijven. En die moet je wel plaatsen ergens natuurlijk.
3: Ja,
1: daar gaat het nu even over, hè?
3: De Rijksoverheid, provincie, ik weet niet precies wie daar welke rol speelt... wijst een x-aantal statushouders toe aan iedere gemeente. En als gemeente heb je dus de plicht om die mensen te huisvesten. Nou, mooi, prachtig.
1: Ja.
3: Maar er is één probleem. Er zijn niet voldoende huizen. Er zijn al niet voldoende huizen voor papenrechters, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
3: En deze mensen komen daar mee. Is dus een
1: probleem. Maar de string is nog leeg.
3: Nou, dus heeft het college gezegd, we kunnen voor iets meer dan een jaar nog gebruik maken van dat gebouw. Dat staat nu leeg. Laten we dat dan doen, want dan leggen we op dit moment in ieder geval geen beslag op de sociale huurwoningen die beschikbaar komen in de loop van het komend jaar. Want daar kunnen dan gewoon andere mensen in.
1: Ja.
3: Nou, daar is het eigenlijk de gehele raad wel voor. De PVV heeft wel bezwaar gemaakt tegen de locatie. Ik vond hun argumenten daarbij niet heel erg sterk. Misschien het sterkste argument nog, als je het zo wil noemen, van ja, het wordt een doorstroomlocatie. Want die mensen komen uiteindelijk toch
1: in een huis.
3: Woningen terecht. Dat is zo. Maar op het moment dat je nu zou zeggen, we doen dit niet, dan zegt de provincie, nou, dan regelen wij het. Alleen, we leggen de rekening wel neer bij de gemeente Papendrecht.
1: Nou, en als die mensen al hier zijn, dan zou het ook mooi zijn als die mensen ook hier in een huis komen. Want dan kunnen ze hier nu al wortelen, meedoen in het arbeidsproces, naar school gaan.
3: Ja. Het zijn mensen die officieel hier mogen blijven. Die dus ook mogen gaan werken. Sommigen doen dat misschien al. En die dus ook verplicht moeten inburgeren. Want dat hoort erbij. Hè? De Nederlands leren, wat er zo verder bij hoort. Zodat ze deel uit kunnen maken van de Nederlandse en de Papendrechtse maatschappij. Nou, het belangrijkste punt gisteren was de vraag of dat besluit vandaag genomen moest worden door het huidige college.
1: Hmm.
3: Of dat het met enkele weken moest worden uitgesteld, zodat het nieuwe college, dat op 2 juli aantreedt, dat kon doen. Daar is een hele avond over gesproken eigenlijk. De meerderheid van de aanwezige raadsleden vond dat het uitgesteld moest worden. Maar inmiddels is duidelijk dat het college vandaag besloten heeft.
1: Want het is een collegebevoegdheid.
3: Het is een collegebevoegdheid en de college heeft vandaag besloten, we gaan inderdaad die mensen daar huisvesten.
1: Het delicate is natuurlijk dat de PVV ook heeft gezegd, ze gaan dat overnemen als wij straks wij PVV, gaan voor dit besluit staan. Dus de PVV, dus die tegen elke opvang van was, en die vond ook van het moest terug naar Den Haag gegeven worden. Ja. We gaan het niet doen. Die hebben nu gewoon gezegd, nou, wij stemmen in met.
3: Ja, met de PVV heeft gezegd, wij vinden deze locatie niet de goede keuze. Om, niks aan te
1: maar redenen. We gaan wel akkoord.
3: Maar we erkennen wel dat er een taakstelling is vanuit de provincie. En wij zullen ons daaraan houden.
1: Nou,
3: en
1: dan
3: ook het nieuwe college gaat dus dit besluit, dat nu vandaag door het oude college genomen is, gaat dat straks gewoon uitvoeren.
1: En wat is er dan nieuw aan de PVV?
3: Ja, dat
1: weet je ook niet. Ik hoor het al. Het is zo tijd voor Dordtse dingen.
3: Ja, dat is misschien. Want ook daar is een nieuw college. En daar gaat het zo even over.
1: Oké, heel goed. Ik had hem al aangekondigd in het vorige uur bij Cora. Runway, Lady Gaga en Ducci. No matter what. No matter what. You got

0: Het is tijd voor Dordtse dingen.
1: Nou, Hans heeft meegenomen.
2: Ja, ik heb, zoals dat meestal het geval is, drie berichten bij me. En ik begin maar met het belangrijkste. En dat is toevallig ook het meest recente. Want vandaag heeft de nieuwe coalitie in Dordrecht het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. En ook de nieuwe wethouders. Begin even bij het laatste. De wethoudersploeg. Dat zijn er zes, alles bij elkaar. En daarvan zijn er twee nieuw. De wethouders die blijven zijn die van de VVD. Dat is Mark Merks en Maarten Burggraaf. De ChristenUnie SGP-wethouder, dat is Joost Veldman. En ook CDA-wethouder Wim van der Kruif keert terug. De nieuwe zijn Dieneke Olden-Wening, zij is van D66. En Margaret Stolk van de VSP. En voor wie Dordrecht niet zo goed kent, dat is de Verenigde Seniorenpartij. Wat gaan zij doen? Nou, ze hopen een heleboel te gaan doen natuurlijk. Maar een van de prioriteiten is het bouwen van 3000 huizen. Dat is een fikse opgave die dit college zichzelf stelt. Maar toch, hij staat erin. En we, voor de oppositie is er één puntje van opluchting. Want het nieuwe college heeft gezegd, we gaan niet bouwen in de polders. Dat is in Papendrecht een dingetje, maar dat is ook in Dordrecht een ding. Ze hebben wekenlang onderhandeld. GroenLinks, Partij van de Arbeid, toen nog, nu pro, heeft daar wel bij aangeschoven. Was de grootste geworden. Niet in aantal zetels, overigens. Had net zoveel zetels als de VVD, maar wel een paar honderd stemmen meer. Maar werd al vrij snel buiten spel gezet door de VVD. En toen is het dus uitgedraaid op deze groep partijen. De partijen willen met name inzetten, en dan gaat het weer over de woningmarkt, over doorstroming. Zij willen dat jongeren hun eigen stad boven een verhuizing naar bijvoorbeeld Rotterdam verkiezen. Het probleem is natuurlijk dat woningcorporaties minder geld overhouden aan starterswoningen, want daar zijn de huren wat lager. En dat betekent dan weer dat de bouw daarvan wat moeilijker te betalen is. Maar met een jongerenfonds, gevuld met 9 ton... wil het gemeentebestuur de bouw van jongerenwoningen gemakkelijker maken. En het nieuwe college wil de huidige woningbouwprojecten ongewijzigd door laten gaan. Dat wordt her en der natuurlijk gebouwd. Daar gaan ze verder niks aan veranderen. Dat wordt gewoon voltooid. Nou, de VSP, de Verenigde Seniorenpartij, heeft bij de vorige verkiezingen al een aantal zetels gewonnen. Ik geloof dat ze op 5 stonden. Hebben nu weer wat gewonnen en maken voor de eerste keer deel uit van het college. En Margaret Stolk heeft onder meer het afvaldossier naar zich toe getrokken. En dat is in Dordt wel een dingetje, want daar waar wij in Papendrecht een kliko hebben voor plastic afval, moeten ze dat in Dordrecht in een plastic zak doen. Die gele zakken die wij vroeger ook hadden. En die moeten ze aan een lantaarnpaal hangen. Die door Dordt rijdt, ziet ze wel eens hangen, zo links rechts. Nou, dat heeft natuurlijk de nodige nadelen. Want ook de vogels en de katten weten dat te vinden. Kortom, daar moet wat aan gedaan worden, vindt iedereen. En dat gaat Margaret Stolk dus, mag ik aannemen, aanpakken. Nog één dingetje. Ze willen een levendiger Statenplein. Nou, dat lijkt me een goed plan. De Weekmarkt gaat daar weg. Die gaat naar het Begijnhof. Zodat er meer ruimte komt om op het Statenplein andere zaken te gaan organiseren. Nou, er staat nog veel meer in het coalitieakkoord natuurlijk. Maar volgende daarvoor week is de tijd nu te kort.
1: Zo is dat.
2: Morgen komt er een staking van het openbaar vervoer. Dat is in Dordrecht, dat is ook in Papendrecht en in de hele regio. Van 4 tot 8 uur rijden er in het hele land geen treinen vanuit NS, maar ook niet. Dat geldt dus ook voor onze streek. Tot 8 uur rijden er ook waarschijnlijk geen bussen en ook treinen van Q-Bus. Treinen, dan hebben we het over de Merwede-Lingelijn naar Gorkum. En bussen, nou ja, die hier in Papendrecht ook. Dus daar gaan we.
1: En dat allemaal uit protest op de bezuinigingen.
2: Ja, dat is een onderdeel, het eerste stapje in de vakbondsactie van onder andere FNV en CNV tegen plannen van de regering om te bezuinigen op sociale voorzieningen. En dan heb ik er nog eentje, meer een politiebericht. Een jongeman op een fatbike. Oh, dat gaat trouwens over Zwijndrecht en Hendrik Udoarmat. Nou ja, doen we toch maar even.
1: Nou, vooruit.
2: Geen Dordrecht, vooruit. Die heeft in de afgelopen week zijn 7 vrouwelijke fietsers betast door iemand op een fatbike. Ja, het zijn altijd weer die fatbikes. Wat is dat met die dingen?
1: En mannen.
2: En mannen, ja zeker.
1: Alweer.
2: Onderzoek heeft tot nu toe niks opgeleverd. Dus worden getuigen of andere slachtoffers opgeroepen zich te melden. Het vond allemaal plaats langs de Hoge Kade en de Sophialaan in Hendrik Udoarmat. Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht. En ik zou tegen willen zeggen tegen iedereen, of ze nou op een fatbike zitten of niet, hou je handjes thuis.
1: Nou, genoeg. Dank je wel, hoor. We gaan straks in gesprek, of ik ga straks in gesprek met Willem, Charlie en Alicia. Maar eerst Boys Keep Swinging, David Bowie.
0: Dit is de Praatpaal op Trechtstad FM. Volg ons op de socials met

0: Ja, aangeschoven zijn Willem, Charlie en Alicia. En zij zijn van de Gender and Sexuality Alliance. En die hebben we hier een paar. Daar hebben we er twee van, als ik het goed heb begrepen. Ja. Willem de Zwijger College en op de Lage Waard. Nou, eerst maar eens even jezelf voorstellen voordat we gaan hebben over wat een GSA is.
1: Ja, ik ben Willem Bijl en ik zit bij de GSA op de Lage Waard Vijzelaan.
2: Ik ben Alicia van der Wal. Ik zit ook bij de GSA op de Lage Waard Vijzelaan.
3: Ik ben Charlie Brouwer en ik zit bij de GSA op het Willem de Zwijger College.
0: Kijk, aha. Nou, eerst maar eens even, begin gewoon even met jou. Wat is een GSA?
3: Een GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance. En het is eigenlijk het is de groep die zorgt voor Paarse Vrijdag op middelbare scholen. Maar ook gewoon, het is een veilige plek voor queer jongeren om heen te gaan op een school.
0: En van luisteraars die geen idee hebben wat queer is, dat is ook, zijn echt alle jongeren die onder LHBTIQ+ kan scharen.
3: Hè?
0: En die niet hetero zijn.
3: Niet hetero, niet cisgender.
0: Oké. Okay. Oh ja, dat is ook een leuke, want dat wist ik eerst ook niet. Cisgender, dat is dus?
3: Dat jouw gender overeenkomt met jouw geslacht.
0: Aha, kijk. Nou, dat weten we
2: dus
0: dat ook
2: dat weer. Je je voelt hoe je geboren bent, zeg maar.
0: Aha, kijk. Nou, ik heb me ook voor het schrijven van een boek heb ik me ook in die definitie kwestie gedoken. En ook het verschil is uitgezocht. Wat is nou het verschil tussen gender en seksualiteit? Of seksen? En seks is een onderdeel van je gender. Je hebt ook genderidentiteit.
3: Mm-hmm.
0: En hoe je je uit, dat heb je ook nog eens een keer. Maar goed, jullie organiseren Paarse Vrijdag. Willem, wat is een Paarse Vrijdag?
1: Ja, een Paarse Vrijdag is gewoon een bepaalde dag in het jaar. Een vrijdag. Waar mensen paars dragen om te laten zien dat zij solidair staan met LHBTI mensen. Dat betekent niet meteen, dus als je paars bent, dat je deel bent van de LHBTI. Okay. Je staat alleen solidair met hen.
0: Aha. Ja, dat is denk ik al een jaar of 15 of zo gaande. Er wordt al een jaar geknikt hier. Maar als ik dan kijk met het begin, was het dan toen makkelijker om Paarse Vrijdag te organiseren dan nu?
1: Wij zaten 15 jaar geleden nog niet op school.
0: Dus je hebt geen idee. Nee, Hans, heb jij nog een idee? Want jouw tijd.
4: Ik ben zelf 6 jaar geleden gestopt op de Willem de Zwijger School. En toen had ik van Paarse Vrijdag als docent nog nooit gehoord.
0: Okay.
4: Dus zo lang bestaat dat daar in ieder geval nog niet. Van de Lage Waard weet ik het niet. Maar ik vermoed dat het er toen ook nog niet was.
0: Okay. Ja. Hey, en Charlie, als je... Alicia, jou had ik nog niet, nog niet gehoord.
2: Ja.
0: Hè, van die GSA, dat is dus... Nou, dat heb je uitgelegd. Dat is ook niet alleen voor queer jongeren. Dus ook jongeren die dat steunen zijn daar ook welkom.
2: Ja.
0: Het gaat dus eigenlijk meer om die veiligheid, toch?
2: Ja, het gaat om dat je je veilig kan voelen en dat je gehoord wordt en zo. En dat je dus zeg maar niet per se anders bent omdat je je zo voelt. En dat je een bepaalde uiting hebt.
0: Ja, en... Want veilig voelen, blijkt uit onderzoek, is onder queer jongeren een groter probleem dan onder, ik zou maar even toch zeggen, heteroseksuele jongeren.
2: Ja.
0: Merk je dat zelf ook?
2: Ik ben nooit gepest of zulke soort dingen omdat ik biseksueel ben. Maar ik heb wel heel vaak vrienden van mij of zo die lastiggevallen worden of die uitgescholden worden en zo. En gewoon niet geaccepteerd worden door zelfs hun ouders en zulke soort dingen.
0: Oké. Maar eigenlijk toch raar in deze samenleving.
2: Ja.
0: Ja.
2: Je hoort gewoon jezelf te kunnen zijn. Maar ja, heel vaak kan dat eigenlijk niet.
0: Ja. En Willem, heb jij dat wel eens meegemaakt dat je je onveilig voelde dan? Weet je dat van anderen?
1: Moet ik zeggen, op school niet. De Lage Waard is op dat opzicht veilig. Maar ik had wel pas geleden een nare ervaring met een hele grote groep mensen, ook met fatbikes toevallig, een waterpistool vol met slootwater op ons leegde.
0: En die is ons?
1: De groep waarmee ik... avonturen beleef, eigenlijk buiten.
0: Ja, die GSA, is dat de GSA-groep
1: of zo? Ja, dat is gewoon mijn vriendengroep, maar daar zitten er ook een paar van bij de GSA.
0: Maar ook, kijk, ik zie jullie hier zitten en denk, ja, mij maakt geen bal uit hoe het eruit ziet. Ik ben heel makkelijk opgevoed, zullen we zeggen, al heel lang geleden. Dus ik kan helemaal niet zien of jullie wat jullie zijn. Je bent wie je bent, denk ik dan. Dus hoe weten die mannetjes op die vetbar? Het zijn vaak mannetjes, toch? Ja, het verkleinwoord is hier op zijn plek. Vind je, Hans? Ja, dat is een beetje kleineren, een beetje van...
4: Dat verkleinwoord, daar vind ik... Ja, daar past hij wel in,
0: maar
4: hoor.
0: Die mannetjes op die fatbikes, hoe zien die dat dan?
1: Ik denk dat dat eigenlijk volledig gebaseerd is op vooroordelen. En soms willen ze ook nog wel eens gewoon lastige vragen stellen. Het begint meestal gewoon van... ben jij gay? Ben jij gay? Zo begint het meestal. En dan, ja... Dan antwoord je en dan gaan ze maar door.
4: Maar wat antwoord je dan op vragen? Want dat gaat ze toch geen ene moer aan?
1: Nee, ja. Naar ervaring is het... Ik ben niet gay zelf. Okay. Maar naar ervaring is het beste om erin mee te gaan. Al duurt dat dan kwellend lang om al die vragen over allerlei dingen te gaan beantwoorden. Totdat ze weggaan en dan lachen ze een beetje onder elkaar. En dan gaan ze weer weg. Of ze
0: hoe oud is het helemaal?
1: Dat verschilt. Ze zijn... Niet boven de 20, maar er zitten echt, ik denk gewoon jochies van 12 bij. Okay. En steek nog, denk er echt wel een van 10 bijna ongeveer. Ja. Dat was echt dat ik dacht.
0: En
1: wow.
0: Wat is het? Wat denk jij, Charlie? Is dat angst of zo van die, van die jongeren?
3: Het is een soort cultuur waar je dan bij hoort. En die cultuur die vindt dan het queer zijn niet helemaal oké. Okay, want het is anders en dat mag niet, want iedereen lijkt op elkaar. Want dan ben je een groep. En als je dan. Een groep bent, dan haat je andere groepen. Want dan versterkt het gevoel binnen de groep.
0: Ja, dat klopt.
3: Dus als je iedereen die anders bent, die mag je niet. En die ga je pesten daarom.
0: Ja, nee, maar zo is het. Helemaal. Ja. Ja, dat is,
4: helaas.
0: Ja, even, want we gaan zo'n nummertje draaien. Maar net hoorden we David Bowie. Hebben jullie uitgezocht, hè? Charlie, waarom David Bowie?
3: Nou, David Bowie die is... die identificeerde zelf als biseksueel. Hij is een icoon voor de zowel queer als niet-queer community. Hij heeft enorm goede muziek gemaakt. En hij presenteerde vaak als androgyn.
0: Kijk, ja. Nou ja, ik denk dat dat ook... Hè, kijk over naar Hans.
4: Ja,
0: een
4: geen spel tussen te
0: krijgen. Peter ook. Ik denk dat dat ook ons altijd heel veel aangetrokken in hem. En heel vernieuwend was hij, zeker in onze tijd.
4: Zeker.
0: Dus nu gaan we zo... Ik weet niet wie daar iets over kan zeggen. We gaan naar Lady Gaga luisteren. Ja, mij hoef je niet uit te leggen waarom die hier in het rijtje staat. Maar kan een van jullie dat toelichten?
1: Ja, ik ken iemand. Een goede vriend van ons, Damien, die is... En ook een vriend van mij, Sean. Die zijn allebei... volledig obsessed met Lady Gaga. Volgens mij is dat de top 0,007% luisteraars van Lady Gaga vorig jaar. En Lady Gaga spreekt zich ook heel goed uit voor de LHBTI.
0: Dus, en laat ook zien dat je gewoon kunt zijn wie je wilt zijn.
1: Precies.
0: En inderdaad. En is een grote tegenstander van Donald Trump. Dat is ook altijd fijn.
4: Dat blijft worden.
0: Dat is
1: altijd een pluspunt.
0: Ja, en de titel van het nummer spreekt voor zich. Born This Way.
5: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: het is zo zin om te dansen. Ik ga eerst eens aan jullie heel wat anders vragen dan wat ik eigenlijk zou gaan vragen. Dat komt zo wel. Maar Alicia, gaan jullie ook nog wel eens uit?
1: Ja, zeker.
0: Ah, waar ga je heen?
1: Ik vooral popcentrale, Elektra, trapaf.
0: Oké.
1: Dat soort dingen.
0: Nou, trapaf, dat ken ik nog wel van mijn kinderen. Ja, dat
2: bestaat
0: deden.
2: Al een tijdje.
0: Popcentrale, dat zal de hoofdprogrammeur toch... want dat valt toch ook bij Bibelo en zo?
1: Ja, dat is onder Bibelo.
0: Ja, we hadden hem laatst de hoofdprogrammeur van Bibelo hier in de studio. Dus Bart Kunz. En die had ook wel een leuk verhaal over dat het allemaal ging met programmeren. Maar dat bevalt bij jou dus wel wat daar regelmatig te vinden is.
1: Ja. En ook van mijn vrienden en goede kennissen, die treden daar ook vaak op.
0: Kijk. En Charlie, ga jij nog uit?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat niet zo leuk.
0: Kijk, diversiteit, hè, dat is niet alleen gender of zo. Maar dat is dus ook in wat je doet, hè. Dus, wat is dan meer jouw ding?
3: Ja, niet zoveel mensen.
0: Niet
2: daar kan ik me nou zoveel bij voorstellen.
0: Dat is onze techniek.
2: Ja, hier nog één.
0: Dat ook, ja. Ja. Nou, ik heb wel regelmatig, ik hou erg wel van in de crowd. Maar daarnaast moet er ook regelmatig de stilte zijn en niemand om me heen.
4: Met een goed boek.
0: Met een goed boek,
3: zeker.
0: Ja.
3: Zeker.
0: En Willem, ben jij wel van het uitgaan? Of,
4: Ja, soms wel eens. Ik vind het altijd leuk om gewoon dingen in de groepsapp te gooien en kijken wie er maar komt. Want ik vind het lekker om in Utrecht lekker ook naar de Pride te gaan. Maar een avondje lekker gewoon hier in Papendrecht, gewoon naar buiten. Langs de appie om even wat te eten te halen. Vind ik ook geweldig.
0: Kijk, dat is ook heel simpel, langs de appie om wat te eten halen.
2: Het zijn de simpele genoegens vaak die het leukst vinden.
4: Als het gezelschap maar goed is.
2: Ja, zo is het. Ja.
0: Nou, kijk, jong geleerd al, nu. Hey, Willem, jij deelde een tijdje terug een verhaal met mij over een brandende vuilcontainer. Vond nogal heftig, vertel.
4: Ja, dat was deze Paarse Vrijdag, dus 12 december. Ik fietste 13 december, was vast om 12:30. Ik fietste terug van mijn werk. Ik werk in Theater de Willem. En op het regenboogzebrapad hier in Papendrecht, dicht bij de Meent, daar had iemand een plastic vuilcontainer bovenop het zebrapad in de fik gestoken. En dat kwam ik tegen op Paarse Vrijdag met mijn paars gelakte nagels. En om eerlijk te zijn was het een dystopisch zicht. De politie werd gebeld, kwam aanrijden. Maar ja, die kan ook niks meer doen, want dan is de dader al gevlogen. In principe.
0: En wat dacht jij daarbij? Hoe voelde dat?
4: Ik werd verdrietig, maar ik heb daarna toen ik naar huis fietste, wat later, wel een boos liedje opgezet eigenlijk. Dat ik dacht, waarom zou je dit doen? Wie zou dit doen? Wie en waarom eigenlijk? Dat waren de twee vragen die in mijn hoofd rondspookten.
0: En voelde dat ook persoonlijk? Richting jou of richting de groep waar je deel van uitmaakt?
4: Ja, allicht. Maar het voelde inderdaad persoonlijk, maar het voelde ook als een klap in het gezicht. Daarvoor hadden wij ons namelijk als GSA heel erg ingezet om de Paarse Vrijdag op school er doorheen te krijgen. Omdat we mochten geen lokaal krijgen om zeg maar mooi te maken en baksels neer te leggen. We moesten het gewoon... we moesten het ingetogen vieren. Ik mocht nog wel net postertjes ophangen die ik zelf moest maken. En dan kom ik terug van mijn werk na een paar keer gecomplimenteerd zijn op mijn nagels bij mijn werk. En dan staat er ineens een vuilcontainer in de fik bovenop het regenboogzebrapad. Dat deed wel pijn.
0: Ja, dat kan me voorstellen. En wat betekent dat regenboogpad? Want er zijn mensen die doen daar ronduit lelijk over.
4: Ja, het betekent dat in Papendrecht dat je jezelf mag zijn eigenlijk. Je zou denken, je ziet zo'n regenboogzebrapad, het ziet er mooi uit. Maar het voelt, iedere keer als ik er langs fiets, moet ik er weer eventjes glimlachen. Dat ik weet, deze gemeente en in ieder geval het vorige college van burgemeesters en wethouders, die weet dat wij er zijn en wil dat wij er zijn eigenlijk. De vorige burgemeester die was ook op Pride, Dordrecht Pride vorig jaar, weet ik toevallig. Kon ik nog een glimp van opvangen. Dus,
2: de huidige burgemeester.
0: De huidige burgemeester.
4: Nog steeds huidige burgemeester.
0: Die blijft ook gewoon een burgemeester.
2: Ja, die gaat niet meer.
0: Margreet blijft.
2: Nou, los van de politie.
0: Margreet van Driel was dus op de Pride.
2: Ja, die was erbij. Alle burgemeesters zware geloof ik uit de hele regio.
0: Ja, dat klopt. Maar is goed om te... Hey, en even... Is dat bij jullie hetzelfde? Dat je een regenboogpad ook belangrijk vindt? Of Alicia?
1: Ja, in principe. Kijk, het is een klein gebaar wat eigenlijk een hele hoop doet. Wat Willem al zei, het betekent wel dat, zeg maar, want de gemeente die heeft het wel, zeg maar, zelf moeten doen. Dus de gemeente die vindt, zeg maar, die horen ons, die zien ons en zulke soort dingen. En dus, zeg maar, wij gaan niet ongezien en dat moet ook zo zijn. En ja, om dan vervolgens zulke soort dingen ermee te doen. Want ook toen het er net was, toen werd er ook constant overheen gereden dat je hele bandensporen erop had. Ja, ja. En zulke soort dingen. Het is constant bepaalde groepen die zo moeilijk blijven doen. Maar het is wel, zeg maar, dat er in ieder geval een hoop mensen zijn die wel, zeg maar, er voor ons zijn.
0: Kijk, mooi. We gaan in 2 uur met jullie doorpraten, want we hebben nog veel te bespreken. En 2 uur hebben we meer tijd nog dan het 1 uur. Maar even het nummer wat we nu gaan draaien. This is Home, Cave Town. Waarom dit nummer?
4: Ja, Cave Town is nog niet zo bekend in ons land. Wel in, als ik dat mag zeggen, onze kringen. Cave Town die is transgender. Die is naar een jongen getransitioneerd. Dat zeg ik zo niet goed. Nee. En die gebruikt nu hij-hen voornaamwoorden. En ik, Charlie en ik hebben de eer gehad om hem live te zien in Tilburg. Wat een, nou, dat kan ik eigenlijk in 1 woord maar beschrijven. Magistraal. Hoe hij over de transitie zingt in het liedje. En zijn hele live optreden ongeveer.
0: We gaan luisteren.

0: de praattaal van Trechtstad FM. Tijd voor Peter in de Eter.
1: Nachtwedstrijd. Aanstaande vrijdagmorgen om 1 uur speelt het Nederlands elftal in Kansas City tegen Tunesië. Of moet ik zeggen donderdagnacht. Ik heb nog niet besloten of ik live ga kijken. Ik vind het moeilijk kiezen. Enerzijds hecht ik aan mijn nachtrust. Anderzijds vind ik zo'n wedstrijd alleen leuk als ik de uitslag nog niet weet. Is het nog mogelijk om die wedstrijd de volgende ochtend te bekijken zonder de afloop te kennen? Dat valt nog niet mee. Ik heb het gevoel dat ik dan 4 verschillende apparaten moet uitschakelen en goed moet nadenken over welke ik 's morgens durf aan te zetten zonder dat ik meteen geconfronteerd word met spoilers als Flats Oranje stelt teleur of Clockwork Orange draait op tijd. Erger nog is het als je om 1 uur of 2 wakker wordt om naar het toilet te gaan en je de buurman hard hoort juichen. Of nog erger dat je wakker wordt van een luid toeterende auto waarvan je denkt dat die best eens van een in een overwinningsroes verkerende Tunesiër zou kunnen zijn. Overigens ben ik me ervan bewust dat een voetbalwedstrijd tamelijk vaak tegenvalt. Als je dan voorop gebleven bent, schaam je je gewoon voor je naïviteit. Maar ja, het gaat toch om het gevoel iets live mee te maken. In deze tijd kun je bijna altijd overal live bij zijn en we zijn geneigd om alles wat kan ook te gaan willen. Als ik van mijn vakantiehuisje terug ga naar huis, komt bij mij even de vraag op of ik toch niet een cameraatje in mijn tuin moet hangen, omdat de kans groot is dat de eieren van de specht die bij ons zijn nest heeft deze week uit gaan komen en het zou toch jammer zijn als ik dit mis. Maar dat niet alleen, ik zou dan waarschijnlijk permanent mee gaan kijken in een klein hoekje van mijn beeldscherm terwijl ik een column zit te tikken. Inmiddels heb ik besloten me niet meer gek te laten maken door de technologische mogelijkheden. Ik ga de natuur laten beslissen. Ik ga op de bank liggen kijken met een deken over me heen en alleen de tv aan. Verder geen licht. Als het een boeiende wedstrijd is, houdt de adrenaline mij vast wakker. En is de wedstrijd teleurstellend, dan val ik vanzelf in slaap en vertel ik niemand dat ik zo dom was om te gaan kijken.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Reeweg bij de Waalhaven zijn gisteravond twee auto's en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. Volgens mensen ter plaatse is één bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Vooral de schade aan één van de twee auto's is groot. Meerdere onderdelen zijn losgekomen, ruiten zijn gebarsten en de weg lag na het ongeluk vol met brokstukken. De rechter heeft een automobilist veroordeeld tot 9 maanden cel na een dollemansrit door Vlaardingen een paar maanden geleden. De man had in de Broekpolder met een hoge snelheid meerdere mensen bijna aangereden. De man werd vervolgd voor poging doodslag. Tijdens de dollemansrit werden meerdere auto's geraakt. Ook heeft de politie gericht geschoten. De 58-jarige bestuurder zegt dat hij er niets meer vanaf weet. Hij zou lijden aan PTSS na zijn periode als militair in Joegoslavië. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan zou liggen om die achterstand in te lopen. Als die er niet zou komen, dan zou de provincie ingrijpen. Nu een week voor het aflopen van de deadline ligt er alsnog een plan. Het was vannacht de warmste zomernacht ooit in de regio. Op Rotterdam De Heek Airport kwam de temperatuur niet onder de 21,6 graden. Het oude record is uit 2004, toen was het 20,9. Volgens onze weerman Ed Alters is de kans groot dat het record komende nacht alweer wordt verbroken. Het koelt op sommige plaatsen nauwelijks af. Zodra de temperatuur vandaag boven de 30 graden komt, is er officieel sprake van een hittegolf. Dan nog de rest van het weer. Zonnig, tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het zelfs 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: Praatpaal.
9: Drechtstad FM.
10: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek.
11: Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
12: Ja, welkom terug. terug in het tweede uur van de Praatpaal op Drechtstad FM. Aflevering 301 alweer. Ja, Hans, dat is wat, hè?
13: Ja, 301. Ja. Dat is niet mis.
12: Vorige week feestje gehad, 300.
13: Ja, dat was een leuk feestje.
12: Ja, is een leuk feestje.
13: Helaas was ik er niet bij, maar...
12: We werden overvallen door twee dames hier.
13: Ik heb het gehoord.
12: Ja, met bloemen. Dus dat was... En nummer 200 weet ik ook nog. Dat was toen met twee wethouders van het college van Papendrecht.
13: Kregen we bloemen van het college.
12: Ja, ja, dat was ook dat was wordt gewaardeerd. We weten dat het college ook luistert, dus... Nou, ook weer wat gehoord, best college. En als de burgemeester zelf niet luistert... degene die wel luistert namens het college... geef even door complimenten van de jongeren hier... dat de burgemeester op Pride was... en ook zo haar best doet voor het regenboogpad. Ja. Waarvan akte. We gaan beginnen met een nummer, en dat wil ik wel even inleiden... van David Bowie met de Pet Shop Boys. Het heet Hello Space Boy. En waarom ik dat een fantastisch nummer vind... is omdat hij hier echt zingt over hoe je je als jongen kunt voelen. En do you like boys or girls? Nou ja, it's confusing these days. Nou, ik vind nog steeds een prachtig nummer. Daar komt-ie.

0: effectje wil ik toch even de luisteraars niet ontnemen door doorheen te praten. This chaos is killing me. De chaos in je hoofd van... Herken je dat, Willem, of niet?
1: Ja, nou ja, als je zo... Als je uitgejegend wordt, stelt dat het gebeurt... wat wel in Papendrecht helaas soms wel is gebeurd... dan krijg je toch last van een minderwaardigheidscomplex. Een beetje, dan... Dus ik verlies dan altijd wel een beetje slaap erover. Dan ga ik erover nadenken. Dan ga ik peinzen. En terwijl ik weet, ja, die gasten die zijn triest. En ze moeten gewoon hun mond houden. Maar toch, ik kan dat moeilijk relativeren. Dan lig je toch wakker van, ja, ben ik minder? Ben ik het waard, zeg maar? Ben ik zoveel waard om met een waterpistool gevuld met slootwater ondergespoten te worden? En ja, dus dan die chaos, die is wel bekend, zeg maar.
0: Ja.
2: Terwijl voor hun is het alleen maar een ego-boost, omdat ze zelf, zeg maar, denken dat ze minder zijn.
0: Ja.
1: Ik ben soms wel eens benieuwd of zij er nog slaap over verliezen. Of zij moeilijk naar bed gaan. Daar ben ik, ja.
0: Nou ja, ik denk dat wat Charlie zei in het eerste uur... Hè, dat in de groep voel je sterk. Alleen ja, later moet je wel gaan functioneren in de maatschappij. En dan, dan kom je met dit soort gedrag kom je niet zo ver natuurlijk. En wat...

0: ja, dan moeten we het echt over hebben, over veiligheid. Hè? Want uit onderzoek blijkt keer op keer dat de queergemeenschap onveiliger is in onze maatschappij. Op scholen ook, worden vaker gepest. Ook door docenten. Dus dat is wel een heftige constatering. Nou, eerst maar eens even in Papendrecht zelf. Hè. Jij vertelde het verhaal van de brandende container. Heb jij nou de ervaring, Charlie, van is het veilig, is het onveilig hier in dit dorp?
1: Ik merk niet dat ik me direct onveilig voel. Ik heb wel op school, bijvoorbeeld, ik heb een docent van maatschappijleer en hij is nogal een fanatieke ja 21 stemmer.
0: Wacht, dit moet ik ontzettend even laten bezinken.
2: Docent maatschappijleer.
1: Fanatiek ja 21.
2: Ja. Gelukkig weet ik niet wat het is, dat gaan we hier ook niet vertellen.
0: Nee.
1: Alleen.
2: Maar ik zou hem graag even spreken.
1: Ik had met hem een gesprek over homofobie en hij vraagt aan mij, ja, waarom wil je gelijkheid? Dat vond ik niet zo leuk. Het is niet dat ik me onveilig voel, het is vaak dat ik me niet welkom voel.
0: Ja.
1: Er wordt toch vaak een beetje vreemd naar je gekeken. Je wordt een beetje af en toe nageroepen. Hey, homo. Dus ik vind het niet zo prettig.
0: Door leerlingen?
1: Door leerlingen. Docenten kunnen vaak nadenken, dus die doen dat niet.
2: Ik wil toch even iets zeggen als voormalig medewerker van die school. Ik vind dat zo'n docent, ik ga er niet over, ik heb hem niet benoemd, nogmaals, ik weet niet eens wie het is, die hoort daar niet thuis.
0: Nee.
2: Want een openbare school is per definitie voor iedereen. Ongeacht afkomst, ongeacht seksualiteit, ongeacht religie, ongeacht wat dan ook, voor iedereen. En als jij als docent maatschappijleer, en ik zou bijna gaan vloeken daarvan, dat ga ik dus nu niet doen, maar in gedachten eventjes, zoiets durft te zeggen, dan ben jij ongeschikt om daar te werken.
0: Ja, en even daarop ingaand, hè. Mijn werk bestaat vooral om binnen jeugdzorg, opvangsituaties, maar vooral in het onderwijs te zorgen dat hele scholen weer veilig zijn. Hè, dat het gedrag veilig is voor kinderen, voor jongeren. Dit is een basisding dat hier de volwassene dient het goede voorbeeld te geven. Die hoort te zorgen dat jij je veilig voelt. Als een docent al dit tegen jou zegt, is dat een soort vrijbrief voor de jongeren. Dit mag je gewoon zeggen.
1: Het is niet zo dat het heel veel docenten zijn, maar het is wat Willem net zei, een soort klap in je gezicht, dat het net die ene is die het dan heel erg maakt.
0: Ja, ja, maar dat herken je ook dat al zijn er 25, 85, 100 die zeggen, geweldig, leuk, jij bent Charlie en ik vind je helemaal geweldig. En die ene zegt dit, dat blijft toch hangen in je hoofd?
1: Ja, dat is, het is niet zo leuk.
0: Nee. En dat moeten we gewoon constateren. En het is gewoon niet goed.
1: Ja.
0: Want tegen jou wordt dit gezegd, maar tegen jouw heteroseksuele klasgenoot niet.
1: Nee.
0: Nee. En misschien wel tegen een klasgenoot met een kleurtje zegt hij weer andere dingen die niet oké zijn.
1: Ja, maar daar is een jaar 21. Daar stemt de jaar 21 voor.
0: Ja, ja. Kijk. Heftig. En Alicia, je.
3: Ja.
0: Gewoon buiten op straat, wat merk je daar van onveiligheid of veiligheid?
3: Als je jezelf uit, hoe dat jij zelf wilt zijn, bijvoorbeeld ik ben alternatief, zeg maar, in het volksmond. Dan wordt er heel vaak je nageroepen. En heel vaak met scheldwoorden die ik niet ga herhalen op radio. Maar zeg maar, hè.
0: Net als Hans hou je even in. Ja.
3: Dat. Maar het is wel zeg maar dingen dat je denkt, oké, maar waar is dit voor nodig? En ja, ik heb een vriendin gehad. En die luistert nu trouwens ook mee. Die,
0: hallo, vriendin.
3: Ex-vriendin, maar. Maar. Ja, daar liep ik dan mee. En dan word je nageroepen. En dan denk ik, dit is nergens voor nodig. Dan,
0: nee.
3: Maar het is meestal zeg maar zo'n groepje. En dan zeg maar stereotypen, macho. En dan denk ik van, ja, het is nergens voor nodig.
0: Ja. En, nou ja.
4: Ik weet niet of ik dat zou durven, bijna. Hand in hand, misschien in een stad wel, maar over de meent. Hand in hand lopen, ik weet niet of ik dat zou durven.
3: Daar had ik het net nog over. Met vrouwen wordt het eerder geaccepteerd dan met mannen.
0: Dat klopt, dat is waar.
3: Ja. En dat vind ik heel raar, want het is hetzelfde principe.
0: Ja. Ja, Dat is het. Laat ik even nu zeggen, dat is toch een fijne constatering, dat wij een land zijn met een openlijk homoseksuele minister-president. Vind ik toch ook leuk.
2: Zeker.
0: Toch, hè, en die verbergt het niet, die laat zien, doet alles. En dat is belangrijk als voorbeeldfunctie. Daar gaan we het vast straks nog over hebben. Maar toch even terug nu naar die veiligheid, onveiligheid. Kijk, toch maar even wat verdieping brengen. Wat, dat je die gender hebt, zeg maar, is heel belangrijk dat je dat ook kunt uiten. Want als je kijkt naar hoe dat werkt bij de mens in het lichaam, dat is gewoon zo van ja, je bestaat uit heel veel kenmerken, hersencellen, andere cellen. Maar iedereen is opgebouwd uit meer mannelijke en vrouwelijke onderdeeltjes. En iedereen is dus daarin uniek, ontwikkelt zich ook. En het vervelende wordt op het moment dat je dat niet kunt laten zien. Dus dat je dat geremd wordt. Dat is ongezond, blijkt. En nou ja, omdat je dus dingen naar je hoofd krijgt van een docent of buiten nageroepen wordt, wat jullie zeggen. Dus het is niet zo dat wat jullie doen, dat wou ik maar even hier gezegd hebben als degene die daar kennis over heeft. Wat jullie doen, dat iets is van ja joh, dat zijn gekkies joh. Die moeten nee, dit is gewoon heel normaal, biologisch, wat je doet, zullen we zeggen.
4: En het is ook absoluut nodig.
0: En het is nodig. En het is dus, maar om het maar even te zeggen, dus het is heel niet oké, zeg maar, dat mensen jullie een onveilig gevoel geven. Nou, even nog van jou, Willem. Want jij vertelde iets over de brandende container. Nou, dat is duidelijk hoe onveilig dat voelt. Mm-hmm. Je ligt er wakker van. Je bent over nadenken. En jij zegt, nou ja, ik weet niet of ik hand in hand zou durven lopen. Zou je dat dan wel bijvoorbeeld met een meisje dan? Dat zou je dan wel durven of zo?
4: Ja, dat denk ik wel.
0: Maar met een jongen niet?
4: Mm-mm.
0: Nee, dat vind ik erg. Ik vind dat gewoon erg. Ja, Hans?
2: Dat is
0: gewoon
2: erg. Ja, dat eens. Ja, dat zou natuurlijk helemaal geen verschil moeten maken. Ja. En je ziet ook in sommige steden dat wel gebeurt.
0: Hmm.
2: Maar of het hier zou kunnen? Nou ja, ik heb daar geen ervaring mee, maar ik begrijp van jou, van Willem, dat hij doet het in ieder geval niet. En dat is, als jij daar zit, kijk, als je er geen zin in hebt, hoef je het niet te doen. Maar als jij dat het liefst wel zou doen, wie is een ander dat die jou tegenhoudt?
0: Ja. We gaan het straks hebben over ook opvoeding en zo. En hoe we groot worden. En als cliffhangertje even. Toen ik opgroeide in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, had ik al een heel vooruitstrevend duo thuis. En zeker mijn moeder, die gaf echt het gevoel, maakt niet uit waarmee je thuis komt. Behalve een Jehovah-getuige, zei ze. Want die...
2: Dat zou ze bij mij thuis ook niet leuk gevonden.
0: Die pikken je geld in. Maar ik heb het ook echt zo ervaren. En pas later ben ik gaan ontdekken door andere studenten die heel anders op zijn gegroeid in een streng katholiek gezin of wat dan ook. En ik ontdekte pas wat een ongelooflijk gift, hè, hoe ze zeggen, gave. Nou ja, nee, een cadeautje. Hoe mooi het is geweest dat ik echt heb kunnen onderzoeken wat mijn identiteit op dat punt is. Ik verdenk, ze is overleden, maar ik verdenk mijn moeder ervan dat ze enigszins teleurgesteld was dat ik niet thuis kwam met een jongen. Nee. Maar goed, Boys Don't Cry, waarom? The Cure.
4: Omdat The Cure een fantastische band is, eigenlijk.
0: Dan gaan we naar luisteren.

0: als
1: publiekster. Nou, beste opvoeders van deze jongens. Ja, jij was te horen, Willem. Jullie waren nog aan het lachen en aan het...
2: Ja, we hebben gewoon rol hier. Ja, mag toch? Ja,
0: dit is hartstikke gezellig.
1: Beste opvoeders van deze geweldige jongeren. We gaan het nu even over jullie hebben. Willem, is dat belangrijk? Voel jij je ook vrij om te zijn wie je bent?
0: Zeker, ja. De uitspraak, je mag thuiskomen met wie je wil, was ook regelmatig in ons huis te horen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat je met kinderen erover praat, dat ze het kunnen zien. En dat ze weten wat het is. En dan zelf kunnen kijken of ze daar deel van zijn of niet.
1: En het kan ook nog veranderen in je leven. Hè?
0: En het kan ook nog veranderen.
1: Dat blijkt ook.
0: Seksualiteit is fluïde.
1: Zo is dat. En Alice, hoe is dat bij jou?
3: Ja, ik ben heel open en heel vrij opgevoed. Mijn ouders die zeiden al tegen mijn vader en mijn oom van wacht niet tot de kasten in de aanbieding zijn. Dus dat vond ik ook wel een mooie opmerking.
1: Ja.
3: En zo was het bij mij ook. Ik ben... In groep 7 kwam ik erachter dat ik ook op meisjes val.
1: Ja.
3: En toen heb ik dat eigenlijk bijna gelijk gezegd. Ik zat op de salontafel. Ik heb tv-pauze gezegd. Ik zeg, jongens, ik val op jongens en ook op meisjes. En daar had ik een hele reactie van verwacht. Want, oh, oké. Okay. Mogen we nu weer verder tv kijken?
1: Ja, en dat is toch goed zo?
3: Ja.
1: Het is zo.
3: Precies. En het is ook, zeg maar... ik ben 1,5 jaar verliefd geweest op dezelfde meid. En daar wisten ze thuis veel te veel van. Want constant erover. Maar dan, zeg maar, wij zijn ook nog beste vrienden en zo. Maar dan iedere keer, als ik dan wat meer met haar omging, was het... En zijn jullie nou wat?
1: Oh, ja.
3: En dus ze waren zo geïnvesteerd, zeg maar, in zulke soort dingen. En ik voelde me altijd zo, nog steeds, ik voel me zo, zeg maar, welkom en, en fijn thuis dat ik mezelf kan zijn.
1: Dat is belangrijk.
3: Ja.
1: Mooi. Al nummer 2 waar het thuis zo is. En nou zijn we benieuwd hoe het bij jou is, Charney.
4: Ik sluit me wel aan wat Willem en Alicia hier zeggen. Ik ben ook wel vrij opgevoed. Maar ik merk ook dat ouders seksualiteit vaak makkelijker vinden en vaker accepteren dan bijvoorbeeld met transgender zijn.
1: Oh ja.
4: Dat vinden ouders toch vaak heel erg lastig. Want ze hebben een kind grootgebracht. En dat kind is dan niet het kind wat ze even verwachten dat ze hadden. En daar hebben ouders vaak wel moeite mee.
1: Ja, dus dus je bent... dit is een mooie uitspraak, vind ik, van Toorn de Vries. Dat is een acteur, geboren als meisje, nu man. En ik worstelde heel erg met, hoe ga je dat nou... Wat vind je dan van gendervrije toiletten of zo? Nee, genderneutrale toiletten en zo. En al dat genderneutrale gedoe. Wist ik nooit zo goed, want was ik nou voor, was ik nou tegen? En hij zei, het gaat niet om genderneutraal, want neutraal is niks. Het gaat om gendervrij, dat je je vrij voelt om je gender te ontdekken. En dat vond ik een hele mooie uitspraak. Ik denk, zo is het, zo moet het zijn. En ik denk ook wel dat het fijn is dat je opvoeders mogen ook ruimte voelen en krijgen. Want als je een meisje ter wereld brengt en je voedt het op in... het is ook belangrijk dat je ook iets meekrijgt dat je een meisje bent of een jongen bent. En dan blijkt het toch anders te zijn. Ja, dat is ook een soort acceptatieproces waar je doorheen moet gaan natuurlijk.
3: Ja, klopt.
1: Net zo goed als mijn moeder misschien wel teleurgesteld was dat ik niet meer een jongen thuis was. Ik vind het heel belangrijk dat we al die nummers van jullie gaan draaien. Dus dan gaan we lekker even nog lekker in de muziek duiken. Ik hoop dat het goed is. Chappell Roan.
0: Ja, Chappell Roan.
1: Chappell Roan. Good luck, babe. Waarom?
3: Ja. Chappell Roan is gewoon een queer icon.
1: Oh, een queer icon.
3: Het is gewoon, spreken
2: we hier over Nederlands?
1: Ja, heel goed.
3: Ja, maar Chappell Roan is gewoon een icoon. En meer kan ik er niet echt over zeggen.
1: Nou, dan gaan we lekker luisteren.

0: Ja, wanneer is de week van respect, Willem? Weet je dat?
1: Nou, vorig jaar was die ergens in februari, maart. Okay. In ieder geval. En de van volgend jaar is nog niet gepland.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat is enkel een initiatief van de Lage Waard.
0: Aha.
1: Het is niet eens landelijk. Aha. Of ja, misschien wel landelijk, maar daar hebben wij ons niet aan gehouden.
0: Oké, okay. En wat organiseerden jullie dat dan als GSA van de...
1: Ja, dit werd de Week van Respect werd ons als een soort van alternatief aangeboden door de Lage Waard, omdat zij het niet meer verantwoord vonden om een lokaal te gebruiken om Paarse Vrijdag te vieren. Dus hadden we de Week van Respect.
0: Laten we dat eerst even. Wat is er mis met een vrijdag lang voor Paarse Vrijdag gebruiken?
1: Dat is hartstikke leuk. Alleen, we kregen een beetje aapjes kijken. En ja, dat was jammer. En mensen die... Ah. Want mensen namen lekker baksels dingen mee. Een foto maken voor de Instagram. Maar ja, die baksels die werden gestolen. En zodra de foto voor de Instagram gemaakt werd, renden ze allemaal heel gauw weg.
2: Met wat scheld worden. Erachteraan, want je wordt compleet...
0: Gewoon op school.
2: Je wordt voor rottevis uitgemaakt. Terwijl dat je daar...
0: Even, ja,
2: sorry, je wordt voor rottevis uitgemaakt, terwijl dat je daar staat om zeg maar je mes te sporten. En vervolgens je spullen worden gejat. En je wordt compleet uitgescholden. Er worden foto's van je gemaakt om nog even lacherig over je te gaan doen. En ze zijn weg. Ja.
3: Je zou dus kunnen zeggen dat de Lage Waard nog wel wat te doen heeft op dit vlak.
0: Ja, want de maar dat vond dus... het docententeam of de leiding of zo vond het, ja, die vond het echt niet fijn. Die vond het niet fijn voor jullie. Dat want dat is het eigenlijk.
2: Dat is onze veiligheid.
1: Het is ook zeker niet fijn.
0: Nee.
1: En daarom hebben we ook de Week van Respect in het leven geroepen. Gecombineerd met andere dingen. Er was een jongerenorganisatie Support in van Papendrecht.
0: Zeker, die kennen we goed hoor.
1: De wijkagent was er, daar kon je mee in gesprek. En allemaal nog andere dingen. Volgens mij over oorlogsmigranten was ook nog een stuk, okay, een klein dingetje. Alleen, wat een beetje jammer was, is toen eenmaal die Week van Respect aanbrak, dat er niet echt meer naar de GSA omgekeken werd.
0: Dat was een beetje jammer. Over die andere items of zo?
1: Ja, inderdaad.
0: En niet meer
1: de
0: over...
1: GSA kreeg in de aula bij de standjesmarkt, zeg maar. De markt.
0: Ja.
1: Kregen ze een tafel. Een lege staattafel.
0: Nou, zal ik heel eerlijk zijn. Ik heb niet het idee dat jullie tweeën nou zomaar weg laten zetten.
1: Nee, maar ik was niet bij die organisatie betrokken.
0: Ah,
1: dus
0: okay.
1: Ik ben er naartoe gelopen. Ik denk, hey, wat is dit? Ik heb mijn laptop gepakt. Ik heb het logo van de GSA opgezocht en hem omgedraaid. Dat is het enige wat ik kon doen.
0: Ja, ja.
1: Dus nee, dat was een beetje voor ons in ieder geval een deceptie.
0: Ja. Maar het kan nog erger, hè? Want we weten uit het land dat er scholen zijn waar ze bijvoorbeeld een trap in de regenboogkleuren schilderen. En dat leerlingen massaal weigeren nog over die trap te gaan. Want dat is een gay trap.
2: Ook met het regenboogzebrapad, toen ze dat ook.
1: Ja. Maar dat is ook misschien wel een beetje groepsdruk. Als één iemand het zegt.
0: Zeker, dat
1: dan,
0: is het ook.
1: Maar nee... Maar je hebt ook weer scholen. Dat zag ik namelijk in de krant. Dat weet ik nog zeker. Vanuit de school in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Die had een hele Paarse Vrijdag modeshow. En dat is wel een beetje jaloersmakend.
0: Ja,
1: dat je een docent in een heel paars gewaad. Met zijn armen wijd. Met mooie lichtjes erbij. Dan vind ik het allemaal een beetje jammer.
0: Is dat nou belangrijk, Charlie, dat ook docenten zich uitspreken en openlijk zeggen... ik ben queer, gay, transgender, maakt niet uit. Is dat belangrijk?
2: Ja, zeker, want je hebt dan een soort rolmodel. Want heel veel volwassenen zien het queer zijn als iets onder jongeren alleen... Maar dat is het helemaal niet. En om juist volwassenen te zien die ook zich identificeren als queer... helpt heel erg om jou te laten zien dat dit dergelijk echt wel een groep is waar jij bij kan horen.
0: Ja.
2: En het helpt ook voor leerlingen die het niet eens zijn met de LHBTIQ+ groep... om te zien dat volwassenen het ook doen en dat ze die kinderen gewoon even hun mond moeten houden...
0: Ja.
2: Want ze voelden zich vaker geïntimideerd door een docent... dan door een medekind.
0: Aha, ja, zo is dat. En Alicia, kom jij die tegenrolmodellen? Zeg van, hey, die is ook zo. Lady Gaga hebben we wel iets over gezegd. En zo, die artiesten, die hoorden we.
2: Ja,
0: maar kom je ze ook gewoon in real life tegen of zo? Nou, die ene die jou dan begroette van, hey, ben je gay?
2: Ja, die vond ik wel mooi. Ja, ik weet het eigenlijk niet echt. Tuurlijk zie je wel eens mensen lopen dat ik denk... oh, ik wil echt wel zoals jij zijn. Want mensen die dan zichzelf durven te zijn. En dan denk ik van, oké, I wish. Want ook al, zeg maar, ben ik wel mezelf... durf nog steeds niet in vol ornaat, zeg maar zo, staat te gaan. Nee. En vaak is het stuk zo'n mensen die dan denk ik wel van... oké, I wish dat ik zeg maar zo durfde te zijn. Maar voor de rest, ik weet het niet echt of zo.
0: En jij, Willem, heb jij, is dat belangrijk, peers? En herken je bij docenten wel eens wat? Dat je van, ja, hé, die komt er echt voor uit?
1: Wij hebben één docent op onze school. Dat is mevrouw Mol. Ik weet niet of zij luistert, maar die heeft die iedere... Ja, precies. Die heeft iedere paarse vrijdag weer paars aan als enige docent op onze hele
2: Simone
1: school.
2: Ook.
1: Oh, Simone ook.
2: Simone ook.
1: Oh, mevrouw Leeuwenstein ook, hoor ik.
0: Simone Leeuwenstein, jazeker. Die kennen we ook.
1: En dat is heel erg fijn. Ik vind mevrouw Mol namelijk echt een hele leuke docent. En mevrouw Leeuwenstein ook. Mm-hmm.
0: Mevrouw Leeuwenstein en mevrouw Mol. Hierbij de complimenten van de complete redactie van de Praatpaal. Jullie gaan wel in paars. Heel goed. En hierbij de oproep dat u dat allemaal doet.
1: Ja, het zou heel fijn zijn. Bijvoorbeeld ook als je mentor. Je mentor moet als een soort vertrouwenspersoon fungeren voor een klas. En als je paars draagt, dan kan je eigenlijk voor heel de klas als vertrouwenspersoon sta je dan meteen aan. Dan kan je zien van oké, ik kan deze mentor kan ik dingen over mijn leven vertellen die ik niet zo gauw aan andere mensen zou vertellen.
0: Nee. Ja. Dat dus. En dat maakt een veilig gevoel. Hè? Want als ik kijk naar... als ik op scholen ben en we hebben het over je veilig voelen... dan geef ik ook wat aan dat diversiteit in een team heel belangrijk is. Omdat dan jongeren zich altijd ergens in kunnen identificeren. Hè? Dus ik ken jongeren bijvoorbeeld die dan toch een beetje communiceren als Bert. Van Bert en Ernie. Mm-hmm. En het is gewoon fijn als je Hans ook als docent hebt. Dan denk ik, oh, dat kan je... Nee. Nou, ik zal Hans nu echt compliment geven. Want ik weet nog heel goed het team Engels. Toen ik op de Wilm de Zwijger zat. Die zette Monty Python neer. Al die Britse humor enzovoort. En het was voor mij, maar ook trouwens Britse literatuur. En dat was voor mij echt iets waar ik me zo in herkende. Ik vond het zo leuk. En ik was ook van een groepje van die jongens die om dat soort humor ontzettend kon lachen. En ja, en dat heb ik ook in mijn opvoeding doorgegeven aan de kinderen. Dus het is belangrijk dat je dus ook docenten treft, natuurlijk, waar je ook iets van jezelf in kunt herkennen. Van hey, dit is dus normaal. Voorbeeldrol. Dus. Nou, het is zover, dames en heren. We gaan deze niet uitleggen, want de meeste luisteraars zijn toch van een zekere leeftijd dat ze deze groep kennen. The Village People. Het verbaast mij dat jullie ze kennen.
1: Ik hou zo van The Village People.
0: Ja, heel leuk. Maar ze zijn bij mij ontzettend onderuit gegaan om één reden. En dat is dat ze Trump-supporters zijn geworden.
3: Oh. Ja, dat is jammer. Ik vind het trouwens een heel naar nummer eigenlijk. Oh. De ellende van, dat mag ik zeggen. Want dat is mijn rol hier. Maar het ergste van dat nummer is, want ik neem aan dat we YMCA gaan draaien.
0: Nee.
3: Die van de Navy. Ja. YMCA in ieder geval. Dat is ook zoiets natuurlijk. En dan hoor je dat een keer. En dan zit het 5 dagen lang in mijn kop. Oh. En dat vind ik reuze irritant.
0: Deze mannen laten zien van be yourself. Ze geven allerlei gewaardigingen op het toneel.
3: Dat is natuurlijk helemaal goed.
0: En ik denk dat ze inmiddels wel spijt hebben van Trump supporters zijn.
3: Dat mogen we hopen. Okay.
0: In de Navy, de Village. Nou, laten we de ruim eens even lekker zo. We moeten wat vragen aan. Ja. Dus geef maar een seintje, ze gaan zingen. Van Pride, Willem? Wat is een goede Pride?
1: Een goede Pride is een Pride met goed gezelschap, goede liedjes. En een Pride is waar je lekker mensen kan kijken. Gewoon interessante mensen kan zien, kan ontmoeten. En ook nog lekker een drankje kan drinken.
0: En Charlie, zei jij nou, het is een Koningsdag, maar dan met alle kleuren?
2: Nou, voor mij zei Willem dat. Maar het is Koningsdag, maar dan iets minder fatbike en iets meer vlaggen. Maar dan regenboogvlaggen.
0: In de Navy!

0: databanken van de praatpaal van Trechtstad FM. Wat heb je er deze week uitgehaald?
1: Inception door Hans Zimmer en Friends.
2: Waarom?
1: Een aantal weken geleden heb ik de film Hans Zimmer en Friends, Diamonds in the Desert, in de muziekdatabanken van deze rubriek gelegd. En van de week was er niks op tv, dus heb ik die film, waar alle interviews en verbindende teksten uit waren gehaald, maar eens opgezet. De film is een buitengewone live-uitvoering van een aantal van Zimmer's meest geprezen composities, waaronder de muziek uit Dune, The Gladiator, Interstellar en The Lion King. De film legt de magie en de verhalende kracht van Zimmer's muziek vast in een onvergetelijke filmische ervaring. De opnames zijn gemaakt in de iconische Coca-Cola Arena in Dubai, de duinen in de Arabische woestijn, de Burj Al Arab en andere locaties in Dubai. Maar het gaat natuurlijk om de muziek. Uitgevoerd door Zimmer met zijn band en een orkest van wereldklasse is het een fantastische blend van elektronische, digitale en analoge instrumenten, waar op momenten het onderscheid tussen analoog en digitaal volkomen vervaagt. De volledige film met interviews en dergelijke van regisseur Paul Dugdale en producer Jerry Bruckheimer is op verschillende streamingsdiensten nog te bekijken. Het nummer dat ik heb gekozen komt uit de film Inception. Niet het meest gecoverde nummer Time, wat ik eigenlijk een beetje saai vind, maar de eerste helft van Mombasa. Het is de soundtrack voor de achtervolging die zich afspeelt in Mombasa. Niet saai dus.
0: Het nummer van de week.

0: Nou, lekkere keus, Gerrit. Okay. Ja, Peter is even naar een andere microfoon gegaan. Dus ik ga eens even kijken of het ook een beetje rood wil worden. Ja, kijk eens, Peter, heb je nog wat cultureels meegenomen?
1: Ja, ik heb een prachtig gedicht meegenomen.
0: Oh ja, joh?
1: Ja, het is van Babs Gons.
0: Wie is Babs Gons?
1: Nou, zij is hartstikke bekend. Zij was tot eind 2025 dichter der Nederlanden.
0: Oh, ik ben gewoon een cultuurbarbaar.
1: Ja, ik weet je wel. Ik ben blij dat je dat zegt. Nee, okay, is niet waar. Ik weet dat je dat niet bent, maar nee.
0: Hoe heet het gedicht?
1: In tweevoud.
0: Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, gooi de tune er maar in, Gerrit.
2: Vol liefde en poëzie, passie en emotie. Brengen wij u het gedicht van de week, van de week, van de week, van de week, van de week.
1: In tweevoud. Als ik mijn tijdelijkheid naast jouw tijdelijkheid leg, hebben we twee keer zoveel hart. Dat twee keer zo hard zal slaan. Huiden die dubbel zoveel aanraking kunnen dragen. We zullen moediger zijn dan moed. Altijd als laatste op het feestje blijven. Ons paradijs zal zich over tweemaal het aantal vierkante meters tussen keuken, tuin, slaapkamer en de wereld uitstrekken. En misschien reiken we niet tot in de eeuwigheid, maar samen zullen we de tijd vertragen. Want ik leg mijn tijdelijkheid naast de jouwe. En alles zal twee keer zo lang duren.
0: Wat een romantisch gedicht. Vind ik echt mooi.
1: Ja, toch?
0: Ja, het is echt heel mooi. Wat een prachtige formuleringen.
1: Ja, ja. Dat dacht ik ook.
0: Ja. Zeg, vorige week was het... Hans was er niet, maar het was onze 300ste uitzending. En dat was toch wel een feestje. En dit nummer wat ik daar speciaal voor had uitgezocht... ja, dat haalde het niet. Want we hadden gewoon tijdgebrek, zeg maar, met onze gast. Dus nu wel. En daarna gaan we erna zitten. Dan ben ik benieuwd wat onze gasten van de uitzending vonden. Dat komt zo. Maar eerst ook filmmuziek, Gerrit. Ja. Let's celebrate. Van Penguins of Madagascar. Hier is Pitbull.

0: Straatpaal van Drechtstad FM. De Azit.
1: Ja, nou Charlie, wat vond jij van de uitzending?
2: Nou, ik vond het hartstikke gezellig hier.
1: Ah, kijk, nou dat horen we graag. Mooi. En Alicia, wat vond jij ervan?
2: Ja, ik had er aan mijn zin gehad. Lekker gelachen, diepe gesprekken gehad en zo. Dus ja, het ging wel prima.
1: Dat klinkt wel oppervlakkig, diepe gesprekken gehad en zo. Of is dat gewoon een beetje...
2: Ja, dat dacht jij. Ik ben niet goed in praten, oké.
1: Nee, geeft helemaal niet goed. Helemaal,
3: Ieder op zijn manier.
1: En Willem, wat vond jij van de uitzending?
4: Ja, het was heel erg fijn om mijn verhaal te doen, ons verhaal te doen. En daarmee ook mensen te kunnen bereiken. En dat is, omdat het op school soms niet altijd lukt met een paar shirt en een poster. Misschien lukt dat over de radio wel.
1: Ik vond het echt heel tof dat jullie hierheen zijn gekomen en je verhaal hebben gedaan. Want het is niet mis. We hebben ook tijdens de muziek, beste luisteraars, soms ook nog best wel erge dingen gehoord. Van de, ja, dat, je er zo, dat mensen zo omgaan met jongeren die zich uiten als queer. In het zwart gekleed gaan terwijl het Paarse Vrijdag is. Nou, en meer schandalige dingen. Docenten die zich een paar meer uiten. Het is heftig. Goed dat jullie hier zijn. Want wat is belangrijk voor de jongens? Zou je dat mee kunnen geven aan jongeren? Die het horen?
4: Ik denk dat je hoeft niet per se paars te dragen Paarse Vrijdag. Het is wel heel erg leuk. Maar begin allereerst met een tolerante houding en een luisterend oor.
1: Dat is voor iedereen. Ook als je op een fatbike rijdt. Dat dus. Hans, wat vond jij van de uitzending?
3: Nou, ik ben blij dat ik nog wat mag zeggen na die hele uiteenzetting van jou. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Geweldig dat deze jonge mensen gewoon open en bloot durven te vertellen.
1: Nou, bloot,
3: hoe zij
1: bloot, bloot.
3: Bloot in overdrachtelijke zin. Nou, ze zijn keurig gekleed. Nee, mogen vertellen, of willen vertellen, liever gezegd, hoe zij tegen het leven aankijken, laat ik het zo maar even zeggen. En ik denk dat het een belangrijke taak is van lokale radio, dat wij daar aandacht aan besteden. Ik hoop dat een hoop mensen het gehoord hebben. Zelfs die fatbike-types, hoewel ik daar enige twijfels over hebben of die het gehoord hebben.
1: Peter?
5: Ik word er heel vrolijk van, René, dat er toch weer een stapje genomen is naar volledige acceptatie van queers.
1: Nou, wat is dat? En Gerrit, je ziet er tevreden uit, Gerrit. Nou, hij ziet een duim omhoog. Ja. Dus nou, even kijken. Alicia, dankjewel. Jij ook bedankt, Charlie. En Willem, jij ook bedankt. Jij hebt indruk gemaakt met je verhaal tijdens het jongerendebat in de Lage Waard. En zo kwamen wij in gesprek. Dus dat was heel mooi. En nou, laat ik dan toch nog één keer, dat ik het toch maar één keer zeggen. Een tijdje terug. Dat was Peter Bell en het was je vader.
4: Dat klopt.
1: Wetenschapper. En houdt zich bezig met Antarctica en de geschiedenis van het klimaat daar. Dit was de Praatpaal voor vanavond, dames en heren. Volgende week zijn we met de laatste uitzending van dit seizoen. Dus tot volgende week.

0: nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie gaat een hoger beroep tegen de vrijspraak voor de zogenoemde vergismoord. In 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten tijdens het uitlaten van de hond in Berkel-Roderijs. De hoofdverdachte in de zaak, een man uit Schiedam, werd onlangs vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Justitie had 24 jaar cel geëist voor het medeplegen en het voorbereiden van de moord. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend. De gemeente Rotterdam wil de komende jaren 60 miljoen euro gaan bezuinigen. Dat staat in de plannen van het stadsbestuur die zijn uitgelegd bij Rijnmond. Zo wordt er bezuinigd op het onderhoud van buitenruimte, stopt de gemeente met het aanpakken van het lerarentekort en gaat er minder geld naar een campagne tegen drugs, stadsmariniers en het evenementenbeleid. Verder wil de gemeente meer inzet op het bouwen van huizen, een verduurzaming van de economie en kinderen betere kansen geven. Op de Schravendijk van Rotterdam is vannacht een feestende fan van het Marokkaans elftal betrapt op het bij zich hebben van meerdere messen. Na de WK-wedstrijd die Marokko vannacht won met 4-2 van Haiti, reed de man 3:30 toeterend over straat. Daarop werd hij aan de kant gezet. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich en dus ook een mes op zak. En in zijn auto lag er nog een. Ook reed de man zonder rijbewijs. Met een stapel boetes, ook voor het onnodig toeteren, kon de man er vandoor. De twee messen heeft hij overgedragen aan de politie. De gemeente Sliedrecht houdt de parallelweg langer dicht. De weg is net nieuw geasfalteerd, maar door de hitte van de afgelopen dagen koelt het nauwelijks af. De weg zou morgen officieel weer open gaan. Als asfalt niet genoeg afkoelt en je laat auto's eroverheen rijden, dan bestaat de kans dat de weg vervormt. Daarom is besloten de weg nog een week langer dicht te houden. In de loop van volgende week wordt dan opnieuw beoordeeld of de situatie is verbeterd. Het weer, zonnig, opnieuw tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Morgen opnieuw veel zon, droog, heet en 37 graden op sommige plekken. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Tim Schaap van de ANWB. Door een spoedreparatie op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam vielen tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. Ongeveer 15 minuten, want er is één rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie gaat een hoger beroep tegen de vrijspraak voor de zogenoemde vergismoord. In 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten tijdens het uitlaten van de hond in Berkel-Roderijs. De hoofdverdachte in de zaak, een man uit Schiedam, werd onlangs vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Justitie had 24 jaar cel geëist voor het medeplegen en het voorbereiden van de moord. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend. De gemeente Rotterdam wil de komende jaren 60 miljoen euro gaan bezuinigen. Dat staat in de plannen van het stadsbestuur die zijn uitgelekt bij Rijnmond. Zo wordt er bezuinigd op het onderhoud van buitenruimte. Stopt de gemeente met het aanpakken van het lerarentekort. En gaat er minder geld naar een campagne tegen drugs, stadsmariniers en het evenementenbeleid. Verder wil de gemeente meer inzet op het bouwen van huizen, een verduurzaming van de economie en kinderen betere kansen geven. Op de Schravendijk van Rotterdam is vannacht een feestende fan van het Marokkaans elftal betrapt op het bij zich hebben van meerdere messen. Na de WK-wedstrijd die Marokko vannacht won met 4-2 van Haiti, reed de man 3:30 ontoeterend over straat. Daarop werd hij aan de kant gezet. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich en dus ook een mes op zak. En in zijn auto lag er nog een. Ook reed de man zonder rijbewijs. Met een stapel boetes, ook voor het onnodig toeteren, kon de man er vandoor. De twee messen heeft hij overgedragen aan de politie. De gemeente Sliedrecht houdt de parallelweg langer dicht. De weg is net nieuw geasfalteerd, maar door de hitte van de afgelopen dagen koelt het nauwelijks af. De weg zou morgen officieel weer open gaan. Als asfalt niet genoeg afkoelt en je laat auto's eroverheen rijden, dan bestaat de kans dat de weg vervormt. Daarom is besloten de weg nog een week langer dicht te houden. In de loop van volgende week wordt dan opnieuw beoordeeld of de situatie is verbeterd. Het weer, zonnig, opnieuw tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Morgen opnieuw veel zon, droog, heet en 37 graden op sommige plekken. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie gaat een hoger beroep tegen de vrijspraak voor de zogenoemde vergismoord. In 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten. Dat is het uitlaten van de hond in Berkel Roderijs. De hoofdverdachte in de zaak, een man uit Schiedam, werd onlangs vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Justitie had 24 jaar cel geëist voor het medeplegen en het voorbereiden van de moord. Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend. De gemeente Rotterdam wil de komende jaren 60 miljoen euro gaan bezuinigen. Dat staat in de plannen van het stadsbestuur die zijn uitgelekt bij Rijnmond. Zo wordt er bezuinigd op het onderhoud van buitenruimte. Stopt de gemeente met het aanpakken van het lerarentekort. En gaat er minder geld naar een campagne tegen drugs, stadsmariniers en het evenementenbeleid. Verder wil de gemeente meer inzet op het bouwen van huizen, een verduurzaming van de economie en kinderen betere kansen geven. Op de Schravendijk van Rotterdam is vannacht een feestende fan van het Marokkaanse elftal betrapt op het bij zich hebben van meerdere messen. Na de WK-wedstrijd die Marokko vannacht won met 4-2 van Haiti, reed de man 3:30 toeterend over straat. Daarop werd hij aan de kant gezet. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich en dus ook een mes op zak. En in zijn auto lag er nog een. Ook reed de man zonder rijbewijs. Met een stapel boetes, ook voor het onnodig toeteren, kon de man er vandoor. De twee messen heeft hij overgedragen aan de politie. De gemeente Sliedrecht houdt de parallelweg langer dicht. De weg is net nieuw geasfalteerd, maar door de hitte van de afgelopen dagen koelt het nauwelijks af. De weg zou morgen officieel weer open gaan. Als asfalt niet genoeg afkoelt en je laat auto's eroverheen rijden, dan bestaat de kans dat de weg vervormt. Daarom is besloten de weg nog een week langer dicht te houden. In de loop van volgende week wordt dan opnieuw beoordeeld of de situatie is verbeterd. Het weer, zonnig, opnieuw tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Morgen opnieuw veel zon, droog, heet en 37 graden op sommige plekken. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk gooit roet in het eten op de A58 Breda-Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg de Reeshof. 7 kilometer en 15 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kouwstad, jouw radio. Kouwstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Nederland stuurt een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de verwoestende aardbeving in het land van gisteren. Minister Sjoerdsma heeft 2 miljoen euro uitgetrokken om de missie van het Urban Search and Rescue Team mogelijk te maken. Het team bestaat uit onder meer reddingswerkers en hondengeleiders van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haagland en Hollands-Midden. Sjoerdsma wijst erop dat Venezuela een buurland van het Koninkrijk der Nederlanden is. De beving in Venezuela was een dichtbevolkt gebied. Officieel staat het dodental op 164, maar er liggen nog veel meer mensen onder het puin. De brandweer ventileert het wooncomplex in Rotterdam-Alexander, waar eerder vanmiddag een gaslek was. Als gevolg van de lekkage moest het gebouw aan de Berlagestraat worden ontruimd. Alle aanwezige bewoners zijn geëvacueerd. Een deel van hen is al op leeftijd. Het lek ontstond bij werkzaamheden in de technische ruimte van het complex. Netbeheerder Stedin heeft de gasleiding afgesloten. Wanneer de bewoners van de 119 woningen in het gebouw aan de Berlagestraat weer gas hebben, kan netbeheerder Stedin nog niet zeggen. Een vrouw is in Rotterdam-Sjaarloos met haar fatbike onder een vrachtwagen terechtgekomen. Dat gebeurde toen de vrachtauto afsloeg op de Doklaan naar een bedrijf in die straat. De chauffeur zag de fatbike over het hoofd. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel en lijkt er met een beenbreuk vanaf te zijn gekomen. Volgens omstanders heeft de vrouw veel geluk gehad. En 25 juni gaat de boek in als de dag waarop we de 40ste hittegolf te pakken hebben sinds 1901. Dat wil zeggen sinds het KNMI is begonnen met het bijhouden van de temperatuur in de beeld. Om 1:50 tikte de thermometer in de beeld de 30 graden aan. Van de hittegolf is officieel sprake als het in de beeld 5 dagen op rij 25 graden of warmer is, waarvan 3 dagen met 30 graden of meer. Het is de op 4 na vroegste hittegolf die ooit is gemeten in de beeld. Het is sowieso een dag van records vandaag, want het was afgelopen nacht de warmste nacht in juni ooit. Morgen wordt het nog heter en vanaf zondag dalen de temperaturen weer. Het weer vanmiddag opnieuw tropisch warm, 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Ook morgen wordt het heet, dan zelfs nog iets warmer dan vandaag, 37 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel 10 minuten vertraging. Van de A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. En tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen Oudorp en de afrit Renesse 20 minuten vertraging. De weg is dicht, dat komt door concertatie. En dit duurt naar verwachting tot 4 uur vannacht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als Oranje volgende week dinsdag tegen Marokko speelt, mogen fans in de kroeg alleen binnenfeesten, heeft de gemeente Rotterdam besloten. De wedstrijd is om 3:00 s'nachts en dat is te laat voor de verruimingen die eerder zijn afgesproken met de horeca. Kroegen mogen de wedstrijd wel laten zien als ze dat tenminste hebben aangevraagd, maar alleen binnen en niet op de terrassen. En er mag ook niet buiten worden gefeest door of het Oranje Legioen of de Marokkaanse fans. Nederland stuurt een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de verwoestende aardbeving in het land. Minister Sjoerdsma heeft 2 miljoen euro uitgetrokken om de missie van het Urban Search and Rescue Team mogelijk te maken. Het team bestaat onder meer uit reddingswerkers en hondengeleiders van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haagland en Hollands-Midden. Minister Sjoerdsma wijst erop dat Venezuela een buurland van het Koninkrijk der Nederlanden is. De beving in Venezuela was in dicht bevolkt gebied. Officieel staat het dodental op 164, maar er liggen nog veel mensen onder het puin. De bewoners van het complex in Rotterdam-Alexander, waar eerder vanmiddag een gaslek was, zijn weer thuis. Als gevolg van de lekkage moesten ze allemaal hun huis uit. Het lek ontstond bij werkzaamheden in de technische ruimte van het complex aan de Berlagestraat. Netbeheerder Stedin heeft de gasleiding afgesloten. Wanneer de bewoners van de 120 woningen in het gebouw aan de Berlagestraat weer gas hebben, kan netbeheerder Stedin nog niet zeggen. Nederlanders moeten flink minder gaan drinken, vindt althans de Gezondheidsraad. De raad adviseert de overheid om alcohol voortaan uit de supermarkt te bannen of hogere accijnzen in te stellen. Volgens de raad verhogen bier, wijn en andere alcohol de kans op zeker 7 soorten kanker. En een veilige ondergrens is er niet. Het aantal volwassenen dat drinkt neemt al een tijdje wel iets af. In 2014 zei 81% wel eens te drinken. 10 jaar later was dat 76%. Het weer tropisch warm, 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. En vanavond en vannacht komt er maar heel langzaam verandering in. De temperatuur zakt niet onder de 25 graden vannacht. Ook morgen wordt het weer heet. Dan wordt het nog iets warmer zelfs dan vandaag, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is André Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal en dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A27. Ook drukte dus op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Van de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 25 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A59. Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto. Daardoor heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Swingende hitmiddag.
9: Drechtstad FM.
10: Hallo, opnieuw een vol uur lang grens. grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst.

0: Nieuws hoorde je.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper.
2: Nog veel heter en vele malen beter. De swingende hitmiddag met Theo van Gameren. Altijd tropisch heet.

0: is de platen voor jou.
1: Theo, wie zijn er vandaag jaren?
0: Vandaag 69 jaar geworden, Tom de Graaf, oud vice-premier van Nederland. Het is maar dat je het weet.
2: Theo van Gameren, de koning van de hits, met plezier in de spits.
0: En wij hebben de mooiste platen voor jou. Pak mijn hand beet. We gaan samen naar 1985 toe. Een mooie van Big Country.

0: als je in de auto zit. Gewoon om je eigen even af te reageren als je in de file staat. Het is druk, de regio, Drechtsteden op de wegen. Big country, hoor je. Big country moet je dan eigenlijk zeggen. Ik kan het op alle manieren zeggen. Change, zo heet het de plaats.
1: Je droomde dat je aan de rand van het zwembad lag waar Sabrina de videoclip van Boys maakte.
2: Likte stiekem onder de dekens je eigen Tatjana-kalender.
1: En droomde van de heuvels van Samantha Fox. Herleef jouw mooiste jeugdherinneringen samen met Theo van Gameren.
2: In de zwingende hitmiddag.
3: Drie platen uit de Lage Landen. Dit is de Club Den Hof Polderpot Stampot.

van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je bij Waardenburg 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Na 50 Eindhoven richting Arnhem, bij Ravenstein een kwartier op onthoud. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Waspik heb je nu 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: kerstmiddag. Leuk gewoon.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen. Vandaag in 1992 kwam de film E.T. uit voor het eerst. En een jaar later ook een film, Jurassic Park.

0: Overkill, zo heette de plaat. Goedemiddag. Nu even heel dicht tegen elkaar gewoon genieten.
1: Dit is een officiële Theo van Gameren

0: nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het KNMI geeft vanmorgen code rood af. De waarschuwing voor extreme hitte gaat vannacht om 12 uur in en duurt tot morgenavond 11 uur. Er worden temperaturen verwacht tot 39 graden landinwaarts, plaatselijk kans op 40 graden. Ook de minimumtemperaturen zijn erg hoog. In de nachten koelt het niet veel verder af dan 25 graden, met name in stedelijk gebied. Wat code rood gaat betekenen voor alle evenementen die morgen staan gepland, is nog niet helemaal te zeggen. De politie heeft in een onderzoek naar drugshandel in Vlaardingen bijna 130.000 euro cash gevonden in een verborgen ruimte in twee meubelstukken. Ook is 40 kilo GHB, 45 kilo MDMA en bijna 40 kilo ketamine gevonden. Er zijn begin deze maand 3 panden doorzocht. Aan de Pieter Karel Drossaardstraat, de Geraniumstraat en de Markgraaflaan. De politie vond er ook kunst, horloges, merktassen en zonnebrillen. Alles is in beslag genomen. Er was een 30-jarige man uit Vlaardingen op een van de adressen. Hij zit vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Mensen kunnen weer naar het Midden-Oosten reizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen aangepast na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Wel waarschuwt het ministerie dat de situatie elk moment weer kan omslaan. Maar ook moeten mensen in het Midden-Oosten uit de buurt blijven van kritieke infrastructuur als gas- en olieinstallaties. Nadat in februari de aanvallen van de VS en Israël op Iran begonnen, verscherpte Nederland het reisadvies voor het Midden-Oosten. Nu geldt alleen nog code oranje in Bahrein. Als Oranje volgende week dinsdag tegen Marokko speelt, mogen fans in de kroegen alleen binnenfeesten. Dat heeft de gemeente Rotterdam besloten. De wedstrijd begint om 3 uur 's nachts. Dat is te laat voor de verruimingen die eerder zijn afgesproken, vindt de gemeente. Kroegen mogen de wedstrijd wel laten zien als ze dat hebben aangevraagd, maar alleen binnen, niet op de terrassen. En er mag ook niet buiten worden gefeest door hetzij het Oranje Legioen, hetzij de Marokkaanse fans. Het weer, tropische temperaturen, 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht komt de temperatuur dan niet onder de 25 graden uit. Ook morgen wordt het weer heet, dan wordt het zelfs nog wat warmer dan vandaag, 37 graden. Reden waarom het KNMI dus code rood heeft afgegeven. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annelie Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf. Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan naar de A59. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel heb je 20 minuten oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de N322. Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 heb je nu een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht heb je bij Waardenburg 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de N322 bij Zaltbommel met de aansluiting met de A2. Hier heb je 25 minuten op onthoud. De oorzaak zijn werkzaamheden op de A27. Daar loopt het ook vast tussen Breda en Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. Hier heb je 3 kwartier vertraging. Verkeer kan omrijden via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.
2: All of your wishes come true for life. And all that you wait for be true.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het wordt morgen gevaarlijk heet. Het KNMI geeft daarom voor grote delen van het land code rood af. En dat is voor het eerst in ons land. De temperatuur kan morgen plaatselijk oplopen tot 40 graden. En de hittekracht komt in de middag uit op 9 tot 10. Onder die omstandigheden kan iedereen klachten krijgen. Variërend van oververhitting tot een hitteberoerte. Het advies is om zoveel mogelijk binnen te blijven. Ook omdat de hitte het weg- en treinverkeer kan ontregelen. Evenementen kunnen worden ingekort. Code rood gaat vannacht al in. Het koelt vannacht in onze regio niet veel verder af dan ergens tussen de 22 en 25 graden. De 6 mensen die waren opgepakt voor mogelijke stemfraude in Gorkum zijn weer vrij. De verdachten van 20 tot 65 jaar komen later voor de rechter. Ze zouden tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart valsheid in geschriften hebben gepleegd en stemmen hebben geronseld. De Gorkumers zouden handtekeningen op de volmacht hebben nagemaakt. Daar staan straffen op van maximaal 6 maanden tot 6 jaar. Door meldingen van het ronselen van stemmen zijn de verkiezingen in Gorkum later opnieuw gedaan. Burgemeester Medisant van Gorkum deed zelf aangifte van de mogelijke stemfraude. Rotterdam verlengt de noodopvang voor statushouders op rivierschip de Silja. De 2000 opvangplekken zijn ook in 2027 nog nodig. Het duurt een tijd voordat er genoeg woonruimte is gerealiseerd en zo lang kan de stad niet zonder de noodopvangplekken van de Silja. Die kan langer blijven liggen in de Merwehaven omdat de ontwikkeling van het gebied vertraging oploopt door juridische procedures. Ook verlengt de gemeente de opvang van 500 asielzoekers op 5 andere rivierschepen. Het kabinet, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk gaan maandag om tafel om te praten over de toekomst van het dorp. Dat is toegezegd in de Tweede Kamer. Daar ging het vandaag over de onduidelijkheid die is gerezen rond Moerdijk. Eerst zou het dorp moeten wijken voor energieprojecten. En toen een aantal Moerdijkers al was verhuisd, zei het kabinet dat het nog helemaal niet zeker is of die projecten wel doorgaan. Het kabinet erkent dat daardoor het vertrouwen in de politiek is verdwenen in Moerdijk. Betere afspraken moeten dat vertrouwen terugwinnen. Zo hoopt staatssecretaris Debat van Klimaat en Groene Groei. Het weer, het is tropisch heet. 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht komt de temperatuur niet veel verder dan 25 graden uit. Ook morgen opnieuw een hete dag. Nog iets warmer dan vandaag, 37 graden. Code rood. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is André Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Ook drukt op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 25 minuten oponthoud. Dan naar de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de afrit Numansdorp staat een kapotte auto en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is hier dicht, hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Verkeer kan omrijden via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Randstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio. Drechtstad FM.
10: Goeiedag dames en heren. Dit is een nieuwe aflevering van A Nieuw Job Witte Bos. Vandaag heb ik Rien Stroomeijer en Tommy Nijhoff van Nijhoff Schilders in de studio. En we gaan het straks hebben over welke vacatures ze graag ingevuld zien. Maar eerst gaan we even luisteren naar Painted Black van de Rolling Stones.

0: Ja, dat was Paint It Black met de Rolling Stones. En ja, we gaan eerst weer kennis maken met de gasten van vanavond. Goedenavond, Rien en Tommy.
1: Goedenavond.
2: Hallo.
0: Ja, voor de luisteraars die jullie nog niet kennen. Ja, wie zijn jullie en wat doen jullie?
2: Mijn naam is Tommy Nijhoff. Ik ben directeur-eigenaar van Tape & Knife Schildersbedrijf in Dordrecht. En ik probeer leiding te geven aan het geheel.
0: Mooi. Ja. Mooie functie ook. En Rien?
3: Ja, ik ben Rien Streumeijer en ruim 20 jaar schilder geweest. Een jaar of 6 geleden aangesteld tot projectleider bij firma Nijhoff. En sinds vorig jaar mij aangesteld op bedrijfsleider.
0: Mooi.
3: Nou, dus een goede doorstroom gemaakt, mag ik wel zeggen.
0: Ja, dat kan ik me dat goed voorstellen. En ik denk dat heel veel mensen in de regio jullie wel kennen. Maar voor de mensen die jullie nog niet zouden kennen, wat doet jullie organisatie allemaal?
2: Dat is heel breed. Uiteraard schilderen, maar schilderen kent vele disciplines. En, ja. Ik mag wel zeggen dat wij die allemaal in huis...

0: decoratieve wandafwerken, werkingen, schabloontechnieken, vergulden met edelmetalen en al zulke soort facetten van het vak. Hè?
1: Zelfs dus vergulden met edelmetalen, dus dan letterlijk met bladgoud of zilver?
0: Ja, bladgoud of bladzilver. Ja. Wow. En, inderdaad. Er zit ook wat langere garantie op. 25 jaar over het algemeen.
1: En ik kan me voorstellen, dat wordt vooral voor binnen gebruikt of ook buiten? Of wat is...
0: Zowel binnen als buiten.
1: Ja. Ja.
0: Hele mooie die we ooit eens gedaan hebben, is de torenbekroning op het oude stadhuis in Dordrecht. Er staan hele grote bol, noem ik het maar even.
1: Ja, ja, klopt.
0: Die hebben wij een aantal jaren terug opnieuw mogen vergulden. Maar ook de klokkentoren van de boterbeurs hebben we mogen vergulden. En ja, zo hebben we inmiddels al tientallen klussen op onze naam staan in het Dordtse.
1: Nou, ik kan me zo maar voorstellen dat weinig schildersbedrijven hier zich überhaupt mee bezighouden met edelmetalen, zeg maar.
0: Ja, het is een specialisme in ons vak. En dan moet je, je moet wel weten hoe het heurt, hè, en hoe daarmee om te gaan. En dat is met alles zo. Specialist schilders bij ons, die hebben na middelbare school een studie gevolgd van 4 jaar.
1: Kijk.
0: En ik zeg het altijd maar even achteraan, 5 dagen in de week.
1: Ja.
0: Dus in 4 jaar aan het studeren geweest om het op het allerhoogste niveau mee te mogen doen. En dat vergt wat. Maar als je klaar bent met je opleiding, krijg je er ook iets heel moois voor terug.
1: Ja.
0: Oftewel, je mag aan de mooiste gebouwen werken. Je handtekening als het ware daarop zetten, achterlaten. En vol trots achteruit kijken van wat wij of degene die daar aan heeft gewerkt of het team weer gepresteerd heeft. Ja. En in die hoedanigheid komen we ook bij heel veel mensen, bedrijven, noem het maar op, over de vloer. En dat maakt ons vak dan ook wel weer heel leuk, hè? Want waar niet altijd over nagedacht wordt, is als schilder hoor je nog eens wat, je komt nog eens ergens. En vooral dat laatste, we komen overal. Hè?
1: Ja.
0: Overal moet geschilderd worden. Nou.
2: Een gemiddelde schilder kan een boek schrijven, denk ik. En dan wordt nog een bestseller ook.
1: Ja. Nou, ik denk dat jullie dat wel echt moeten gaan doen. Nee, maar wat ik dan van me opvalt. Kijk, mensen hebben natuurlijk wel een soort standaard beeld bij schilderen, zeg maar. En dat kan een groot complex zijn, dat kan van alles zijn, kan buitenwerk zijn, kan kozijnenwerk zijn, ik noem even wat.
0: Ja.
1: Maar jullie specialismes zijn dus voor mij dusdanig zodanig breed dat het, het werk misschien niet meer echt op elkaar lijkt. Want het is dan omdat het gewoon veel diverser is. In de zin van, het is veel breder dan bij een gemiddelde schilder, heb ik het idee.
0: Ja.
2: Ja, dat onderscheidt ons denk ik ook van een gemiddeld schildersbedrijf, zeker hier in de regio. Ja. Ik denk dat je als schilder bij ons alle facetten kan doen. En denk ik ook verder in kan ontwikkelen. Dat maakt het juist zo mooi. We hebben de opdrachtgevers, we hebben de projecten.
1: Ja.
2: Dus elke schilder die vindt wel iets wat bij hem past.
1: Ja, gaaf. Hey, en omtrent de organisatie, wat is ongeveer de omvang? Het scope van de werkzaamheden hebben jullie al redelijk uitgelegd. Maar met hoeveel collega's mogen jullie het vakwerk op doen?
2: Ja, we zitten met een mannetje of 30 inmiddels.
1: Ja, ja.
2: 25 of 30 man. En dat is een mooi aantal, denk ik, om onze klanten te kunnen bedienen.
1: Ja, zeker.
2: Wel ruimte voor een goed personeel, dat blijft altijd bestaan natuurlijk.
1: Ja. Ja, echte vakmannen die kunnen zich altijd aanmelden.
2: Zeker, ja. Nou. Zeker.
1: En betekent het de toekomst? Wat voor perspectieven hebben jullie? Hebben jullie nog speciale goede perspectieven? Of nog andere zaken die jullie gerealiseerd willen hebben?
0: Wij zetten niet altijd in op groei. Maar wel we willen wel doorontwikkelen. Hè? Dus wij proberen op het allerhoogste niveau mee te doen. Dus dat vergt ook iets van de organisatie. Hè? En dan doe ik met name voor de opleiding binnen ons bedrijf. Hè? Die jongens of meiden, we hebben ook een heel team meiden, die moeten het vak aangereikt krijgen van een vakidioot of een leermeester. En met name daar zijn we nu naar op zoek, want onze leermeesters zijn allemaal bezet. Wij kunnen gemiddeld 1 of 2 nieuwe leerlingen aan ons team toevoegen.
1: Mooi.
0: En
1: dat. Okay. Klinkt goed. Nou, we gaan straks inhoudelijk over die functies hebben. Maar jullie hebben ook nog een top 5 aan best wel leuke nummers meegenomen. Welk nummer zou je dan als liefste willen horen?
2: Ja, dat was nog een hele zoektocht, kan ik je vertellen. Want dat is niet. Dat is niet 1, 2, 3 zo te herleiden naar ons mooie vak. Maar we hebben toch een aantal mooie uit weten te zoeken. En een van.

0: Die kon ik koppelen aan het tevreden stellen van de klant, het tevreden stellen van de schilders zelf. Je gaat naar een klus toe. We worden niet voor niks gevraagd. 9 van de 10 keer ziet het er of belabberd uit of heeft gewoon een nodige onderhoudsbeurt nodig. En dan moeten we toch weer tevreden de klant achterlaten. En dan kwam ik bij Satisfaction van Benny Benassi.
1: Hier komt de Satisfaction.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Ja, dat was Satisfaction van Benny Benassi. En ja, best lekker nummer eigenlijk. Even om even goed wakker te worden, zeg maar.
1: Even swingen op de stijger.
0: Even swingen op de stijger, ja, dat, ja. Dat zal wel eens gebeuren. Dat, hebben de schilders ook altijd een beetje muziek bij zich? Of afhankelijk van de situatie misschien?
1: Ja, dat is heel erg verschillend natuurlijk. Hè. Sommige klanten die vinden het alleen maar gezellig en die staan bij wijze van spreken mee te zingen.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook klanten of opdrachtgevers of locaties waar het gewoon niet kan en mag.
0: Nee,
1: en
0: daar, ja, logisch. Ja.
1: Daar moeten ze zich dan maar een beetje op aanpassen. Vandaar tegenwoordig de mooie oordopjes.
0: Hè? Ja, daar kan je tegenwoordig ook, als je elkaar nog kan verstaan, dan helemaal mooi.
1: Ja.
0: Nou, ja, ik ben even benieuwd. Hè. Jullie zoeken in ieder geval een vakvolwassen schilder. Wordt onderhoudsschilder genoemd. Hoe ziet zijn of haar werkdag er bij jullie gemiddeld uit?
1: Ja, dat is heel breed.
0: Ja.
1: Ik denk dat als een vakvolwassen schilder bij ons gaat starten, dan zal hij, zeker als hij met een team werkt, eerst gaan bespreken hoe het plan van aanpak gaat worden.
0: Ja.
1: Het volstaat dat hij kennis moet hebben van materialen, van ondergronden, sociale vlakken, met de klanten bespreken, onderaanneming, aansturing misschien wel, of in ieder geval samen goed kunnen werken. Het vak verstaan in de breedste zin van het woord eigenlijk. Ja. Zorgen dat de klant tevreden straks is met het eindresultaat. Het is zo breed, ons vak.
0: Mooi. Ja, ja, gaaf. En wat zoeken jullie dan in de medewerker? Je zegt natuurlijk al best wel heel specifiek, vak van schilder, maar misschien wellicht kijken jullie ook naar andere zaken dan puur het...
1: Ik denk dat het niet zozeer is de aantal kilometers dat hij heeft gemaakt. Natuurlijk moet hij vakkennis hebben, maar het gaat veel breder dan dat. We komen bij mensen over de vloer. Mm-hmm. In hun privéomgeving. We hebben te maken met allerlei soorten mensen. Sociaal, religieus afkomsten.
0: Ja.
1: Of seksuele geaardheden. Zo breed wat wij tegenkomen. Dus je hebt ook een stukje aanpassingsvermogen nodig.
0: Ja.
1: Dus bij de een kan je meer jezelf zijn dan bij de ander.
0: Logisch, ja.
1: En dat leer je vanzelf. Dus ik denk dat een vakvolwassen schilder wel wat kilometers moet hebben gemaakt om ook het sociale vlak goed onder de knie kunnen hebben. Maar er zijn ook schilders die, vakvolwassen schilders die het heel prettig vinden om op bepaalde locaties te staan waar ze juist minder met klanten of met personeel of met mensen, moet ik zeggen, te maken hebben.
0: Ja.
1: Ik bedoel, er zijn heel veel locaties die geschilderd moeten worden waar je eigenlijk helemaal nauwelijks in contact komt met mensen. Noemen we een fabriek of allerlei locaties waar je dat niet hebt. Dus dan is het vakkennis juist weer van groot belang.
0: Ja, en misschien ook snelheid. Los van dat je het goed doet, maar ik kan me voorstellen dat bij grote projecten is misschien soms snelheid wordt belangrijker gevonden dan per se dat, de perfecte handtekening die jullie altijd geven, zeg maar. Of allebei wel. Dus, ja.
1: Kijk, uiteindelijk staat kwaliteit altijd bovenaan.
0: Ja.
1: Dat is nummer één. Aan de andere kant willen we ook met z'n allen uit de pot kunnen eten. Dus er moet ook een boterham verdiend worden.
0: Ja.
1: Gebeurt het eens een keertje dat de kwaliteit ervoor zorgt dat de klus wat langer duurt, dan is dat voor ons een makkelijke keuze. Kwaliteit gaat altijd voor.
0: Ja.
1: En dan gaan we daarna wel kijken hoe dat is gekomen door weer. Of hebben de dingen tegengezeten. Of was het de schilders een dag niet. Hè? Dat zien we dan daarna wel. Kwaliteit staat altijd bovenaan.
0: Mooi.
1: Maar natuurlijk, er moet ook een bepaalde productie gemaakt worden. Dat mag duidelijk zijn.
0: Ja, precies.
1: Ja. Dus... Ja,
0: allebei dus, belangrijk.
1: Allebei belangrijk. Ja, er zijn zoveel. Dat zeg ik. Er zijn zoveel facetten die je van een schilder naar een vakman maakt, zeg ik altijd.
0: Ja, natuurlijk.
1: Heel veel kunnen schilderen, maar een vakman, daar zit wel een verschil in.
0: Ja, en ook dat sociale aspect. Hè, wat natuurlijk de ene misschien automatisch binnen een bepaalde klantgroep zich beter thuis voelt dan bij een andere omgeving. Hey, en wat kunnen jullie de kandidaat bieden? Stel, een vakvast schilder komt wel bij jullie aan. Hebben jullie een proefdagje, kennismaking? Hoe zit dat inwerktraject en hoe ziet dat de periode erna eruit?
2: Ja. Dat verschilt. Hè? Ja. Dat is ook maar net wie je tegenover je hebt. Maar het begint inderdaad soms met een proefdag. We zien al vrij snel wat voor vlees we in de kuip hebben.
0: Tuurlijk.
2: Soms kennen we de schilder ook al wel. Dan gaan we niet over contracten praten. En dan krijgen ze gelijk een vaste aanstelling. Ja. Mocht er wat twijfel zijn, dan gaan we eens met een contract te werk.
0: Ja, logisch.
2: Ja, wat verwacht je van een schilder? Daar komen we gaandeweg wel af achter. Hè? Maar we hebben net al een hoop van die dingen besproken. Je moet om kunnen gaan met situaties, met mensen. In ons geval vaak ook met leerlingen die nog de nodige stappen moeten maken. Dan hebben ze ook nog eens te maken met kantoor die iets van ze verlangt. Dus je moet een beetje kunnen multitasken als schilder. En dat is voor de een wel weggelegd en de ander niet, uiteraard.
0: Nee, en administratie hoort er dus ook bij. En wat kan een medewerker van jullie verwachten, zeg maar? Los van het feit dat ze mogelijk direct kunnen beginnen of gelijk om vast contact te komen als ze dingen. Waarom blijven veel mensen graag bij jullie werken?
1: Nou, heel even nog aanvullend op de vorige vraag. Wat wel grappig is, is dat we tegenwoordig zien dat potentiële werknemers of in ieder geval sollicitanten zelf ook met het idee komen van, joh, laat me dan eens een paar dagen meelopen.
0: Ja, precies.
1: En ik denk dat het ook een wisselwerking is. Want je kan je A te duur verkopen. Je kan niet op iemand zijn blauwe ogen vertrouwen. Dus je kan zo op die manier beide aanvoelen of dat het bedrijf wat voor die persoon is en wij wat zien in een potentiële nieuwe werknemer.
0: Ja.
1: En het hoeft niet altijd geheel kosteloos. Als daar een bepaalde vergoeding tegenover gezet moet worden om een beetje van elkaar te kunnen proeven. Ik denk dat het alleen maar goed is. Uiteindelijk ga je voor het lange termijn. We zeggen altijd, als de klik er is en alles gaat goed, dan kan je bij ons oud worden.
0: Ja.
1: Graag zelfs. Alle relaties die we aangaan, proberen we op die manier aan te gaan. Dat het voor het leven is misschien heel erg overdreven, maar in ieder geval tot de pensioensgerechtige leeftijd.
0: Ja, oké.
1: En hopelijk misschien nog wel
0: een beetje langer.
1: Dat we nog wat langer van hun vakkennis kunnen genieten. Maar dat is wel het doel.
0: Ja.
1: Die wilde ik nog even aanvullen.
0: Ja.
2: En wat hebben wij te bieden? Nou, natuurlijk de dooddoeners. Een mooi salaris, goede arbeidsomstandigheden. Maar wat wij vooral te bieden hebben is, wij verlaten het eiland van Dordrecht zelden of nooit. En dat is best uniek natuurlijk in de bouw. Hè? Want je ziet altijd die busjes morgens wel heel Nederland doorkrossen. Nou, wij hebben een hele mooie klantenkring. Hè? Dus ook dat kunnen we je bieden.
0: Zo, maar dat betekent dus gewoon in de regio werken, punt. En niet verder buiten.
2: Ja, sterker nog, wij hebben bijna geen bussen rijden. Omdat dat ook geen enkele zin heeft in ons bedrijf. Omdat wij werken vooral in Dordrecht. En nog gekker, veelal in het historische centrum van Dordrecht.
0: Wauw.
2: Dus,
1: de fietsende schilders worden we wel eens genoemd.
0: Ja, nee, maar dat is wel speciaal. Want even vanuit mijn eigen kennis. Ik ken best wat werkgevers en bedrijven. Maar binnen je eigen dorp blijvend werken, dat hoort niet vaak, zeg maar. Dat komt echt niet vaak voor. Nee.
2: Daar zit ik ook al 47 jaar in het vak.
0: Ja.
2: Dus dat is allemaal niet vanzelf gegaan. Maar inmiddels hebben we mooie stappen gemaakt. En
0: gaaf.
2: Wordt dat omarmd door de Dordtenaren. En daar zijn we ze uiteraard heel dankbaar voor. Wat we verder nog bieden is ook nog eens een keer naast de mooie klantenkring de bijzondere werken die we mogen doen.
0: Juist.
2: Ja, want dat is heel breed. Zoals je weet, Dordrecht is de oudste stad van Holland.
0: Ja, klopt.
2: Met heel veel monumenten. En met name in die monumenten zitten heel veel mooie details die iets vakkennis vereisen.
0: Ja.
2: En wij hebben dat in huis. En onze vakschilders werken daar met heel veel plezier aan. Hè? Want daarvoor zijn ze schilder geworden.
0: Ja.
2: Dus ook dat kunnen we ze bieden. De mooie, bijzondere werken.
0: Nou, dat vind ik wel bijzonder inderdaad. Want wat je zegt, natuurlijk, voornamelijk in het Dordtse centrum staat natuurlijk vol met oude monumentale panden.
2: Ja.
0: Die zijn allemaal echt niet hetzelfde gebouwd. Het is allemaal een beetje anders. Andere details en andere soort onderhoudseisen.
2: Het gaat nu te ver om alle werken op te noemen waar wij op dit moment bezig zijn. Maar twee in de oog springende werken, dat zijn de Augustijnenkerk in Dordrecht.
0: Okay.
2: En het oude stadhuis in Dordrecht.
0: Kijk.
2: En gaan we dan nooit het eiland van Dordrecht af? Jazeker, heel af en toe.
0: Ja, ja.
2: Als er een hele bijzondere klus
0: is
2: aangereikt wordt.
0: Ja.
2: En op dit moment zijn we bezig op landgoed Huis ten Donk in Ridderkerk.
0: Mooi.
2: Misschien net te ver om te fietsen. maar wel in onze regio. En een geweldig mooie klus die we daar mogen uitvoeren voor jonkvrouwen Groenix van Zoelen.
0: Kijk eens. Nou ja, misschien wel fijn dat er ook buiten door dat hele mooie panden staan waar jullie zich af en toe aan, aan mogen werken, zeg maar.
1: Maar het is niet alleen werkgerelateerd. Ik denk dat we ook een heel leuk gemêleerd gezelschap hebben. Tommy had het al even aangekaart. Hè. Een aantal dames in dienst. Jong, oud. Echt een gemêleerd team waar denk ik iedereen zich wel in thuis voelt. Ja. Of een bepaalde connectie heeft, omdat er wel iemand is in zijn leeftijdscategorie. Of, dat maakt het denk ik ook gewoon heel leuk.
0: Nou, ik sta versteld eerlijk gezegd. Dit is niet een traditioneel schildersbedrijf. En ook niet, het is wel geen traditioneel bedrijf, maar of het is een standaard bedrijf, maar ook geen traditioneel schildersbedrijf. Dit is heel bijzonder eigenlijk wel.
2: Ja.
0: Dit is echt.
2: Dank voor de mooie compliment.
0: Dat is toch wel. Vind ik in ieder geval bijzonder. Ja. We gaan het straks natuurlijk ook nog even hebben over de vervolgfunctie met wat aanvullingen. Ik denk dat jullie al heel veel vragen die ik had kunnen bedenken al inmiddels al beantwoord hebben. Dus welk nummer zouden jullie volgende zijn?
1: Ja, de volgende is ook wel weer een mooie, toch een beetje van mijn jeugd. En die relateerde ik eigenlijk naar de kleur van ons logo. Het kenmerkende grote T in het blauwe kwaststreep is iets wat door heel Dordrecht goed zichtbaar is en we vaak complimenten over krijgen. Dus ik kwam bij het nummer van Eiffel 65, Blue.
0: Hier komt Blue, Dada B, hè? Dada D.

0: Ja, dat was Eiffel 65 met Blue. Blauw in dit geval van Nijafschilder, zeg maar. Die kleur blauw ook, hè?
1: Ja. Er wordt met heel veel blauw gesmeten in de clip, als ik me goed kan herinneren. Maar of dat dezelfde kleur is, dat weet ik niet.
0: Nee, maar goed.
1: In ieder geval een kenmerkend iets voor de Dordtenaren, denk ik toch wel.
0: Ja.
2: Een aantal jaren geleden hebben we nog even overwogen om... want we bestonden toen 25 jaar, dus inmiddels alweer bijna 5 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
2: Om misschien iets aan het logo te doen, aan te passen of zo. En uiteindelijk hebben we het logo toch maar behouden. Want inmiddels is het, hoor ik in de wandelgangen, wel iets heel herkenbaars geworden.
0: Yeah.
2: En zonde om daar dan afscheid van te nemen. Dus dat hebben we niet gedaan. We hebben wel een kleine toevoeging gedaan.
0: Wat was de toevoeging?
2: Hoffelijk meesterschap.
0: Ah, ja. Dat is de ondertitel, zeg maar.
2: Ja, dat onderschrijft, zeg maar, de ontwikkeling die we door hebben gemaakt. Met de knipoog naar de achternaam Nijhof. We mogen hele mooie werken maken en dat vereist meesterschap.
0: Ja, nou gaaf, dat de hoffelijkheid van jullie werken.
2: Ja.
0: Jullie hebben natuurlijk ook een... schilders, je kent ook schilders op verschillende niveaus hebben. Jullie hebben ook misschien ook wel een schilder die ook nog iets meer kan dan alleen maar goed schilderen. Leiding geven, leermeesterschap. Hoe ziet dat er een beetje uit, zeg maar? Heb je dan altijd jonge mensen bij je? Of ook gewoon mensen die al wat ervaring hebben bij je? Hoe ziet die rol er inhoudelijk uit?
1: Ja, nou, een leermeester is... om te beginnen vakbekwaam zijn. Hè. Vandaar dat we de eerste vacature net al hebben besproken. Dat is eigenlijk stap 1. Daarnaast komt ook weer het stukje sociale om de hoek kijken. Hè. Want een vakbekwame schilder hoeft nog niet per definitie een goede leermeester te zijn.
0: Nee.
1: Je vak overdragen of overbrengen op een soms misschien wel kinderlijke manier. Omdat we met jeugdige leerlingen te maken hebben. 9 van de 10 keer, moet ik dan zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan naar een schildersschool. Die zitten op verschillende locaties. En die zijn dan op zoek naar een leerbedrijf. Nou, wij zijn erkend aangesloten als leerbedrijf. Dus die telefoon die gaat dan zeker in het voorseizoen roodgloeiend staan. Hè, want ze zijn allemaal op zoek naar een plekje. En die kunnen wij dan niet bieden, vandaar deze vacature. Een leermeester moet zich kunnen verplaatsen soms ook in de jeugd. Het is een andere mentaliteit, andere tijd waarin de jongens opgroeien. Zeker een digitale tijd waarin ze opgroeien. Daar moet je mee kunnen omgaan. Maar je moet, wat ik al net zei, op een goede, duidelijke manier kunnen uitleggen. Soms misschien wel tot in detail, wat voor een schilder als heel normaal klinkt. En dan ga ik nu een vakterm geven, een schuurpapiertje vouwen. Een schilder die nu meeluistert, die zal zeggen, ja, inderdaad, dat is al een manier hoe dat je je voorbereidt om een kozijn of een onderdeel te gaan schuren. Dus je schuurpapier vouw je op een bepaalde manier.
0: Dat moet uitleggen natuurlijk.
1: Ik kan het hier niet voordoen.
0: Nee, dat
1: het blijft radio. Maar je vouwt de schuurpapier op een bepaalde manier.
0: Ja.
1: Waardoor dat je een stevigere papier krijgt eigenlijk.
0: Stugger.
1: Ja. Je kan hem vouwen, je kan hem buigen in de vormen.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een heel stom basis iets. Maar je moet dat wel op een normale, rustige manier, misschien wel een beetje kinderlijk, echt voordoen aan een leerling. Nou, er zijn vakvolwassen schilders die zeggen, joh, geef mijn Porsche maar een Vicky. Want daar heb ik heel wat geduld niet voor.
0: Ja, precies.
1: Nou, zijn ze niet minder vakman?
0: Nee, ze kunnen nog steeds goede vakman zijn.
1: Maar ze zijn zeker geen leermeester.
0: Nee.
1: En daar ligt een beetje de grens en het verschil. Als je dat op een goede manier kan uitleggen en je soms misschien wel laagdrempelig opstelt naar zo'n leerling toe, dan zie je soms ook hele leuke harmonieën ontstaan.
0: Ja, want we kunnen ook een beetje maatje van elkaar worden. Althans, het lijkt me heel logisch.
1: Dat bedoel ik. Ja, ik ben zelf best lang leermeester geweest.
0: Ja.
1: Dus ik weet hoe dat in elkaar steekt. Ja, met de ene leerling heb je een betere klik dan met de ander. Dat mag duidelijk zijn.
0: Met de ene persoon, met de andere, logisch.
1: Maar ik denk als de klik er is, of als je de klik zoekt vooral. Hè, want je moet je ook openstellen. Ook onderdeel van een leermeesterschap. Je openstellen voor nieuwe ontwikkelingen, innovaties. Soms kan je een leerling zelfs nog als leermeester wat van leren.
0: Ja, precies.
1: Omdat de jeugd zich veel meer bezighoudt met nieuwe technieken, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten. Als je je daarvoor openstelt, is dat is dat alleen maar goed voor jezelf ook. Ja.
0: Maar dan ben ik ook benieuwd, is je eigen ervaring als leermeester, zeg maar. Je hebt het ook al gezegd, ja, de ene heb je iets meer klikken, de andere. Maar hoe is dan die wisselwerking in de zin van, die zegt van, joh, soms kan je ook van de jeugd leren. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou is ervaren.
1: Nou ja, het is voor mij een lange tijd geleden dat ik op de schilderschool heb gezeten.
0: Logisch.
1: Om daar even mee te beginnen.
0: Ja.
1: Daarnaast als schilder blijf je heel erg hangen in het oude. Een gemiddelde schilder, en ik denk als een schilder nu meeluistert, kan zich daar wel in vinden. Een gemiddelde schilder is licht autistisch.
0: Oké.
1: Je werkt van links naar rechts, niet van rechts naar links. Ik noem maar even een voorbeeld.
0: En dat moet altijd zo gaan?
1: En dat moet zo gaan, want dat is het systeem waarin je gewend bent om te schilderen. Een vlakke deur, daar begin je of links, onder of rechts, boven. Per schilder verschillend.
0: Ja.
1: Maar gaat hij hem andersom doen, dan raakt hij in de war.
0: Dan gaat het gewoon niet goed, zeg maar. Dat is,
1: dat is gewoon een algemeen gegeven. En ik weet zeker dat een hoop schilders zich hierin terug kunnen vinden.
0: Ja.
1: Wat er dan gebeurt, is er zijn nieuwe verven, nieuwe technieken. In 2010 kwamen de VOC-verven met minder oplosmiddelen. Daar kwamen andere applicatietechnieken om de hoek kijken. De schilder die deed dat niet. Die bleef gewoon met dezelfde
0: manier
1: schilderen. Dus wat hebben de verffabrikanten gezegd? Joh, de schilder krijgen we niet geturnd. Dan gaan we andere kwasten ontwikkelen, waardoor ze gewoon nooit een dikkere laagdikte kunnen aanbrengen dan dat de kwast toelaat. Zover gaat dat eigenlijk.
0: Dus, die producenten denken flink mee.
1: Ja, nou, ze moeten wel, want ze kregen daar natuurlijk de nodige klachten over. Omdat het eindresultaat niet zo was als dat hun hadden bedacht. Terwijl het product wat ontwikkeld was, gewoon goed was.
0: Alleen het vraagt de andere. Dus het voelt een andere aanbreng.
1: Ja, een andere applicatietechniek.
0: Of een andere kwast, waardoor de techniek van de schilder onverteld kan blijven.
1: Juist. Ja. Nou, dus ik geef het maar even aan als voorbeeld. Dus als een leerling op school andere producten onder de knie krijgt, of andere materialen waar je als leermeester eigenlijk niet van hebt gehoord. Als je je daarvoor openstelt, dan denk ik dat het voor je eigen ontwikkeling ook heel goed is. Hè? Een schilder die hoeft niet per definitie ook goed te kunnen spuiten.
0: Nee.
1: Hè, latex spuiten, lak spuiten, maar dat is wel de toekomst waar we naartoe gaan.
0: Heeft het te maken met de meters die je mee af kan leggen? Of andere dingen?
1: Ja, dus de spuiten en de spuittechnieken die je ontwikkelen in een zover stadium door. Zeker met de acrylproducten waar we binnen natuurlijk verplicht mee zijn te werken. Mm-hmm. Warme temperaturen waar je in staat te werken. Dat kan je met de kwastenroller bijna niet voorblijven.
0: Oh ja.
1: En met een spuit wel. Maar als schilder denk je in kaders of in hokken. Dus dat betekent, dat is een hoop afplakwerk. Maar dat hoeft eigenlijk niet meer met de nieuwe spuiten.
0: Nee.
1: Er zijn speciale spuiten die.
0: Speciale mondjes erop die heel strak zijn.
1: Als je al überhaupt nevel hebt, dan is dat droog eer dat het verspreidt. Dus dan is het stof.
0: Dan is het gewoon, dan wordt het gewoon hard en dan tikt het gewoon tegen de muur aan stof. En komt het terug.
1: Ja, het is gewoon stof. Dus nogmaals, als schilder. Ja. Vakvolwassen schilder en zeker als leermeester moet je sowieso altijd openstaan voor nieuwe technieken. Maar zeker als je met een leerling rondloopt.
0: Ja, gaaf. Wel leuk dat je zo'n wisselwerking kan hebben. En dat je dan ook als best wel significant serieuze organisatie nog kan leren van een nieuwe generatie.
1: Ja, is heel belangrijk juist. Ja, altijd openstaan. Stilstand is achteruitgang.
0: Eens.
2: En ik merk aan onze leermeesters dat ze heel veel voldoening halen uit de groei van een leerling. Hè? Dus als ze stappen maken, dat ze daar aan de basis hebben mogen staan. En, dat is ook wel mooi om te zien. Soms ontstaat er ook wel eens iets dat ze eigenlijk niet meer van elkaar losgekoppeld willen worden. Hè? Dat
0: hebben
2: we ook wel.
0: Dan zijn ze een tijdje bij elkaar en denken, jongens, ik vind het goed zo.
2: Ja. Maar ondertussen staat de volgende alweer aan de deur te kloppen. En voor de ontwikkeling van ons bedrijf is het wel zaak dat zo'n leerling uiteindelijk op eigen benen komt te staan.
0: En misschien ook geleerd met collega's. Want voor leermeesters is het ook moeilijk denk ik, om twee leerlingen tegelijkertijd de onderzoek te nemen. Of gebeurt het ook?
2: Wij hebben ongeveer 4 jaar nodig om iemand, op niveau te krijgen en de grote boze buitenwereld in te sturen.
0: Dat is een serieuze periode.
2: Ja. Dus en als je een tweedejaars leerling hebt of een derdejaars leerling, dan en we hebben een wat grotere klus, dan kan daar ook nog wel weer eens een leerling bij. Want die van nu op zijn tweede of derde jaar, vierde jaar staat, die is al redelijk zelfstandig. Die kan echt al wel iets. Hè. Die heeft nog wat fine-tuning nodig. Mm-hmm. Dus dat gebeurt ook wel eens. Dat een leermeester dus twee leerlingen onder zijn vleugels heeft, waarvan de ene wat verder is dan de
0: andere. Ja, logisch.
2: Maar dat is ook weer niet voor iedereen weggelegd. Want de een die gaat er wat makkelijk mee om en de andere die krijgt kortsluiting. Dus.
0: Moet aandacht delen. En het werkt ook nog af, hè? Niet alleen dat.
2: Ja, ja, precies. Ja, dus dat.
1: Ja. Ja, zodra we het rechter ooglid wat mee zien knipperen, zeg maar, dan weten we dat het te veel is.
0: Ja. Of te veel koffie, dat kan ook. Ja. Ja. Grappig hoe dat werkt. Ja, en is dat. Ja, natuurlijk, ik denk het leermeesterschap, dat is natuurlijk sowieso anders. Maar er zit ook nog een soort. Stel, hè, je bent gewoon vakvaste schilder. En je zegt, joh, ik zou eigenlijk wel leermeester willen worden. Dan zeg je dan van, joh, hier, heb je leerlingen en succes mee? Of zit er ook wel een beetje begeleiding bij? Of een beetje een soort...
1: Ja, juist. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is, ja, om misschien nog extra te melden. Bij ons zijn er allerlei cursussen die voor je eigen ontwikkeling goed kunnen zijn en ons als bedrijf ook weer naar een hoger niveau kunnen tillen. En zeker ook voor de leermeesters. Er zijn speciale leermeestercursussen. Maar er moet wel al iets van in je kern zitten, zeg maar, om daarin verder door te kunnen ontwikkelen.
0: Ja.
1: Ook al eerder genoemd, een goede schilder maakt nog geen vakman. Het moet in je zitten,
0: ja,
1: om een vakman te worden. En het is denk ik ook met de leermeester en de cursussen die daar dan aan gekoppeld kunnen worden, die wij ook bieden als bedrijf, kunnen dan net dat stapje extra geven in je doorontwikkeling. Wij zijn een aantal jaar geleden ook met een x-aantal leermeesters naar zo'n cursus geweest. En dat ging dan met name, daar heb je het weer, de digitale wereld. Mijn leerling en mijn telefoongebruik was dan een soort van onderdeel,
0: nou ja,
1: of onderwerp. En dat is natuurlijk best wel actueel, hè?
0: Ik denk dat de appjes zo geprogrammeerd zijn om heel veel aandacht op te eisen van die leerlingen.
1: Ja, het is een verslaving. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, dan heb je al een generatiekloof, hè? Een leermeester, met alle respect, hebben al wat kilometers erop zitten. Dus die zijn gemiddeld genomen een jaar of 20 minimaal ouder.
0: Ja.
1: Dus die hebben dan niet die ervaring met iemand en een telefoon. Dus daar komen eerst de ergernissen. Eigenlijk in problematisch denken, maar niet in oplossingen. En zo'n cursus kan je dan net even de tools geven hoe je daar dan mee om moet gaan. En dat is natuurlijk maar een klein voorbeeld, hè? Maar er zijn wel sociale aspecten. Een leerling die in een thuissituatie leeft waar het niet behagelijk is. Ouders die gaan scheiden of overlijden.
0: Oh, joh.
1: Ja. Ben je bijna een soort tweede ouderrol aan het vervullen.
0: Ja,
1: en een stukje van de opvoeding ook.
0: Ja, zeker bij vrij jonge mensen. Natuurlijk dat.
1: Ze komen als 16-jarige gaan ze naar school. Dat mag ik wel jong noemen.
0: Zeker.
1: En ik geloof dat tegenwoordig 1 op de 4 ouders scheiden. Of misschien nog wel meer.
0: Ja.
1: Dat is een hele impact voor zo'n jongen of meisje. En daar moet je wel mee om kunnen gaan.
0: Ja.
1: De bepaalde emoties die dan vrijkomen bij zo'n leerling. Dus dan praten we nog geen eens over het vaktechnische deel wat je moet overbrengen.
0: Ja.
1: Dan praten we puur over het sociaal deel wat om de hoek komt kijken als leermeester. En als je dat niet serieus neemt, dan kan of zo'n leerling zeggen, joh, ik ben mijn interesse verloren in het vak, terwijl dat hij misschien wel potentie had. Dat is natuurlijk zonde.
0: Mm-hmm.
1: Of je neemt het niet serieus en er ontstaan wrijvingen waardoor dat je conflicten gaat krijgen, wat je ook niet wil.
0: Nee, ik denk dat uitspreken ook belangrijk is, hè? Want, toevallig, ik herken het een beetje mezelf. Ik heb zelf ook meerdere stagiaires gehad. En telefoongebruik is echt wel een subject, zeg maar. En dan zeggen ze wel eens van, ja, spelletje, een beetje op de achtergrond. Het leidt bijna niet af. Ja, dat gaat niet helemaal op in de realiteit. Spelletje op de achtergrond, maar het leidt niet helemaal af. Nee.
2: In de cursus heeft het wel een hele mooie titel, hè? Als je dus de cursus leermeester volgt.
0: Ja.
2: En dat noemen ze dan help. Mijn leerling heeft een smartphone.
1: Ja.
0: Ja.
2: En hoe gaan wij daar dan nu mee om? Hè?
0: Ja. Ja, nou ja, ik kom er iets. Misschien moet ik zelf op de cursus gaan.
1: Ja.
0: Ik kan. Nee, maar dat.
1: Maar dat is natuurlijk maar een heel klein onderdeel.
0: Tuurlijk,
1: hè. Vaak, en dat is niet om het allemaal te bagatelliseren.
0: Nee.
1: Een spanningsboog van 5 tot 10 minuten en dan heb je het eigenlijk wel gehad. Waar trouwens een gemiddelde volwassen man ook misschien wel last van heeft, maar zeker de jeugd.
0: Ja, precies.
1: Die hebben gewoon geen grote spanningsboog. Dus je moet het ook boeiend houden, zeg maar, naar een leerling.
0: Ja.
1: Niet met heel veel informatie komen.
0: Nee.
1: Onderdeel voor onderdeel. proberen te leren en onderwijzen hoe mooi ons vak is.
2: En je merkt ook, als je dat voor elkaar krijgt om ze in het begin, zeg maar, in het gereel te krijgen en mee te laten denken. En de ontwikkeling vindt plaats, dat ze, dan ontstaat er ook ineens iets. Langzaamaan passie voor het vak of zo. Dan gaan ze er lol in krijgen. Want je hebt te maken met zoveel verschillende producten. Vergis je eigen niet, onze verfgroothandel die hier 100 meter verderop zit.
0: Lekker
2: studio. Die heeft 16.000 artikelen in zijn assortiment. Wow. En die zijn allemaal voor de schilder.
0: En, behoorlijk.
2: Als je alleen daar al over na gaat denken. Die zijn niet gemaakt om de schilder te plagen. Hè? Die dienen ergens voor. Dus de materialenkennis, hè? Dat is heel belangrijk. In welke stappenplannen zet je die weg? Hè? Want de ene ondergrond is de andere niet. Je hebt te maken met omstandigheden. Hè? Met
0: het weer bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Temperatuur.
2: Maar ook allerlei vaardigheden. Plamuur is wat anders dan schilderen. En kitten is weer wat anders dan een stopverfrandje aanbrengen. En nou, ik kan nog even doorgaan. Ik kan het programma ermee vol praten.
0: Lukt wel, denk ik.
2: Maar in het begin is het dus best een hele complexe puzzel. Zeker voor zo'n leerling. Dat je denkt, waar moet ik beginnen? Maar door de juiste sturing en begeleiding beginnen er ook wel langzaamaan op te trekken. Worden de dingen zichtbaar. En gaan ze er lol in krijgen. En daar zijn we dan naar op zoek.
0: Logisch. Ja. Het is ook een beetje zien en doen, hè? Het is, als je tijd meedraait, dan maak je verschillende weersomstandigheden mee. En weer verschillende praktijksituaties mee. Waardoor je ook met verschillende assortimenten uit die 17.000 of 16.000 mee te maken krijgt.
1: Het begint soms al gewoon met de eerste kitnaald die gelukt is zonder dat alles eronder zat.
0: Ook fijn.
1: Het zijn juist de kleine. Maar dat ze het zien dat het ook lukt.
0: Ja.
1: Dat wekt vertrouwen naar zichzelf toe ook. En als leermeester ga je daarmee om. Dan geef je dat schouderklopje en dan zeg je goed gedaan.
0: In
1: plaats van eindelijk. Het is de toon die de muziek maakt dan.
0: Ja. Over dat kitten gesproken. Ik heb zelf ook wel eens een kit handje gelegd. Ik zag wel eens collega's die hadden dan een handig dopje een beetje aangepast. Weet je wel, dat hij mooi in één keer afsluit. Ik heb wel mensen gezien een beetje zeepsop, water, een vingertje langs haalt. Wat is voor jullie echt een no-go? Dat is misschien een no-go, hoor, denk ik.
1: Nee, dat verschilt echt per situatie.
0: Ja.
1: Echt de beglazing afkitten, dat doe je met een afmestechniek.
0: Ja.
1: Omdat daar de naad ook volledig mee gevuld moet worden. Ja. Maar hebben we het over onderhoudsschilderwerk, waar wat scheurvorming in inwendige hoeken ontstaan is, wat gekit moet worden.
0: Is het veel dunner of niet?
1: Dat is veel dunner en dat gebeurt gewoon met oldschool met de vinger.
0: Ja, precies. Ja. Grappig. Heren, even kijken hoor. Omwille van tijd. We hebben nog wel een minuutje of 6 voor de radio-uitzending. We zouden nog eventueel ook nog hierna kunnen verlengen. Met een stukje verhaal over de ondernemer. Maar dat wordt dan meer voor de podcast, zeg maar. Maar goed, daar zijn we nog helemaal vrij om in te vullen. Ik heb denk ik op zich wel een best wel een groot beeld. Maar even voor mijn beeld. Stel, je bent die onderhoudsschilder. Je wordt dan leermeester. Zijn er nog meer mogelijkheden van toepassing in jullie bedrijf?
2: Zeker. Ik denk dat Rien daar denk ik wel een mooi voorbeeld van is. Hij is begonnen als schilder, toen leermeester geworden, daarna projectleider en nu bedrijfsleider. Jo. Daarnaast, het is maar net in welke rol wil je eigen doorontwikkelen. Want we hebben ook een calculator zitten. We hebben een dame op de financiën. We hebben iemand op de HR. We hebben iemand op de planningwerk voorbereiding. Dat is Jesse. Ja. En Jesse is ook bij ons als schilder begonnen.
0: Ik kan me voorstellen dat veel mensen als onderhoudsschilder zijn begonnen. En dan heel goed binnen het bedrijf.
2: Ja. De projectleiders in ons team die zijn ook bij onze schilder begonnen. Lopen nu bij de buiten om de jongens aan te sturen. Dus er zijn zeker wel doorgroeimogelijkheden. En ook maar net wat past er bij je? Waar wil je eigenlijk in doorontwikkelen? Dus dat zeker.
0: Wie ben je als persoon en mens? Ja. Ik hoef volgens mij bijna niet te vragen. Maar wat maakt dat collega's lang bij jullie blijven werken? Ik denk dat de organisatie al genoeg heeft verteld. Maar.
2: Ja, het is van alles, denk ik. Hè?
1: Ja, ik denk dat dat kan je niet in één of twee woorden omschrijven. Nee. Daar is ook heel veel over gezegd. Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat er een luisterend oor wordt geboden.
0: Ja.
1: Dat we proberen, de meeste schilders die bij ons werken, die zijn bij ons komen werken omdat ze het ook prettig vinden om regionaal.
0: Ja.
1: Dus echt in de buurt te werken. Nou, daar denk ik dat wij redelijk aan conformeren. Op die uitzondering dagen laten. We proberen naar ze te luisteren. Ja.
0: Helemaal goed, ja.
2: Ja.
0: Dat is gewoon echt, ja.
2: En misschien een niet onbelangrijke aanvulling, althans dat vind ik, is als je van de stad Dordrecht houdt. En er zijn gelukkig steeds meer mensen in Dordrecht die van hun eigen stad houden.
0: Zeker in het centrum.
2: Ook, ja. Als je dan ook nog eens van het schildersvak houdt. Dan zit je bij Nijf Schilders in het goede adres. Want in alle bescheidenheid. We hebben bijna alle bijzondere gebouwen al één of meerdere keer in onderhoud mogen hebben, mogen schilderen. Denk dan aan de toren van de Grote Kerk, het stadhuis, de museums, het kunstmin. Noem allemaal maar op.
1: Groothoofdspoort.
2: Groothoofdspoort, ja.
0: Het zijn allemaal prachtige panden, jongens. Het is echt ongekend.
2: Ja.
0: Het is wel perfect, maar stel, ik ben geïnteresseerd. Hoe kan ik jullie solliciteren? Hoe kom ik bij jullie aan de bak? Wat is de route daarvoor?
1: Nou, er zijn officiële routes als een koppeling of een snelkoppeling bij ons in de website. Daar kun je de vacatures vinden. Een telefoontje of een mailtje. Of van mijn apart stap je de kantoor bij ons binnen, wat gevestigd is aan de Schil, aan de rand van de binnenstad, op de Dammseweg Noord.
0: Kijk.
1: Er zijn zoveel manieren om met ons in contact te komen. Doe dat vooral op de manier waarop jij het prettig vindt.
0: Ja, en voor de luisteraars even naar nijhof-schilders.nl of als je Nijhof Schilders intikt in Google, dan kom je er waarschijnlijk ook meerdere keren.
1: Ja.
0: Jullie staan al...
1: En dan mocht je een bord tegenkomen, dan kan dat zelfs tegenwoordig met een hippe QR-code.
2: Ja.
0: Oh, jullie hebben ook projecten zo'n QR-code met gewoon
1: al onze borden zijn voorzien van de QR-code die je direct brengt naar onze website.
0: Dat is wel handig voor die tieners met een smartphone.
1: Nou, dat bedoel ik.
2: Voor de aanstoot met de talenten.
0: Ja. Nou, Rina Tommy, omwille van de radiotijd moeten we helaas al, helaas toch wel een beetje helaas gaan afsluiten. Allereerst, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd in de studio. Voor de luisteraars even, nijhof-schilders.nl. Je gaat daar je baan vinden. Althans, als je een hele goede schilder wil worden, dat is dan misschien een voorwaarde. Jullie mogen nog met een super mooi nummertje afsluiten. Welke zal dit zijn?
1: Nou, in ieder geval bedankt voor de uitnodiging. En als laatste denk ik dat we moeten gaan afsluiten met een lach. Maar vooral ook de jongens en dames bij ons op de werkvloer, die houden wel van een feestje. En ik denk dat dit zo'n liedje is die eigenlijk niet op een schildersfeestje mag ontbreken.
0: Mooi.
1: En die heet "Jij krijgt die kwast niet meer uit mijn hand".
0: Oké.
1: Okay. Heel toepasselijk uiteraard. Ja. Van Zitman & Co.
0: Hier komt "Je krijgt die kwast niet meer uit mijn hand" van Zitman & Co.
3: We smeren met de kwast en we poetsen. En we mogen elke dag weer aan de slag. Een potje met wat verf is mijn handel.
4: Jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 7 uur.
5: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer scholen besluiten morgen dicht te blijven vanwege code rood. De gezondheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers staat voorop. Laat het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht weten. De PO-raad verwacht dat zeker basisscholen zonder goede airco dicht gaan blijven. Het is morgen code rood vanwege gevaarlijk heet weer. En dat is ook voor dieren naar. Morgen sluit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam al om 2:00 middags de hekken. Bij code rood bereiden ziekenhuizen zich voor op patiënten met uitdroging, hitteuitputting of hitteberoertes. Ook verpleeg- en verzorgingshuizen doen extra controles bij bewoners. En thuiszorgorganisaties houden risicogroepen extra in de gaten. Werkgevers passen de werktijden aan. Zwaar buitenwerk kan worden stilgelegd. En ook zijn er bedrijven die extra drink- en rustvoorzieningen voor het personeel beschikbaar maken. Gemeenten kunnen koele openbare gebouwen openstellen. De Ark in Papendrecht is ook open, zegt Lisette van de Kerk.
6: We hebben drie zalen waar airco's hangen. En die hebben we beschikbaar gesteld inderdaad voor mensen in het dorp. Zodat mensen die de warmte willen ontvluchten bij ons kunnen opademen. Ik las dinsdag op NOS dat Amsterdam koelteplekken organiseerde. En toen dacht ik, nou, dit moeten wij als kerk ook doen. Super gaaf idee. En vandaar dat we zover zijn gekomen.
5: Zegt Lisette van de Ark in Papendrecht. De zes mensen die waren opgepakt van mogelijke stemfraude in Gorinchem zijn weer vrij. De verdachten van 20 tot 65 jaar komen later voor de rechter. Ze zouden tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart valsheid in geschrift hebben gepleegd en stemmen hebben geronseld. De Gorinchemers zouden handtekeningen op de volmacht hebben nagemaakt. Daar staan straffen op van maximaal 6 maanden tot 6 jaar. Door meldingen van het ronselen van stemmen zijn de verkiezingen in Gorinchem later opnieuw gedaan. Burgemeester Medisant deed zelf aangifte van de mogelijke stemfraude. Mensen kunnen weer naar het Midden-Oosten reizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen aangepast na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Wel waarschuwt het ministerie dat de situatie elk moment weer kan omslaan. Ook moeten mensen in het Midden-Oosten uit de buurt blijven van kritieke infrastructuur zoals gas- en olieinstallaties. Nadat in februari de aanvallen van de VS en Israël op Iran begonnen, verscherpte Nederland het reisadvies voor het Midden-Oosten. En nu geldt alleen nog code oranje voor Bahrein. Het weer, het is tropisch heet. 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. En vannacht koelt het maar heel langzaam af. En de temperatuur komt ook nog eens niet veel verder uit dan 25 graden. Ook morgen wordt het heet. Dan wordt het nog iets warmer dan vandaag. 37 graden. En daar heeft het KNMI dus code rood voor afgegeven. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
7: Dit is André Bosgaard van de ANWB. Op de 58 Breda richting Tilburg gebeurde bij knooppunt Sint-Annabos een ongeluk. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
9: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
10: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
8: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
11: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
15: Jouw stad.

0: enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren. Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom, fijn dat u weer luistert naar een nieuwe aflevering van Mens durft te leven. We draaien liedjes die je kunt verstaan en die ergens overgaan. En ook deze week doen we dat weer aan de hand van een thema. En deze keer is dat thema het dorp. En een aantal liedjes die we gevonden hebben, die gaan over dorpen hier in de buurt, hier in de Drechtstreek of de Albassewaard. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor een nummer van The Amazing Stroopwafels, want die zingen Vuilendam vrij.

parodie op het dorp van Wim Sonneveld. En het is geschreven door Peter Knipmeijer. Die komt hier. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een vrouw een zesling baart. In snackbar de gebraden hen. Daar zijn die koters ook verwekt toen de serviste werd gedekt door de gebroeders van de Ven. Dit dorp vol ontucht en geweld, waar men uit woede of om geld elkaar de kop insloeg met keien. Het zuipt en vecht en pompt maar door, verzand, verkloot en gaat teloor tussen de lege boerderijen. En als ik thuis kwam bij mijn vader en hem het tuinpad op zag gaan, waar hij zich flink liep op te vreten, wist ik al dat hij weer ging slaan. Wat leefden we eenvoudig toen. We deden alles voor de poen. Naar lijken werd niet vaak gedrecht, maar blijkbaar leefden we verkeerd. Want ik werd steeds gearresteerd en was dan ook vaak voor maanden weg. Mijn pa was regelmatig pist als er een lading werd gemist en hij weer dealers moest gaan lozen. Dan moest hij langs bij tante Mien. Dat kostte klanten in de scene en duct tape en kartonnen dozen. En als ik vrij kwam met mijn vader, alleen het tuinpad op zag gaan en hij ontzettend liep te zweten, wist ik al dat hij weer zou slaan. De dorpsjeugd zit nu bij elkaar. Met soza, speed en klittend haar. En slikt heel veel wat ik niet ken. Ik tel al jaren niet meer mee. Voor mij dus geen 3MMC. Ik denk dat ik zo'n boomer ben. Ik heb hun moeders nog verwend. Met hero in een partytent. En ik heb hun vaders laten springen. Die tijd van toen is nu voorbij. En alles wat er blijft voor mij, een aanzicht en herinneringen. En vaak struin ik nog langs mijn vader, die ik het tuinpad op zag gaan. Hij was al blind en kon niet weten dat ik een keer terug zou slaan.

Frans Pollux is een Limburgse muzikant, journalist en schrijver. En ook oprichter van de streektaalband Neat Oud Lottem. En in dit nummer schrijft hij zijn liefde voor de band Rowenaise uit Limburg. En daar komt hij zelf ook vandaan. En dat was duidelijk. We gaan door met een liedje over Drenthe. Van Limburg gaan we in één keer helemaal naar het noorden, naar Drenthe. En daar zit natuurlijk Daniel Loijs en die schrijft heel veel over dorpen. Bijvoorbeeld over zijn geboorte, of in ieder geval zijn woonplaats, het dorp Erica.

En ik hoorde Hollands Blauw en het ging over, durf ik met trots hier te melden, mijn geboorteplaats. En dat is Hendrik Ido Ambacht en dat is ook de titel van het liedje. En ik hoop dat ze luisteren, de leden van Hollands Blauw. Ze maken Nederlandstalige blues en gebruiken lachwekkende en herkenbare trieste verhalen van alle dag met een aanstekelijke mix van blues, jazz en rock'n'roll. Is elk optreden van deze vijf ervaren muzikanten een feest. Tenminste, dat zegt hun website. We gaan door met een ander liedje over een dorp. En het nummer heet Dorp in het Groen. En het wordt gespeeld en gezongen door H.

U hoorde H-E-A-R en dat staat voor Henry en Alex Rock. En misschien had u de stemmen herkend, maar het blijkt dat de Henry en Alex zijn. Henry van Loon en hoe heet hij nou? Alex Klaassen, natuurlijk, de bekende cabaretier. Dorp in het Groen, zongen zij. We gaan door naar een dorp uit Noord-Holland. Daar komt Zijlstra vandaan. En die won ooit de Annie M. G. Schmidt-prijs met het nummer Durgerdam slaapt.

Bluff en Geikeuatse was herkend. Ze zongen Zoutelanden. Daarmee waren we van Noord-Holland meteen afgezakt naar Zeeland. We gaan door met een zangeres die heet Femke Stassen. En die zingt Tussen Hemel en Dorpsplein.

0: U luistert nog steeds naar Mens Durft te Leven, het enige echte kleinkunstprogramma van de regio Drechtstreek. Met deze keer als thema het dorp. We gaan iets draaien uit de oude doos, want dat doen we elke week. Dat is een vaste rubriek. En we gaan iets draaien van Frans Halsema. Die kent u misschien van dat beroemde liedje Voor haar, dat Agda en de Munnik nog zongen in De Beste Zangers van niet zo lang geleden. En dat was een mooie versie trouwens, met mondharmonica begeleiding. Maar Frans Halsema kende men ook van zijn beroemde conferenties samen met Gerard Cox. Geen ja en geen nee zeggen. En dat beroemde, een van hun beroemde programma's heette Met Blijdschap Geven Wij Kennis. Maar hij heeft ook een liedje gemaakt over een dorp in Noord-Holland. En dat heet Zondagmiddag Buiten Veldert.
1: Uit den ouden doos.

0: Maartje zong Schande van het Dorp. En Maartje, dat is Maartje Stadhouders. En ze had met dit liedje 160.000 streams op Spotify. En tijdens de Pride werd de video massaal gedeeld. En ik denk dat het logisch is waarom. Singer-songwriter Maartje Stadhouders dus. We komen aan bij het lied dat ik aan het begin van dit programma al aankondigde. En waarvan we een parodie in dichtvorm hebben voorgedragen aan het begin van de uitzending. Ik heb het natuurlijk over Het Dorp van Wim Sonneveld. Want dat mag natuurlijk niet ontbreken in deze special over Het Dorp. Er zit een heel verhaal aan dat nummer. Want eigenlijk het origineel gaat over het Franse berggebied. En dan heet het La Montagne. En Wim Sonneveld vond het eigenlijk helemaal niks om dat te doen. Die wilde een... Friso Wiegersma wilde dat nummer vertalen. En Wim Sonneveld vond het niks. Die zei, schrijf dan iets over een dorp. En toen dacht Friso Wiegersma, weet je wat, dan neem ik toch dat Franse liedje dat ik zo mooi vind. En dan maak ik daar gewoon een dorp van, in plaats van een berglandschap. En zo is het gekomen. Wim Sonneveld met Het Dorp.
1: Di adal fel chwaraewr pan dach chi'n gwneud y chrediadau mlaen.
2: Shepherd United, cofiwch yn yr ail safle.
3: Ja, wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?
4: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Broeders Ro zongen, hier vul ik mee Thuis. En Thuis was in dit geval een dorp in de gemeente Staphorst. We zijn hiermee bijna aan het einde van deze aflevering van Mens Durft het Leven. We draaiden een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. En dat deden we deze week over het thema het dorp. Volgende week zijn we er weer. Ik dank u voor het luisteren en tot dan, we gaan eruit met Vitali Sint en hoe kan het ook anders, een liedje over een dorp in de Alblasserwaard, namelijk Kinderdijk.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Scholen blijven morgen massaal dicht vanwege code rood. Een overzicht is er nog niet, maar verenigingen van basisscholen en middelbare scholen zeggen dat met name scholen zonder goede airco de deuren sluiten. En dat zijn er best veel. Ook in Holland, in Rotterdam, blijft dicht. Kinderopvangorganisatie Kiddo's met 30 vestigingen in Rotterdam, Hoogvliet, Vlaardingen, Schiedam en Dordrecht gaat morgen niet open. Ook de rechtbanken schrappen alle zittingen morgen. Rijkswaterstaat adviseert om morgen niet de weg op te gaan. Nou, wie denkt thuis te blijven en de boodschappen of de maaltijden te laten bezorgen, heeft pech, want een grote supermarkt bezorgt morgen niet. En ook thuisbezorgd ligt stil. Het nieuwe boekhoudprogramma van de gemeente Rotterdam valt fors duurder uit. Om het programma te kunnen gaan gebruiken heeft de gemeente uiteindelijk 44,5 miljoen euro moeten ophoesten, terwijl er 16 miljoen was begroot. Ook de jaarlijkse onderhoudskosten om het programma te kunnen blijven draaien zijn een stuk hoger. Oorzaak is dat het programma helemaal moest worden aangepast aan de processen van de gemeente. Het stadsbestuur onderzoekt nu of het systeem kan worden versimpeld om kosten te besparen. Rotterdam verlengt de noodopvang voor statushouders op rivierschip de Silja. De 2000 opvangplekken zijn ook in 2027 nog nodig. Het duurt een tijd voor er genoeg woonruimte is gevonden. En zo lang kan de stad dus niet zonder de noodopvangplekken op de Silja. Die kan langer blijven liggen in de Merwehaven, omdat de ontwikkeling van het gebied vertraging oploopt door juridische procedures. Ook verlengt de gemeente de opvang van 500 asielzoekers op 5 andere rivierschepen. Frankrijk heeft opnieuw een schip van de Russische schaduwvloot onderschept. De olietanker voer op de Middellandse Zee bij Sicilië toen militairen van de Franse marine de controle overnamen. President Macron heeft beelden gepost op social media waarop is te zien hoe zwaar bewapende militairen vanuit een helikopter op het dek landen. Rusland probeert met schepen die onder de vlag van andere landen varen de sancties te omzeilen. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af en de temperatuur komt uiteindelijk niet veel onder de 25 graden uit. Ook morgen wordt het heet. Het wordt zelfs nog wat warmer dan vandaag, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Via Cultura.
8: Drechtstad FM.
9: Via Cultura Live. Een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura. Hart voor de media. Media met een hart.
10: Welkom, dames en heren, luisteraars, kijkers, weer terug op bij de Via Cultura Live vanuit de Munt in Dordrecht. Op zich, op deze locatie, dat hebben we nog niet zo lang in gebruik, maar het is een hele mooie locatie. We hebben vanavond in ieder geval hier op dit moment de gast Tigo Jansen. Digger Jansen. En we hebben ook live muziek van Maartje, Maartje Luchthart. Maartje sluit zo even aan. Was nog even een luchtje aan het scheppen. Luchthart, dat is, je moet je hart ook luchten. Tigo, ik heb je naam genoemd. Fijn. Ik vind de munt wel mooi, want je hebt nu nog een functie als wethouder. Ja. Dus ik dacht, hey, wethouder financiën, dat is op zich wel mooi. Maar het thema wat ik bedacht had voor vandaag is reïntegratie. Nou, jij moet reïntegreren, denk ik dan maar.
11: Zeker,
10: Je stopt als wethouder. Ja. Je hebt heel veel functies, je hebt heel veel ervaringen. Vertel eens wat over jezelf. Wie is Tigo Jansen?
11: Ik ben 50 jaar, ben getrouwd met Carolien. Heb twee dochters in de leeftijd van 11 en 16. Voor ons breekt een spannende periode aan. Want ondanks dat ik nog heel veel plezier heb in mijn werk in Zwijndrecht... ga ik toch iets anders doen. Dat is een beetje ook gericht op de toekomst. Want als ik nu door zou gaan, dan vind ik dat ik ook echt 4 jaar volle bak beschikbaar moet zijn voor het werk in de gemeente. En ik wil voorkomen dat daar de energie uitgaat, want dat is hard nodig. En het is ook voor mezelf goed om bakens te verzetten. En te gaan reïntegreren. Precies het thema wat je bedacht had voor vandaag.
10: Ja. Kijk, het is mooi natuurlijk. Je bent in Zwijndrecht. Je woont in Papendrecht.
11: Ja.
10: De kinderen, dus dat is op zich... Ik heb wel eens begrepen dat je meer tijd ook wil hebben voor de kinderen.
11: Zeker, ja.
10: Want dat is natuurlijk iets heel moois. Je was hier voordat je wethouder was je ook nog griffier.
11: Ja.
10: Dus ik bel even zo terug. En merk je dan bijvoorbeeld in het werk, ik reïntegreer, maar ik ga eerst even terug. Hoe verschillend dat is als je aan de andere kant van het proces zit, van raadsleden ondersteunen, van dingen begeleiden en dan wethouder zijn.
11: Ja. Ja, ik heb echt wel een hele omwenteling gemerkt en ook zelf moeten maken. Omdat het een groot verschil is of je ambtelijk ondersteuner bent en mag souffleren in de richting van een burgemeester als het gaat over het verloop van een raadsvergadering, of raadsleden als het gaat over het gebruik van hun raadsinstrumenten. Of dat je zelf de eindverantwoordelijkheid mag dragen voor het dagelijks bestuur.
10: Ja.
11: En die verandering, die maakt ook je blik wat breder. Ik denk dat elke verandering, en daarom is elk proces van integratie en reïntegratie, heeft het voordeel dat je je blik gaat verbreden. En dat komt ook omdat je een andere invalshoek moet kiezen voor de verantwoordelijkheden die je hebt. Dat is een nieuwe balans, werk-privé verandert dan. Maar ook kom je ergens om iets te doen, of kom je ergens om mee te kijken, om te adviseren. Zoals het bij een bestuurder is, dat je eigenlijk altijd in je achterhoofd mag houden van, goh, we dragen een verantwoordelijkheid waar een gemeenteraad de lange lijnen uitzet. Maar waar het uiteindelijk gaat om het gemeenschappelijk bezit, wat van inwoners van ondernemers is.
10: Nou ja, ik denk dat het ook wel een verschil is in welke plaats je werkt. Je ziet natuurlijk nu op dit moment de nieuwe besturen ontstaan in Nederland.
11: Ja.
10: Jij hebt ook die ervaring wel, want je hebt in Zeeland gewerkt.
11: Ja. Ja, in een mooie gemeente Rijmerswaal. Het smalste stukje van Zuid-Beveland noem ik het altijd. Een stuk tussen Bergen-op-Zoom en Goes, grof gezegd. Daar is lokaal bestuur aan de ene kant heel erg anders, en aan de andere kant zie je hele grote overeenkomsten. Waar het verschillend is, is dat Rijmerswaal is een voorbeeld van een gemeente waarbij niemand zal zeggen, ik woon in Rijmerswaal. Want je woont in Ierseke of in Krabbedijk of in Rilland. Je woont in het dorp en je bent onderdeel van een gemeenschap. En dat is een verschil met een gemeente als Zwijndrecht, waarbij wijken veel minder gevoel hebben voor deel zijn van een gemeenschap. En ik denk dat we daar in het stedelijk gebied, zoals in meer gemeenten in Zuid-Holland, en zeker in de Drechtsteden speelt, dat we enorm moeten bouwen aan gemeenschappen. En dat kan in een wijk zijn, maar dat is nog veel eerder in een buurt. Dat begint misschien wel bij het gezin, hè, als kleinste vorm van een gemeenschap. En ik denk dat we daar grote uitdagingen hebben. De overeenkomst in het lokaal bestuur is altijd dat je vanuit een kleine groep bestuurders, of het nou de gemeenteraad is, hè, dat is weinig, zijn dat ook maar 27 op de 45.000 inwoners, moet je altijd je realiseren, dat kleine groepje draait draagt de verantwoordelijkheid voor het grote geheel. Maar je kunt niet alleen maar besluiten nemen die voor iedereen wenselijk zijn. En dat is in alle gemeenten hetzelfde.
10: Ja. Nou ja, want je zei het heel mooi, de identiteit die ze dan hebben, Ierseke, dan denk ik vissers.
11: Vissers,
10: ik wou bijna zeggen schippers, maar dat is fijner.
11: Ja.
10: Vissers, maar dat merk je in die gemeenschapszin. In Zeeland is die dan dus groter per gemeente. Want per gemeente heb je die identiteit, de kerk, de geloofsgemeenschap.
11: Dat speelt in Zeeland natuurlijk zeker mee. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan een dorp als Hansweert, wat een dorp is waar vanuit de historie mensen van heinde en verre naartoe zijn gekomen en zijn blijven plakken. Daar is die diversiteit nou juist onderdeel van de identiteit. Ja. Ierseke heeft natuurlijk veel meer de identiteit die verbonden is met de vissers. Maar het mooie is dat op het moment dat je je bewust bent dat je onderdeel bent van een gemeenschap, ook al is dat een dorp of een wijk of een buurt, dan is de drempel om hulp te vragen op het moment dat het moeilijk is, is wat lager. En de drempel om anderen te helpen, of de verantwoordelijkheid die je voelt om anderen te helpen, is ook anders daardoor. En dan zien we bijvoorbeeld, als het dan gaat over het reïntegreren, dat ik heel veel voorbeelden heb gezien van mensen die op de een of andere manier uit het arbeidsproces vielen en vaak dan in een kleine gemeenschap opgenomen werden en daar weer naar werk werden geleid, maar het ook niet erg vonden om een kantoor

0: in de ondertussen ondernemers, maar ook in de bereidheid om een gezin uit het dorp te helpen. En daar ontstaan hele mooie, mooie initiatieven uit. En ik denk dat het een uitdaging is om in een wat meer verstedelijk gebied, waar wijken soms al groter zijn dan het dorp is. We noemen Heerlandsdam ook wel eens de kleinste wijk. Als je kijkt naar inwonersaantal. Ja, ja, ja. Maar als je kijkt naar de voorzieningen. Ja, er is geen enkele wijk met zijn eigen voetbalvereniging. En dat heeft een dorp wel. En dat geldt ook voor het zwembad. Ja. En dat geldt ook voor. En dat alles draait om vrijwilligers. En dat, dus daar zijn ook in andere delen van de gemeente, en dat geldt ook voor Dordrecht, maar dat geldt ook voor Papendrecht, zijn daar grote slagen te maken.
1: Nou ja, het maken van de slag zit natuurlijk ook bij de mensen zelf.
0: Ja.
1: En ik noemde even net geloofsgemeenschappen Zwijndrecht. Binnen de Drechtse Zwijndrecht heeft natuurlijk heel veel verschillende kerken gehad. Ja. En ik noem bewust gehad, omdat kerkelijk Nederland toch verandert. In de tijd dat ik opgegroeid ben, heb ik de Ebenezer Kerk op de burgemeester Janslaan zien komen.
0: Ja.
1: En ik heb me zien groeien. Ik heb andere kerken zien leeglopen. En we hebben in Nederland de PKM-kerken zijn gevormd.
0: Ja.
1: Daar is die gemeenschapszin, die drager, dat is toch wel heel belangrijk. Want Een voorbeeld als Nehemia, waarbij dat een andere type manier van beleven is, noem ik het even.
0: Ja.
1: Dan zie je ook dat daar elkaar steunen, elkaar helpen, dat daar ook terugkomt.
0: Zeker. En de overheid doet elke 3 jaar onderzoek naar armoede in Nederland. En de kerken, en dat zijn de gemeenschappelijke of de gezamenlijke kerken, dus zowel de katholieke kerk als de protestantse kerken als de evangelische kerken, die werken daarin samen en die doen met elkaar onderzoek. En wat we zien, kerken worden in Nederland op heel veel plekken kleiner. Overigens, meer behoudende kerken groeien en de evangelische kerken groeien wel. Andere kerken zie je dat het aantal lidmaten echt wel afneemt. Die ontkerkelijking zet op zeker door. Maar de hoeveelheid vrijwilligerswerk, met name op het vlak van de armoedebestrijding, groeit nog elke keer.
1: Ja.
0: En ook de giften vanuit kerken. Nou, Zwijndrecht heeft een heel mooi initiatief, een diaconaal platform. Dat is een samenwerking van heel veel verschillende soorten kerken die daar actief mee bezig zijn. En onderdeel van kerk zijn, en dat geldt overigens ook voor de gemeenschappen in de beide moskeeën in Zwijndrecht, is een gemeenschap vormen.
1: Ja.
0: En verantwoordelijkheid nemen voor je naasten en voor elkaar. En dat is niet alleen de eigen kring, maar het is ook het gebied daaromheen. En wat ik heel mooi vind om te zien, is dat er steeds meer initiatieven zijn, vergelijkbaar met het Badhuis, waar de grote kerk een wijkcentrum heeft. De Groene Buur, waar vanuit de Gereformeerde Kerk een wijkcentrum wordt gerund. Een kopje koffie bij de Vaste Burchtkerk. Het is begonnen met heel voorzichtig soep uitdelen in de buurt, mensen uitnodigen. En na maanden komt daar nu een wekelijks koffieuurtje uit.
1: Ja.
0: Het is heel voorzichtig, heel laagdrempelig, maar het is wel puur ontmoeting.
1: Ja.
0: En het haalt mensen achter de voordeur vandaan. En een van de grote uitdagingen die we hebben in een tijd waarbij de wereld heel makkelijk je huis inkomt, maar het steeds moeilijker is om zelf je huis uit te komen. Dat zijn initiatieven waarbij mensen elkaar weer ontmoeten.
1: Ja, want armoede, je noemde het eigenlijk al. Armoede is een begrip wat voor iedereen anders klinkt, anders een andere beleving is.
0: Ja.
1: Armoede die wij, laten we zeggen, in onze jeugd hebben zijn tegengekomen.
0: Ja.
1: Of je het zelf hebt beleefd of dat je het zag van, oh, iemand heeft het nog minder dan dat ik dat heb.
0: Ja.
1: Wat is minder? Dat is altijd een moeilijk begrip. Armoede, dat is nu anders als 50 jaar geleden?
0: Zeker. Kijk, voor heel veel mensen klinkt armoede als een gebrek aan geld. Maar vaak heeft armoede ook vooral te maken met een gebrek aan perspectief.
1: Ja.
0: En wat we nog heel veel zien, ondanks dat we er alles aan doen om kansengelijkheid te stimuleren, is dat mensen die opgroeien in armoede vaak hun eigen kinderen ook weer in armoede zien opgroeien.
1: Ja. Ja.
0: Het doorbreken van die

0: Generaties is een van de grootste uitdagingen, maar het is ook heel moeilijk.
1: Ja.
0: Het mooie wat we wel zien is dat we eigenlijk zien dat er op dit moment een steeds meer een herwaardering is van het, de praktische arbeid. En dat is vaak arbeid waar je op alle leeftijden nog in kan stromen.
1: Ja.
0: Dus bedrijfsscholen komen weer terug.
1: Ja.
0: En dat geeft vaak een veel makkelijkere manier van instromen, omdat je dan niet afhankelijk bent van welk diploma je hebt gehaald toen je jong was.
1: Ja.
0: Ben ook jong geweest. En ik matchte ook niet altijd met het schoolsysteem.
1: Nee.
0: Dat betekent dat je op een gegeven moment afslagen neemt waarvan je achteraf wel eens zegt van ja, was dat nou heel erg slim? Nou, op dat moment heeft het me gebracht wat nodig was.
1: Ja.
0: Maar het is wel heel erg mooi dat er steeds meer initiatieven zijn waarbij mensen kunnen wennen aan een werkomgeving, een vak kunnen leren, zonder dat dat betekent dat je echt weer terug moet naar de schoolbanken.
1: Ja. Nou ja, want de waarde kunnen zien van wat werk is, dat is dus dat is dus wat wel belangrijk is. Kijk, ik ben geboren in Zwijndrecht. Ik ben geboren in de Vermeerstraat. En dat was een nieuwbouwgebied. Dat is nou ja, achter de passage, laat ik het zo zeggen, voor heel veel mensen die kijken, luisteren, denken, waar was dat, of was dat is dan? Dat dan ook alweer? En daar zag je dus die, dat opgroeien. En voor mijn vader was het belangrijk, voor mijn vader, moeder en het gezin, was het belangrijk dat ze uit de armoede uit Drenthe naar Zwijndrecht kwamen. Waarbij mijn vader wel stelde, ik wil wel een huis met een tuin, zeg maar. Want hij is opgegroeid op een boerderij. En ja, dat is dan toch
0: wel. De buitenbeleving is dan belangrijk.
1: Ja. Ja. En ik ben daar geboren en ik heb gezien van hé, wat gebeurt er in deze straat? Er was iemand die was al uit het arbeidsproces, die was ziek, dat was een hartpatiënt. Er was iemand die in een gezin, er was een ongeluk gebeurd. De mensen hadden een kind die in de doelgroep chemiva valt, zoals wij dat dan tegenwoordig plaatsen. En zo zag ik dus veel meer van die verschillen. En armoe werd dan geduid ook als het type kleding, het eten.
0: Ja.
1: Twee keer per week vlees eten, dat was prima. Maar er waren mensen die vlees, dat was anders. Dus wat jij zegt over geld, gebrek aan geld, maar op dit moment zie ik dat als je dat niet hebt, dat je een, nou ja, laat ik even makkelijk zeggen, een voedselbank hebt of andere initiatieven waar gedeeld wordt. Want dat is toch wel een verschil met die 50 jaar geleden. Maar ook hoe geloofsgemeenschappen op dat moment niet echt samenwerkten.
0: Nee, klopt. Daar is natuurlijk ontzettend veel veranderd. En we hebben natuurlijk ook wel gezien dat daar ook vanuit de overheid een grote verandering is gekomen. Op de manier waarop mensen worden ondersteund. Beleid is er sowieso opgericht dat mensen veel langer in hun eigen omgeving kunnen blijven. Maar dat betekent ook dat je inderdaad in de voorzieningen, in de ondersteuning van mensen die met een krapper budget toch in dezelfde wereld rond moeten komen als mensen met een ruimer budget, dat je daar een handreiking moet doen.
1: Ja.
0: En je noemt het voorbeeld van de voedselbank. Het is heel mooi om te zien, er is een voedselbank die werkt volgens landelijke maatstaven, heeft een heel duidelijke doelgroep. En daaromheen zijn nog heel veel particuliere initiatieven om mensen die daar bijvoorbeeld net niet voor in aanmerking komen of na verloop van tijd uit moeten stromen bij de voedselbank, maar nog steeds toch wel enige behoefte hebben om daarop in te spelen. En dat hebben we in Zwijndrecht mooi gezien in de pop-up store van Zwijndrecht Werkt. Waarbij samen met de sociale dienst gezorgd is dat er een weggeefwinkel ontstond. Twee keer in de Watertoren. Later in de voormalige Tourmalijn school. Waar mensen heel gericht konden komen om producten te halen. Er was een eerste editie, was een kersteditie. Want huis in kerstfeer brengen, dat doet iets in die kerstdagen. En als jij de enige in de straat bent waar geen kerstboom staat of waar geen kerststukje op tafel komt, ja, dan kan dat ineens voelen als een stukje uitsluiting. Op het moment dat je dan juist voor dat soort artikelen een pop-up store hebt waar je graag gratis kan afhalen. En het mooie is, er is geen controle aan de deur geweest. En we hebben eigenlijk geen signalen gehad dat er misbruik van is gemaakt.
1: Nee.
0: Natuurlijk zijn er wel eens mensen die misschien voor een tweede of een derde keer kwamen. Maar tegelijkertijd waren er ook heel veel mensen die niet alleen iets kwamen halen, maar ook iets kwamen brengen.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld bij kleding zien we dat. En het mooie vond ik ook dat het idee heel snel bekend werd bij een aantal ondernemers. En dat er zelfs nog tijdens de actie ondernemers waren die zeiden van, nou, ik kan wel geld geven, maar kan veel beter zelf even naar de groothandel gaan en verzorgingsproducten inkopen om te zorgen dat die beschikbaar zijn.
1: Ja.
0: En dat stukje van de gemeenschap vormen en de zorgen voor elkaar, omzien naar elkaar noemen we dat wel. Ik denk dat dat eigenlijk in diepste wezen in ieder mens zit.
1: Ja.
0: Maar dat we er misschien net even wel harder voor moeten werken om dat te laten zien aan elkaar.
1: Nou ja, het is me ook wel opgevallen. Want ik vind het wel mooi dat je ook die pop-up store noemt. Omdat die kerstsfeer. En dan, we zien nu ook in Nederland natuurlijk ook op televisie de Dickens-sfeer heel erg terugkomen.
0: Ja.
1: En dan gaat het niet zozeer om de schrijver Dickens, maar het opvoeren van
0: de sfeer.
1: De hebzucht versus het delen. En op zich is dat gewoon heel mooi. Die verandering in Nederland, die is gaandeweg gekomen natuurlijk. Dat is iets wat maatschappelijk ontstaat. Want de voedselbanken kwamen en we hadden natuurlijk melk uit banen. Hè, de reïntegratie, mensen gingen het doen. En de voedselbanken kwamen en toen werd er gesteld, die zijn zo verdwenen. Ze zijn alleen maar gegroeid en het is toegenomen. Ik ken dat ook uit de tijd dat ik bewust gewoon, ja, ik ben altijd bewust geweest in het maatschappelijke proces. En op het moment dat er 80.000 werklozen waren, dan ging je naar de sociale dienst. Je noemde de sociale dienst al. Dan ging je naar de sociale dienst en dan kon je een uitkering krijgen. Dat werd gezien als vreselijk. Dat was bedeling. Dat was je hand ophouden. Dat is iets wat je niet doet. En, mijn vader die zei dus inderdaad van, ja, maar dat is toch erg. Ja, maar ik heb het niet bedacht. Ik ben nu uit het arbeidsproces. Ik moet nu me daar melden.
0: Ja.
1: Ja, die wereld van verschil is enorm.
0: Ja.
1: Ik heb dat van 80.000 naar 500.000 naar nog meer zien gaan. En dan is het dus moeilijk om die waardigheid, want die is wel heel belangrijk, hè?
0: Dat is ongelooflijk belangrijk. Er zijn een aantal dingen die waar we goed op moeten letten. Eén is, er is niet een harde grens te trekken wanneer mensen in armoede leven of wanneer mensen afhankelijk zijn van steun van de overheid. En in dat grote grijze gebied, ik ken heel veel mensen die ik de afgelopen jaren heb mogen ontmoeten, die met een bijstandsuitkering geen armoede kennen.
1: Ja, ja.
0: Want ze hebben geleerd om rond te komen met het budget wat ze beschikbaar hebben.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd zijn er ook wel gezinnen die door, nou ja, soms is het gewoon botte pech.
1: Ja.
0: En dat kleine beetje inkomen wat er was, ook nog kwijtraakt, omdat achter elkaar en de wasmachine en de auto kapot gingen en er geen geld was om reparaties uit te voeren.
1: Ja.
0: Waardoor iemand of niet op zijn werk kwam of in vuile kleren op zijn werk kwam en uiteindelijk die baan kwijtraakte.
1: Ja.
0: Nou, op het moment dat we zorgen dat we daarin de brug kunnen slaan door te zeggen van, nou, we gaan een aantal dingen organiseren. Die beginnen al bij 140 of 150% van het wettelijk sociaal minimum. Dus dat je niet alleen recht hebt op ondersteuning als je een bijstandsuitkering hebt, maar ook met een klein salaris. Bijvoorbeeld als het niet meer lukt dan parttime werken.
1: Mm-hmm.
0: Zijn er al voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken.
1: Ja.
0: En dan ga je, dan voorkom je dat het heel lang, het gaten met gaten vullen is.
1: Ja.
0: Dat we het gesprek over financiële krapte, dat hoeven echt nog geen schulden te zijn, maar financiële krapte, bijvoorbeeld op de werkvloer, dat we dat stimuleren. Dan komen mensen veel eerder in beeld op het moment dat er even tijdelijk wat hulp en ondersteuning nodig is. Dat kan soms zelfs nog wel via de werkgever. Dan voorkom je dat mensen uiteindelijk eerst helemaal terugvallen op wat we vroeger bedeling noemden, wat nu gelukkig sociale zekerheid genoemd wordt.
1: Ja.
0: Want dan is de weg naar weer reïntegreren veel langer.
1: Ja.
0: En er zijn gewoon fasen in ieder leven waarin het even niet zo lekker loopt. En waarbij het fijn is als je even de stap terug kan doen zonder dat je in een vrije val terechtkomt.
1: Nou ja, precies. Want een van die dingen die dan in zo'n proces gestopt moet worden, en daarom noemde ik even die 80.000 werkelozen. Dat was zo'n Dick van Antwerpen heb ik vanavond ook nog gesprek mee. Ja, die noemt het altijd keurig in de rechtraad het granietenbestand. Mensen die nooit van het leven meer aan het werk komen. Je noemde al de generaties van mensen in de bijstand. Met een uitkering.
0: Ja.
1: Mijn ouders die komen uit het deel van Drenthe. Mijn vader die had daar, die was bakker op dat moment. En wat was het uitzicht op de toekomst? En wat was de uitkomst hier? Nou, hier was er toekomst voor het gezin. En daar marginaal. En ik ken daardoor dat gebied ook waar generaties lang mensen in de bijstand zitten en wat het met ze doet. Want ja, hier zijn er ook wel mensen bij die in het verleden, die kenden je en die hadden een uitkering en die hadden het zo druk met zwart werken. Want dat kon, Hè? Ja. Dus het was niet zozeer dat ze dat, dat waren de handige floepers, noem ik dat dan maar. Want die gingen dan hun briefje inleveren bij de sociale dienst. En daar ontmoeten ze elkaar. En dat is de koppelbaas.
0: Ja.
1: Die kon ze wel gebruiken. En de koppelbazen, dat waren natuurlijk ook gewoon die uitbuiters. En dan praat ik toch weer over de jaren 80. Hè. Dus het is een hele andere periode.
0: Ja, en gelukkig, wat we natuurlijk de afgelopen jaren zien, is dat daarin mensen ook wel veel mondiger zijn geworden. Maar we hebben het de afgelopen jaren ook gezien. Mensen die financieel kwetsbaar zijn, zijn ook vaak vatbaar voor mensen die daar verkeerde bedoelingen mee hebben.
1: Ja.
0: Wat ik wel zelf heel erg mooi vind, is om te zien dat uiteindelijk ook die hulp en ondersteuning echt wel een ontwikkeling door heeft gemaakt. We noemden net even de voedselbanken.
1: Ja.
0: Waar ik een groot voorstander van ben, en wat de afgelopen jaren gelukkig ook in Zwijndrecht is gelukt, is dat de voedselbank overgegaan is van een systeem. Je kreeg een krat met voedsel.
1: Ja.
0: En uiteindelijk bepaalde de voedselbank wat daarin zat.
1: Ja.
0: En natuurlijk werd er dan wel rekening gehouden met de omvang van het gezin. Maar inmiddels is de voedselbank ook een kleine winkel waar iemand op basis van punten zelf kan kiezen welke boodschappen er worden gedaan.
1: Ja.
0: En natuurlijk zit daar hulp en begeleiding bij. En natuurlijk wordt er dan ook gekeken naar dat dan inderdaad ook wel de zorg is voor een voldoende voeding en voldoende om die week of die maand door te komen. Maar het feit dat er keuzevrijheid is, maakt mensen echt heel veel minder afhankelijk.
1: Ja.
0: Daarin zien we steeds meer dat het ook lukt om het gesprek vroegtijdig te voeren. Maar als er hulp nodig is, dat die hulp en die ondersteuning ook de terugkeer naar zelfredzaamheid, wat ik altijd een moeilijk begrip vind.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ik ben ook niet zo zelfredzaam. Ik heb daar toch op zijn minst een thuisfront bij nodig.
1: Ja.
0: Noem het dan samenredzaamheid.
1: Ja.
0: Volgens mij een nieuw woord in het nieuwe raadsprogramma. Daar zit wel het verschil in tussen samen iets doen of de ander afhankelijk maken.
1: Ja, nou ja, dat heb ik in mijn leven gewoon ook wel gezien. Want het is welke keuze je maakt. Je maakt net zelf al de opmerking van hoe je in je eigen leven met school. En zo maken mensen, zo maken we allemaal keuzes.
0: Ja.
1: En we doen nu ook steeds meer met jongeren. Hè? Want als we het hebben over eten en over armoede, dan gebeurt dat natuurlijk ook op scholen dat kinderen komen. Ja. En geen ontbijt hebben gekregen, om wat voor reden dan ook. Of,
0: ja. En het is lang niet altijd. Heeft dat met armoede in de zin van gebrek aan geld te maken. Maar vaak is de druk op een gezin dan zodanig groot dat daarin, verkeerde keuzes worden gemaakt. Want het is niet goed voor een kind.
1: Nee.
0: Ook niet voor de schoolprestaties. Maar ook niet voor de sociale omstandigheden als een kind met honger op school komt.
1: Nee, want armoede is, en dat was dan ook de vraag, armoede is inderdaad een breed begrip.
0: Ja.
1: Want iemand kan op vakantie gaan, een auto hebben, caravan, wat dan ook. Maar dat wil niet zeggen dat de rijkdom er is in het gezin. In dit voorbeeld ook, hebben ze te eten en te drinken? Hebben ze schone kleding? Is er hele kleding? En dat is best moeilijk uit te leggen.
0: Zeker. Alhoewel we allemaal wel voorbeelden kennen. En dat zijn vaak de schijnende voorbeelden van mensen waarbij geld niet het probleem is, maar liefdevolle aandacht, om welke reden dan ook, een probleem is. En kinderen daardoor toch echt op achterstand komen. Of omdat de lat te hoog gelegd wordt, of omdat er geen ruimte is om kind te zijn, om te kunnen spelen, om fouten te maken. En ik denk dat daarin het wel heel mooi is dat we de afgelopen jaren zien dat we steeds meer die samenhang zien tussen je sociale gezondheid, je fysieke gezondheid en je financiële gezondheid. Ja. Het hangt heel sterk met elkaar samen. Ja. Het lukt niet de overheid alleen om daar verbetering in te brengen. Dat moet je echt met elkaar doen.
1: Ja. Nou ja, ik vind het wel grappig dat je de financiële component noemt, want we zitten hier in de munt, dan slaan we er toch munten bij.
0: Mooi bruggetje.
1: Ja, want Zwijndrecht is eigenlijk geen rijke gemeente.
0: Nee.
1: En ik hoor mensen wel eens roepen, ja, maar dan kunnen jullie toch, en dan regelen jullie dat toch. En dan, ja. Want Zwijndrecht heeft van de Rijksoverheid toch niet de middelen gekregen als vergelijkbaar, we zijn nu in Dordrecht. En Dordrecht is centrumgemeente en krijgt op sommige onderdelen toch meer geld als dat Zwijndrecht dat krijgt.
0: Klopt. Er is een groot verschil in de financiering ontstaan tussen de grotere gemeente, centrumgemeente en kleinere gemeente, waarbij eigenlijk de gedachtefout is gemaakt dat sociale problematiek samenhangt met de omvang van de gemeente. Dus hoe groter de gemeente, hoe zwaarder de sociale problematiek is. Ja. En sociale problematiek, waaronder armoede waar we het over hebben, maar ook de uitdaging om mensen te laten integreren, die is niet gebonden aan gemeentegrenzen. Nee. En inderdaad, Zwijndrecht heeft daarin zowel in de structurele financiering als in de incidentele financiering voor projecten de afgelopen jaren veel minder geld gekregen. Terwijl eigenlijk onze uitdagingen in een aantal wijken, buurten net zo groot is als in de grootstad.
1: Ja, nou ja, want dat is kijk, ik ben een eigenwijs mens, zeg ik altijd maar. Eigenwijs, dat kennen we in Zwijndrecht ook met onderwijs. Dat vond ik een heel mooie naam voor een kindcentrum. Eigenwijs.
0: Ja,
1: eigenwijs. Ja. Zelf eigenwijsheid, hè, dus dat is op zich wel mooi. Maar het probleem is als je als ondernemer begint. Ik heb een muziekbedrijf, zeggen we dan. Ik ben muziekuitgever. Heel veel mensen weten dat niet. Maar dat Fifth Dimension bestaat sinds 1993. En ik heb dan ook een commercieel bedrijf, Lingam. Dat is een hindoeïstisch voorbeeld, een vallig symbool. En die spiritualiteit zit in beide bedrijven. Alleen betekent ook dat als je het spiritueel doet, dat de Belastingdienst bij je komt en die zegt, maar dat doen wij niet. Ik maak me bewust even dat muziekbruggetje. Want ik heb Maartje zien komen. Maartje, kom er even gezellig bij. Veel leuker.
2: Ja,
1: veel leuker.
2: Ja. Goedenavond.
1: Maartje Luchthart.
2: Yes.
1: Muzikanten. Wij hebben in Zwijndrecht op de dijk. We hebben op de dijk hebben wel meer gehad. Maar we hadden daar een klein studiootje. En daar hadden we een bekende, nu ondertussen bekende zangeres. Het duurt te lang.
2: Nou, oh, wat leuk. Wie gaat
1: dat dan? Ja, precies, Davina Michel.
2: Ja.
1: Dat was wel leuk. En hij is wethouder economie ook. Ik bedoel, Tigo die is van het vele markten thuis. Maar jij bent van de muziek.
2: Dat klopt.
1: Jij bent zangeres.
2: Ja, onder andere hoor.
1: Ja, precies. Want dat mag je ook vertellen. De Fifth Dimension is dus een muziekuitgeverij die wij hadden. En op het moment dat wij begonnen was muziek uitgeven. Betekent dus ook dat je cd's ging maken, dat je ging promoten. Opnames in de Wisselwoord Studio. En dat, de rekeningen stroomden binnen. En dan moest je de promotie hebben, dan moest je dat hebben. Maar jou heb ik al gezien, net als de andere moderne muzikant, op Spotify. Vertel eens, Maartje Luchthart. Wat ben je voor zangeres?
2: Wat ben ik voor zangeres? Nou, eigenlijk is het mijn hobby. Dus ik doe het zeg maar ook als hobby. Ik vind het gewoon heel leuk. Het is mijn, mijn alles eigenlijk.
1: Ja.
2: Het is echt wat ik al sinds kleins af aan doe. Ik ben begonnen met zingen in de kerk. En daarna heb ik in koren gezeten. En toen ben ik eigenlijk een beetje mijn eigen liedjes gaan maken. En Ja, sinds nu 2 jaar echt heel serieus ermee bezig. Dus echt, ik heb nu 5 nummers uitgebracht ondertussen. En inderdaad via Spotify. Ja. Dat is nu eigenlijk het grootste beetje waar je muziek uitbrengt.
3: Ja.
2: En ja, YouTube onder andere ook nog.
3: Ja, uiteraard.
2: Ja? Ja,
3: het leuke van Spotify natuurlijk is ook, we kijken nu naar de streaming. Dat was recent weer het Songfestival. Nou, in Zwijndrecht hebben wij 2 jonge mannen, die wisselend zijn het raadsleden. Die zijn naar het Songfestival geweest in Zweden. En die hebben er natuurlijk Joost Klein op zien treden.
2: Ja.
3: Ja. Die hebben er op zien treden.
2: Ja. En daarna alles afgeblazen zien worden.
3: En nu recent was er weer het Songfestival elk jaar. Dat is natuurlijk ook gedoe, ook politiek gedoe.
2: Ja.
3: Dat is wel op zich natuurlijk jammer voor muzikant. Maar daar bleek ook wel dat Duncan Lawrence is de meest gestreamde muzikant van van alle Songfestivalliedjes.
2: Ja.
3: Dus de kracht van gehoord worden of dat ik dan hoor van zijn moderne of bekende zangeressen, die hebben me geliked.
2: Ja.
3: Ja, als je dat eentje.
2: Tegenwoordig is social media gewoon een heel groot onderdeel van muziek.
3: Ja.
2: Dus,
3: jij hebt, dus als ze een Maartje Luchthart zoeken, dan hebben ze of Maartje of dan ja. Vinden ze jou makkelijk op.
2: Ja, op Spotify heet ik inderdaad gewoon Maartje. Ik heb geen echte. Ik vind mijn naam is gewoon mooi genoeg
3: om
2: daar te mogen staan. En mijn overige social media is maartje.amc.
3: Oké, nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Dit is ook weer exposure. dat is wat wij natuurlijk altijd proberen. De gemeente probeert ook op social media, heeft een andere doelgroep, ander bereik. Maar je hebt eigen nummers geschreven ook.
2: Dat klopt.
3: En een nummer wat ik tegenkom, het past niet in de dag van vandaag, waarom niet? Het was Summertime. En ik vond het wel leuk, want als ik Summertime hoor, dan ik ben van een, ja, ik zeg altijd, ben ik hartstikke jong.
0: Al heel lang.
3: Ja, al heel lang. Ja, recent,
0: jong, maar al heel lang jong.
3: Het is precies. Wat ik net tegen Tycho zei. Dat was een buurmeisje die zei, kom nog eventjes gedag zeggen. Ja, 55 jaar geleden ben ik getrouwd. Oei. Ja, dan wrijft dat er zo in. Maar
2: een klein beetje.
3: Jeugdigheid. Het is net als dat we hadden het over armoe. Armoe zit de rijkdom als je de muziek doet. Dan de rijkdom, de energie die je eruit haalt.
2: Ja, 100%. Want hiernaast werk ik gewoon als verpleegkundige in het ziekenhuis hier in Dordrecht.
3: Nou, heel positief.
2: En heb ik gewoon mijn hele lieve zoontje waar ik heel met al veel liefde voor zorg. Dus het is echt buiten, maar het is wel echt mijn uitlaatklep. En het is echt, ik voel me er heerlijk bij.
3: Het is mooi om te horen dat je ook dan in het ziekenhuis zit. Dat sociale deel waar wij, Tycho is ook van sociaal. Kijk maar even heel nadrukkelijk. En je hebt ook in de kerk gezongen. Want ik zie dat nu ook, ik zie eigenlijk de kerkelijke groepen, zie ik als koren, maar ook als individuen naar buiten treden. En daar dacht ik ook aan toen ik hier, ik denk altijd, dat stopt bij mij nooit. Ik ken dan uit country en western, zeg maar. Jij bent geen country en western zangeres, voordat ze mensen dat gaan denken.
2: Nee.
3: Maar, nee. Wat meer R&B?
2: Ja, het meest R&B.
3: Ja, ja.
2: Ja, ik ben niet ik ben niet te plaatsen in één hokje, maar mijn grootste liefde is wel R&B.
3: Precies. Ja. Dat probeer ik dan ook altijd te duiden. Maar een van die liedjes die ik daar uit die tijd ken, jaren 70, mag ik toch maar even die leeftijd. Dat is Will the Circle Be Unbroken. En wordt de cirkel doorbroken. En dan gaat het over, eigenlijk, het is een begrafenis. Het gaat over het respect van het afvoeren van het lichaam. Dat de respect. En ik heb dat altijd heel mooi gevonden. Omdat in alle vormen van spiritualiteit is dat te plaatsen.
2: Mm.
3: Want die verschillen in culturen, in begraven, in beleven, in denken over leven en dood, die is enorm.
2: Ja.
3: Dus ik vertel, een van mijn bedrijven heet Lingam, dat is hindoeïstisch. Dus dan heb je het over vorige levens. Heb je het over toekomstige levens? Ja, dat is een hele andere gedachte als ik doe in dit leven dat en ik ga naar de hemel en het is een andere invalshoek.
2: Ja.
3: Dus het maakt mij niet uit wat dat is. Als je die energie eruit kan halen, is dat gewoon wel belangrijk.
2: Zeker.
3: Die eigen nummers die je hebt. Want ik bedoel, je gaat straks ook wat laten horen. Hè,
2: zeker.
3: Vinden wij ook natuurlijk hartstikke leuk.
2: Ja.
3: Maar die eigen nummers, die gaan ook over beleving van je eigen leven, van dingen.
2: Ja, er zitten wel dingen in vanuit mijn eigen leven. Er zijn ook dingen in waarin ik me gewoon inbeeld hoe het zou kunnen zijn.
3: Ja.
2: Ik heb ook een nummer geschreven voor mijn kleintje bijvoorbeeld. Die heb ik niet uitgebracht dan, maar
3: ja.
2: Ik maak wel gewoon echt... er zit wel grotendeels dingen in vanuit mijn eigen leven. Ja.
3: Ja. Nou, want als je in het ziekenhuis werkt, als wij uit het leven... als jij als wethouder belevenissen zou moeten beschrijven... dan denk ik dat jij wel heel veel dossiers hebt waar een verhaal in zit.
0: Ja, het mooie van wethouderschap is dat je bij mensen letterlijk achter de voordeur mag komen. En dat mensen ook graag bereid zijn om hun verhalen te delen. Mijn mooiste uurtje in de week is mijn spreekuur. Want je weet nooit wie er langskomt en waar mensen mee komen. En die openheid. En ik vind het wel heel mooi als je het talent hebt om op die manier dingen die je in het leven horen, of je het nou zelf hebt meegemaakt of dat je het voor een ander beschrijft.
2: Mm-hmm.
0: Als je die kunt vertalen in muziek. Want
2: ja.
0: Mensen herkennen zich daarin. En ja. Dan is het voor jou een hobby, maar voor een ander is het misschien wel een antwoord op iets waar ze al heel lang mee worstelen. Of zich niet in gezien voelen. En ineens horen en herkennen dat je het ook hebt meegemaakt. Want dat valt dan wel op. En dat zul je ongetwijfeld ook herkennen uit het werk in het ziekenhuis. Mensen zoeken eigenlijk altijd naar erkenning. Gehoord worden, gezien worden, begrepen worden.
2: Ja.
0: En dat kan muziek brengen.
3: Ja. Nou, ik heb meegedaan aan in het ziekenhuis hier in Dordrecht. Dat was eigenlijk een stukje healingmuziek. Dat was op zich met Tijl Bekkant. Ik ga dat niet het hele verhaal vertellen, maar dat is dan wel Aviverum.
0: Ja?
3: En dat is een dusdanig gevoel wat het koor ook zong. En dat stonden wij verbonden in een rij. Het valt dus terug te vinden op YouTube. Hè?
2: Ja.
3: Dus, dat is zo mooi dat als ik dat wel eens laat horen aan mensen, dan zeggen ze, ik wil dit niet horen, want de emotie die komt binnen.
2: Mm-hmm.
3: Trilling, zang. Dat is emotie.
2: Ja, dat klopt.
3: En dat geeft...
0: Het zit heel diep in ons zijn. En dat zie je bij mensen die bijvoorbeeld Alzheimer hebben. Dat wat terugkomt is de muziek.
2: Ja,
0: en vaak
2: 100%.
0: De muziek uit hun jeugd.
2: Dat heb ik ook echt ervaren uit mijn werk. En ook wij hebben laatst... Ik werk dan op de neurologieafdeling. Dus wij hebben laatst ook een concert gedaan met een koor inderdaad. En daar heb ik ook een aantal nummers gezongen. En dat ging dan eigenlijk over mensen met een CVA, zeg maar. En hoe muziek kan werken bij mensen met een afasie.
3: Ja.
2: Dus mensen die niet meer kunnen begrijpen of kunnen spreken. Maar hoe mooi dat is dat ze bijvoorbeeld wel via muziek weer dingetjes kunnen gaan zeggen of mee. Zingen. Ja, dat was echt prachtig.
3: Ja, wat dat betreft werk ik vanuit die muziek. Ik werk met klankschalen, maar ik werk ook met de didgeridoo. Ik ben van, zoals ik jou in het begin zei, de jonge jongens noemen mij wel eens iemand uit de middeleeuwen. Want ik heb het altijd maar over dat verleden of over... Maar de Aboriginals hebben natuurlijk een hele andere manier van werken met hun muziek. En met de didgeridoo en met keelklanken. Dan dat wij dat hier hebben. Omdat de kerk was eigenlijk bepalend. Jij bent kerkganger. Dat is positief, hè? Klinkt altijd zo...
0: Ik vind dat ook positief.
3: Ja.
0: Jazeker.
3: Maar in de kerk, want jullie zingen daar ook. Ik bedoel, ben jij zelf ook... zing je mee? Of zeg je, ik ben niet zo'n goede zanger, dus ik ben wat zachter.
0: Nee, ik vind het juist heel fijn om met zang deel te nemen. Voor mij is het verschil niet zo groot of ik dat doe in een dienst. Natuurlijk, dan is het gericht op wat er in een dienst gebeurt. Maar ook daarbuiten. Wij zingen thuis ook heel veel.
3: Ja.
0: En mijn dochter van 16 vindt het heel vervelend als ik daarover vertel. Maar als wij samen in de auto zitten, dan zingen we luidkeels mee.
2: Ja, dat is toch heerlijk?
0: Dat is heerlijk.
2: Ja.
0: En dat is het beste medicijn tegen stress.
3: Ja.
2: 100%.
0: Beste medicijn tegen spanning.
2: Ja. Tegen boosheid, verdriet.
0: Ja, precies. Ja. Of om een gevoel waar je even niet bij kan.
2: Ja.
0: Toch
2: omhoog
0: te uiten.
2: Te
0: en dat vind ik wel het mooie. En je verwees net naar andere culturen. En wat ik zo mooi vind is inderdaad de vormen waarop muziek wordt gemaakt. En de manier waarop muziek wordt geuit. Is inderdaad in elke cultuur anders. Instrumenten zijn anders ontstaan. En het gebruik van instrumenten is anders ontstaan. Het gebruik van klanken is anders. Maar wat er gemeenschappelijk is, en dat is in iedere cultuur terug te vinden, is dat muziek is een manier van emoties delen.
3: Ja.
0: En dat gebeurt in een stadion.
3: Ja.
0: En ook als het niet wordt opgetreden, maar gevoetbald wordt. Het gebeurt in een kerk. En uiteindelijk gaat het erom, wat wil je er samen mee bereiken?
3: Ja. Nou, ik vind het wel grappig dat je zegt stadion. Mijn dochter die woont in Engeland. En in Engeland hebben al die voetbalploegen die hebben een eigen lied.
0: Eigenlijk.
3: Nou ja, Liverpool kennen wij natuurlijk hartstikke goed. Want we hebben Lee Towers en die zingt dat hier in Nederland. You Never Walk Alone.
2: Ja, zeker.
3: En op zich is dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar in Engeland hebben ze dat allemaal. En ik vind het wel grappig, want en dan hoor ik dat en denk ik, hey, dat is de White Stripes, dat ze zingen. Maar ja, dan hebben ze dat wel een beetje aangepast naar hun eigen dingetje. Ja, dat maakt me niet uit. Kijk, mijn dochter die heeft hier in de Dordtse muziekschool, die heeft bij eigenlijk, ja, dat, die veranderingen die zijn er geweest, die heeft ook gezongen. En dat, een van die mooie, wat ik dus mooi vind, is als zij Bob Dylan zingt, en dan zingt ze niet Bob Dylan, nee, ze zingt het van de andere muzikant die ze gehoord heeft. Hè. Dat is juist het mooie van hoe oud is een lied.
0: Ja.
3: Maar dat is niet ouderdom. Als iemand met een elektrische gitaar het Nederlands volkslied staat te zingen, dan denk ik wel een humor. En ik ken dat dan Jimi Hendrix van Woodstock. Dan speelt hij Star Spangled Banner. Maar ja, je speelt wel dat volkslied. Je bent wel verbonden. En de een denkt er dit van en de ander denkt er dat van. Dat is wel een wezenlijk verschil. Maar daarom vind ik dat wat ik dus zei van Will the Circle Be Unbroken, dat stukje wat ik dan hoor, die emotie, dat is dan heel erg mooi. Omdat die emotie van zingen, dat komt binnen.
2: Ja.
3: En dat vind ik ook het leuke van dat je dat vertelt van het ziekenhuis. Want dat was toen ook met dat concert daar. Het heeft wel het doel om het helende effect te bereiken.
2: Ja.
3: En als je klank kan je in zand kan je dat laten terugkomen in water. Je kan dat laten zien hoe dat klinkt.
2: Mm-hmm.
3: En de manier waarop we elkaar tegemoet treden, als we dat liefdevol doen en dus niet dat negatieve, dan heeft dat zoveel meerwaarde. Dus ik zeg altijd, ik ben meer van de school van de Dalai Lama. Ik heb vanuit compassie, dus ik moet eigenlijk altijd, keer dan die wang nog maar een keer om en nog maar een keer en nog maar een keer. En want ja, dat is het niet. Ik zing vals. Ik zing echt, maar als ik een didgeridoo pak, dan lukt het me prima. En boventonen, dat lukt mij prima. Maar dat gevoel is zo mooi. Wil je zo meteen wat zingen?
2: Ja.
3: Nou,
2: leuk.
3: We hebben daar je microfoon staan.
2: Ga ik daar naartoe bewegen?
3: Heb je een idee of ga je ons gewoon verrassen?
2: Nee,
3: je mag je ook ons gewoon verrassen.
2: Ja, laten we dat gewoon doen. Ik denk dat ik ook verrast word. Ik weet niet wat wat mijn collega achter de schermen in petto heeft.
3: Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. We doen even één nummer en dan.
2: Ja, misschien kunnen we beginnen met You. Ik weet niet of u dat ziet staan. Kijk, top.
3: Nou, geweldig.
2: Ik zie mezelf ook nog.
3: Ja, de techniek heeft alles geregeld.

0: u.
1: Ja, maar we gaan straks nog meer van je horen.
0: Yes.
1: Want ik ben nog even Tycho, want voor dit weet is er een uur voorbij. mag ook rustig komen, zit toch Maartje?
0: Kom ik weer terug zitten.
1: Want het is Maartje die zong. Want dat is vooral maar weten dat Maartje.
0: Yes, Maartje You.
1: Ja. Maartje You. Kijk, heel goed, heel goed. Maar Tycho, bedoel, je bent nu heel lang wethouder geweest. Je hebt de Drechtsteden meegemaakt, de rechtraad. Je hebt de financiën.
2: Klopt.
1: In die belevenis, in die, ja, dat stuk leven. Wat heeft het je nog meer gebracht? Of wat zeg je, goh, dit is me bijgebleven. Of dit staat me tegen. Of ja, de mensen.
3: Tycho. Nou, wat het wethouderschap mij heeft gebracht, zeg maar. En heeft gedaan, is dat het. Is toch de ontmoeting waar we het net al heel even over hadden. En waar ik me altijd over verbaasd heb, is de bereidheid van mensen om hun verhaal te willen delen. Zeker als ze het gevoel hebben dat je dat verhaal weer wil gebruiken om. Om te kijken of. Of dat nu gaat over beleid, of over regelingen, of over ontwikkelingen van een bedrijventerrein. Als het gaat om ondernemers of de voorzieningen voor mensen met een smalle beurs. Op het moment dat je dingen wil verbeteren of graag wil weten hoe iets werkt, want je maakt niet alles zelf mee, ook niet als bestuurder. Zijn mensen heel graag bereid om dingen te weten. En die openheid, die heeft me echt geraakt. Ja. We leven in een tijd dat er. Maar steeds minder vertrouwen is in de overheid. Dat merken we ook in de richting van de lokale overheid. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat overheden soms ook best hun best doen om dat vertrouwen ook zo klein mogelijk te houden. Nou, die kritische noot is dan ook maar weer meegegeven. Maar ondanks dat merk ik dat als je echt in gesprek gaat, als mensen zich gehoord en gezien voelen, mm-hmm. dat mensen dan toch nog steeds open gaan. Ja. En dat vind ik, dat is een. Dat heeft mij ook als mens echt wel veranderd. Want op het moment dat mensen hun angsten, hun zorgen willen delen, maar ook hun successen willen delen, want dat, ook daar leer je van. Dat is niemand die in één keer. Dat succes bereikt heeft. Daar zitten altijd stappen tussen en tegenvallers tussen. En ook die verhalen, dat neem ik wel met me mee. En eigenlijk vind ik dat nog een veel mooiere opbrengst dan alleen maar succesverhalen over hoeveel banen erbij zijn gekomen. Ja. Dat was ook belangrijk. Ja. Het is ook mooi dat de dingen lukken. Maar,
1: Zwijndrecht heeft natuurlijk raadsprogramma.
3: Ja.
1: Wij kunnen hier vanavond zitten, want er hoeft niet meer over gepraat te worden.
3: Het is weer gelukt.
1: Het is weer gelukt. Hoe vind je het dit keer? Of hoe vond je het proces wat je keren hebt meegemaakt?
3: Nou, ik heb dat proces nu 3 keer op verschillende manieren meegemaakt. Hè. De eerste keer was het met op afstand, want er was een vraag gesteld, zou je daar misschien eventueel wel wethouder willen worden? De tweede keer wilde ik heel graag door. Omdat we dingen in de stijgers hadden gezet, maar die waren nog lang niet af. Dus dat was 4 jaar geleden. En nu heb ik het eigenlijk ook wel op een afstandje meegemaakt. Want het is een proces van de raad. Ja. Maar voel je tot in je diepste vezels betrokken bij wat er gebeurt. En wat ik heel mooi vind, is dat in die 3 keer dat ik dat proces heb mogen aanschouwen, dat je ziet dat eigenlijk al in het proces die samenwerking weer naar elkaar beweegt. Je komt vanuit verkiezingen waarbij verschillen belangrijk zijn. Want uiteindelijk moet de kiezer iets te kiezen hebben. Ja. En je komt in een proces waar eigenlijk de grootste en de belangrijkste prioriteiten boven komen drijven van hier willen we samen voor gaan. Ja. En ik vind zeker in het raadsprogramma, zoals de raad dat gisteravond heeft vastgesteld, dat het vraagt ook lef om keuzes te maken.
1: Ja.
3: Want elke partij heeft, of iedere partij heeft dingen los moeten laten. En iedere partij heeft dingen moeten omarmen die misschien wel klinken als het idee van een ander.
1: Ja.
3: Maar als je dat niet doet, dan blijf je elkaar op de millimeter bevechten.
1: Ja.
3: En je verwees net al even, Zwijndrecht is geen rijke gemeente. Dus we hebben niet allemaal geld achter de hand om grote nieuwe beleidsprogramma's te doen. Maar de keuze om te blijven investeren zoals die nu is gemaakt, en te richten op zorgen dat de kansen op de woningmarkt vergroot worden, eigenlijk voor iedereen. de keuze om te maken om ervoor te zorgen dat je het minimabeleid op orde houdt. Daar zit de echte winst.
1: Nou ja, want die armoede, rijkdom, reïntegratie. Zwijndrecht werkt.
3: Ja.
1: Je hebt het genoemd. En daar komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen daar tot wasdom. Maar ja. Wat ik veel leuk vond, was de foto die ik van jou vandaag tegenkwam.
3: Ja.
1: Dat is Gemiva. Gemiva zit ook in Dordrecht.
2: Ja, dat ken ik, ja.
1: Ja, dat dacht ik al. Dus ik keek even naar Maartje.
2: Ja.
1: Eten, want je houdt van eten.
3: Dat is redelijk zichtbaar. Dat klopt. Gemiva, onder naam Smaakzaam, is een prachtig initiatief wat eigenlijk is ontstaan toen we een probleem hadden. Ieder gemeentehuis heeft een kantine, ook wij. De uitbater van die kantine stopte ermee. Ja. En toen zijn we op zoek gegaan van hoe kunnen we dat nou een mooiere invulling geven dan alleen maar de volgende uitbater bellen. En uiteindelijk zijn we via dat leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt, want we vroegen van zouden jullie daar met participanten een rol kunnen spelen. Gaat het puur om mensen die weer in de dagelijkse gang van naar je werk gaan of bezig zijn met anderen, uit huis komen. Zij zeiden toen heel eerlijk. Waar wij goed in zijn, is dingen in de wijken doen. Waar wij goed in zijn, is mensen individueel begeleiden. Voor een kantine, dan moet je echt wel meer stabiliteit kunnen bieden en meer vastigheid. En dan moet je ook verstand hebben van hoe dat op een veilige manier kan. Hè? Want uiteindelijk zit daar ook een belangrijke voorwaarde aan. Dat is gelukt. Gemiva heeft dat ontwikkeld. Met mensen die daar echt een prachtige dagbesteding hebben.
2: Ja.
3: Maar eigenlijk gewoon nieuwe collega's van het gemeentehuis zijn
1: precies,
3: geworden.
1: Precies. Je hoort de muziek.
3: Zeker, ja.
1: Het is donderdag 4 juni. En het is het einde van dit uur van Via Cultura. Heel erg dank, Tigo. Fijn dat je kon komen.
3: Heel graag gedaan.
1: Ja, en we hadden nog uren langer door kunnen praten.
3: Zonder moeite.
1: Dus je bent altijd, ja. Je mag altijd blijven zitten.
3: Kijk.
1: Even kijken, wij gaan zo meteen natuurlijk ook door met Maartje. We wachten nog even op Dick van Antwerpen. Die komt zo aansluiten. En dan kunnen wij gezellig verder met het cultuurdeel.
2: Gezellig?
1: Ja.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocross club in Bleiswijk zorgt voor veel rook. Een bijgebouw op het terrein aan de Groendalseweg staat in lichter laaien. De brandweer raadt mensen aan om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Of er mensen gewond zijn geraakt bij de brand bij motocross club Bleiswijk is nog niet bekend. Hoe de brand is ontstaan is ook niet duidelijk. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. Een overzicht van alle scholen die de deuren dicht houden is er niet. Geldt ook voor de kinderopvangorganisaties die sluiten of eerder dichtgaan. Diergaarde Blijdorp sluit morgen in ieder geval uren eerder. Al om 2 uur 's middags gaan de hekken dicht. Blijdorp zelf spreekt van code rode panda. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de luchtkwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Frankrijk heeft opnieuw een schip van de Russische schaduwvloot onderschept. De olietanker voer op de Middellandse Zee bij Sicilië toen militairen van de Franse marine de controle overnamen. President Macron heeft beelden gepost op social media waarop is te zien dat zwaar bewapende militairen vanuit een helikopter op het dek landen. Rusland probeert met schepen die onder de vlag van andere landen varen sancties te omzeilen. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk niet ver onder de 25 graden uit. Ook morgen wordt het heet. Het wordt dan nog iets warmer dan vandaag, 37 graden. Dat zou weer het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Via Cultura.
1: Drechtstad FM.
2: Via Cultura Live. Een onbegrensde talkshow. En samenwerking met omroepen uit de Drechtsteden. Via Cultura. Hart voor de media. Media met een hart.
3: Welkom bij Via Cultura. Ik zeg maar 4 juni. Ik denk altijd. Ik moest even denken. Oh, dat is bevrijdingsdag. Waarom bevrijdingsdag? Ja, nee, het is D-Day. Want het zit natuurlijk allemaal rondom deze tijd dat die oorlog is. Nog in gesprek met Tycho. Eigenlijk, we hadden een uur. Hebben we eigenlijk al gedaan. Maar ja, we hebben eigenlijk.
4: We waren nog niet klaar.
3: Nee. Want zeker reïntegratie. En, ja. Dat is een onderwerp wat in de Drechtsteden. Want bedoel, jij was. Het klinkt raar als ik zeg. Jij was wethouder, je bent nog steeds wethouder. Je hebt toch. Je neemt wel afscheid. Maar ja. We hadden het net over de chemie van vandaag. Hoe een tortilla taart.
4: Jazeker. Ja, een prachtige taart gevuld met laagjes wraps en vulling. Ja. Die overigens, mag ik me trots melden, gretig aftrek vond op het gemeentehuis. Dus het was kwaliteit.
3: Ja, en ik begreep ook dat smaakzaam.
4: Ja.
3: Die doet ook bij de voorbereidingen voor je afscheidsreceptie. Ja, ik noem het even zo.
4: Smaakzaam heeft de afgelopen jaren echt een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. Wat begon met een paar dagen in de week broodjes verkopen in de kantine. Wat ik inmiddels niet meer kantine mag noemen, maar bedrijfsrestaurant moet noemen.
3: Heel goed.
4: Naar echt de cateraar van het gemeentehuis. Ja. Op dinsdag vergaderen we als college door tot en met de lunch. En soms ook nog een middagprogramma. Zij verzorgen al die lunch. Vandaag was er een ontmoeting van de burgemeester met de jubilerende bruidsparen. Die worden uitgenodigd voor een high tea. De hapjes voor die high tea worden verzorgd door Smaakzaam. Ja. En ook mijn afscheid zal de catering worden gedaan door onze eigen bodes. Ook een fantastisch team. Ja. Aangevuld met de mensen van Chemiva. En wat de nieuwe stap is die ze daarbij gaan zetten, is dat ze niet alleen zorgen dat er hapjes er zijn, maar dat ze ook in de bij de bediening gaan helpen.
3: Ja, oh leuk.
4: Dus dat is echt wel weer een nieuwe stap. En waar ik heel trots op ben, is dat het is inmiddels niet meer alleen het gemeentehuis, maar ook het gemeentelijk sportbedrijf, wat onder andere het zwembad exploiteert, is een samenwerking aangegaan met Smaakzaam. En daar beginnen ze weer helemaal opnieuw met eerst 1 dag in de week, kijken hoe het gaat, welke activiteiten passen wel bij de cliënten van Chemiva. Ja. En welke activiteiten moeten door de horeca mensen van het zwembad zelf worden gedaan. Ja. En langzaam vindt dat een weg.
3: Ja, want het is natuurlijk, horeca heeft altijd allerlei eisen. Dan.
4: Zeker.
3: Ja. Het is niet zomaar dat je even een broodje mag smeren.
4: Nee.
3: Het is,
4: Ik was vandaag ook getooid met een mooi haarnetje. In mijn geval is dat een compliment. En handschoenen. Ja. Voedselveiligheid is belangrijk. En maar het mooie is, en dat viel mij vandaag dan weer heel sterk op. De mensen die bij Chemiva Smaakzaam aan de slag zijn, die doen dit inmiddels dus elke dag. En die hebben daar ook een vaste ritme in.
3: Ja.
4: En daar hoort die hygiëne bijvoorbeeld, om maar als voorbeeld te noemen, die hoort daarbij. Maar het is natuurlijk fantastisch voor de deelnemers, voor de cliënten, dat je op die manier meegenomen wordt in iets wat je thuis, in je eigen omgeving, ook heel goed kunt gebruiken. Ja. Het gaat niet alleen om broodjes klaarmaken, maar ook ervoor zorgen dat die keuken opgeruimd blijft. En dat het bedrijfsrestaurant nog even gauw geveegd wordt voordat iedereen komt.
3: Ja.
4: En na afloop een doekje over de tafel gaat.
3: Ja, ja. Nou ja, dat vind ik op zich ook wel mooi. Want Chemiva is in Zwijndrecht, heeft ook in Dordrecht. Het is,
4: meerdere locaties, meerdere vormen van dagbesteding. Ja. Maar ook huisvesting.
3: Ja. Ja. Want ze gaan in de planetenbuurt. Daar komt dan een nieuwbouw voor hun.
4: Ja.
3: En dan wordt het ook begeleid wonen. Ik noem het even begeleid wonen. Het is misschien niet de juiste term. Maar dat is op zich wel een in de wijk. Ja, we zijn een maatschappij met mensen. Ik vertelde over dat ik in de Vermeerstraat geboren ben. En dat ik daar, behalve veel verschillende culturen, ook mensen met die beperking had. En ik heb een van die mensen ooit weer tegengekomen bij een Chemiva, zeg maar. En dan zie je hoe dankbaar en hoe blij die mensen zijn. Want het is wel heel mooi om te zien hoe die mensen een zinvol leven hebben.
4: Wat ongelooflijk belangrijk is, denk ik, in een tijd waarin we zien dat we steeds meer op onszelf worden aangewezen. Hè? Je hoeft voor je boodschap al niet meer het huis uit. We hadden het in het eerste uur over het belang van gemeenschappen.
3: Ja.
4: Mensen die op de een of andere manier bepaalde zorg of ondersteuning nodig hebben, die zijn daar. Die zijn extra kwetsbaar als het gaat over eenzaamheid.
3: Ja.
4: En wat ik mooi vind om te zien, en dat is bij initiatieven zoals Smaakzaam.
3: Ja.
4: In het gemeentehuis, letterlijk in het hart van de gemeenschap. Maar ook andere voorbeelden zijn er om te zien. De pak-in op het bedrijventerrein. Ja. Waardoor voor ondernemers gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om bijvoorbeeld grote verpakkingen kleiner te laten inpakken. Ja. Zodat het beter handzaam is in hun eigen bedrijfsvoering. Op die manier maak je mensen onderdeel van de samenleving. En dat is een inclusieve benadering. Ja. Die eigenlijk alleen maar belangrijker is geworden. En waarin ik persoonlijk vind dat de sociale sector misschien wel een beetje een voorbeeld is geworden voor andere sectoren.
3: Nou ja, het is een keten. Dat is wat je vertelt. En die keten is wel belangrijk. En in de jaren 80, dat werkloosheid enorm groeide, werden die ketens min of meer opgeheven. Want je zat thuis en je mocht niks doen. En nu zetten we er dus weer op in dat we de kracht van de mens die in die mens leeft, dat die benut wordt en dat ze daarmee een waardigheid terugvinden.
4: Ja, en iemand die uit het arbeidssamenleven wegvalt, om wat voor reden dan ook, hè, omdat een bedrijf stopt of omdat het fysiek niet meer kan. Blijkt ook dat in een aantal weken dat ritme van naar het werk gaan en van sociaal deelnemen al onder druk komt te staan. En na een paar maanden is dat zo ver weggezakt dat je echt een stuk, nou ja, dan hebben we het over echte re-integratie, een lange route af moet leggen. En het is ontzettend mooi om te zien dat er steeds meer vormen zijn waarin mensen in perioden dat nodig is even terug kunnen schakelen naar een wat lager tempo. Want uiteindelijk houdt niemand het tempo wat we in deze samenleving hebben altijd vol.
3: Het is 24 uur.
4: Het is 24 uur, 7 dagen in de week.
3: Ja.
4: En het is af en toe heel erg fijn om daar even je eigen momenten van rust in te vinden. Maar ook als je het over je hele leven beziet, periode van rust. Je zei net heel mooi, een van de motivaties om een andere route te kiezen voor mijzelf heeft ook te maken met mijn gezin. En ik denk dat uiteindelijk ook weer nieuwe mogelijkheden en nieuwe deuren opent.
3: Nou, ik heb wat van die projecten gevolgd.

0: En dan merk ik ook, of de egelopvang, dan kijk ik in die regio en dan zie ik heel veel van die mensen die anders zouden zitten verpieteren op een kamertje.
1: Ja. Ja, en wat heel mooi is, en ik hoop dat dat het begin is van een beweging die nog veel breder wordt. We noemen nu voorbeelden waarbij een bedrijf speciaal ingericht is, of een organisatie speciaal ingericht is, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven. Ja. Maar wat we steeds meer zien, is dat bedrijven, noem het maatschappelijk betrokken, ja, willen ondernemen. Nou, daar is ook een stichting met die naam in Dordrecht, en ja, inmiddels ook in Zwijndrecht, dat is niet echt actief. En die zijn die bedrijven die kiezen er heel vaak voor van ja, we willen op een bewuste manier invulling geven. En zoals de gemeente Zwijndrecht dat heeft kunnen doen met Maakzaam van Gemiva in het bedrijfsrestaurant, zo doen we dat ook met onze schoonmaak. Daar hebben we ook een samenwerking gezocht met een bedrijf wat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het gemeentehuis laat schoonmaken. Dan moet je wel de keuze maken om dat overdag te laten doen. Want dat werkt voor die doelgroep niet als dat buiten kantooruren moet. Maar er is niks zo gezellig als iemand die je kantoor binnenkomt en die zegt, kom even met de stofzuiger erdoor.
0: Ja, ja.
1: Daar wen je heel snel aan. Dat geeft juist iets huiselijks. En nog mooier vind ik het dat we steeds meer zien dat bedrijven op zoek gaan naar mogelijkheden om in hun dagdagelijkse bedrijfsvoering op zoek te gaan naar de mogelijkheden om meer mensen en een meer inclusieve samenstelling van hun personeelsbestand te bereiken.
0: Nou ja, want ik hoor je zeggen, dan denk ik van de nood, hè, want het was natuurlijk noodzaak, ja, we hebben geen cateraar. Ja. Van de nood een deugd maken.
1: Zeker.
0: En eigenlijk zijn dat wel waarden en normen, want deugd, ik bedoel, als je mensen kan helpen, als mensen, wat je dan ook van achtergrond bent, wat je voor geloofsgemeenschap je ook van bent, als je ze kan helpen om een maatschappij te bouwen, want dat is wel wat we doen. En ik heb in de Drechtsteden, zag ik altijd die hele mooie samenwerking tussen de gemeenten. De sociale dienst noemde ik net eventjes voor de sociale werkplaats die daarin is opgenomen. Hoe is dat voor jou geweest als wethouder? Want het lijkt me dan best wel lastig als bestuurder dat je in Zwijndrecht bestuurder bent. En je zit in een grote organisatie die hier met al die gemeenten samen. Hoe lastig is dat voor jou als bestuurder geweest?
1: Nou, we hebben de afgelopen 8 jaar, denk ik, als regio Drechtsteden een hele moeilijke en hele ingewikkelde reis afgelegd als het gaat over samenwerken tussen gemeenten.
0: Ja.
1: Wat ik mooi vind is dat we uitkomen op een punt waar we misschien een aantal jaren geleden afslagen hebben genomen en misschien wel uit elkaar zijn gedreven. En nu zeggen we, goh, het is toch wel verstandiger om de krachten te bundelen. Maar laten we nou beginnen bij ervoor zorgen dat je de lokale gemeenteraden weer in contact brengt met elkaar.
0: Ja.
1: En of dat overigens leidt tot een nieuwe Drechtraad, dat zien we allemaal wel.
0: Ja.
1: En daar moeten de raden vooral zelf keuzes in maken. Maar ook de manier waarop colleges daarin samenwerken. En één ding is daar denk ik heel erg belangrijk. Afgelopen jaren zijn we op zoek geweest naar hoe kun je er nou voor zorgen dat de couleur lokaal wel zichtbaar blijft, ook op het moment dat je samenwerkt.
0: Ja.
1: Wat we gezien hebben is dat bijvoorbeeld ook de sociale dienst, die heel krachtig is als het gaat over zeer specialistische ondersteuning, bijvoorbeeld in schuldhulpverlening, die heel krachtig is in specialistische ondersteuning als het gaat over mensen weer middelen naar werk. Maar die ook door soms personeelstekorten of door de omvang van de regio, hè, want de afstand van Arnhemsveld, Giessendam naar Dordrecht is zo groot dat ook vervreemdt voor mensen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de sociale dienst.
0: Ja.
1: Dat die lokale uitvoering veel krachtiger is geworden.
0: Ja.
1: En ook de samenwerking die de sociale dienst heeft gezocht met nou al een paar keer genoemd leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt, is daar een voorbeeld van. Want als ik als individu vanuit Zwijndrecht de brug over moet, letterlijk, naar Dordrecht voor een gesprek, en het gaat over hele kwetsbare privézaken, dan werpt dat een enorme drempel op.
0: Ja.
1: En op het moment dat ik dat lokaal kan doen, is hij

0: De drempel al veel lager.
1: Precies. Nou, drempel.
2: Drempel.
1: Dick, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, je was onderweg, dus... Ja, Tigo, die... Eigenlijk waren we in dat eerste uur met Tigo... We waren eigenlijk nog helemaal niet rond. Maar we hebben het net over de regio. Het is dat onderwerp. En ja. Nou, Dick van Antwerpen. Regio, Drechtgraad. Jij noemde het magische woord bijna.
2: Ja, waren nog oude tijden, Chris.
1: Oude tijden. Dat is de verandering van een leefwereld.
2: Ja.
1: Dick van Antwerpen, jij bent van Beter Verdoord raadslid. Dat was je al. Dat was je in de Drechtgraad. Heb je daar ook je steentje aan bijgedragen. Mm-hmm. Je bent uit Dordrecht verhuisd, maar een van de dingen, core business van Dick is reïntegratie. Ja. Zo noem ik het eventjes. Ja. Het granieten bestand, ik heb hem al genoemd. Dick was daar kampioen in om daarop in te gaan.
2: Ja, maar dat is juist de groep die de meeste aandacht verdient en nodig heeft.
1: Ja.
2: Het is voor een gemiddelde sociale dienst zo makkelijk scoren als je iemand tegenkomt die net werkloos is en je geeft hem of haar twee vacatures mee. Ja, ik roep wel eens van joh, dan kan mijn buurvrouw ook nog.
1: Ja.
2: Daar zit de uitdaging niet. Het gaat erom omdat je mensen die het wellicht niet helemaal op eigen kracht redden, dat je die stapje voor stapje kan helpen hun leven weer op te bouwen.
1: Ja.
2: En als dat lukt, dan heb je de mooiste resultaten.
1: Ja, want we hadden het net over leerwerkbedrijf.
3: Ja.
1: Nou, daar zit dat granietenbestand, daar zitten dit soort mensen in. Maar jij doet het ook professioneel, hè?
3: Ja.
1: Ik bedoel, dat is dat de mensen denken, oh ja, daar heb je weer iemand uit de politiek en die vertelt het wel even. Nee, dat is jouw werk.
2: Nee, dat klopt.
1: Want dat was ook een van de redenen om te vragen. Kijk, Tigo is als wethouder, die als bestuurder ermee bezig. Nou, ik kan altijd zeggen van, zoals het in Zwijndrecht opgebouwd is, zo, nou, dat is toch wel heel fijn. Ik bedoel, ik ben er best wel trots op. Trots op Zwijndrecht zijn, hè? Dus, maar in Dordrecht gebeurt het op zich ook al. Maar jij bent door het hele land heen gegaan.
2: Ja, dat klopt. Ik zit nu bij RSD De Liemers.
1: Nou.
2: En dan zie ik je al vertwijfeld kijken van waar ligt De Liemers?
1: Waar is dat?
2: De Liemers ligt eigenlijk net voor de Achterhoek. Dat ligt grofweg, dat is zeg maar het gebied grofweg tussen Arnhem en Doetinchem.
1: Oké.
2: Het was wel leuk toen ik daar binnenkwam. Ze vroegen iemand die daar de omgeving kende. Dus ze hadden eigenlijk iets van ja, die komt uit Dordrecht vandaan. Maar ik heb er een paar jaar gewoond.
1: Oh, ja.
2: Toen ik wegging de vorige periode als raadslid, zijn wij naar het buitengebied van Didam verhuisd. En dat ligt daar precies in De Liemers.
1: Oké.
2: Ja, en dus vandaar, ik ken redelijk de omgeving daar, ik ken de mentaliteit. Zo kom je nog eens ergens.
1: Ja, dus jij was past hij dus in dat gebied. En blijkbaar bevalt dat, bevalt het hun. Want het zijn wel de mensen die het werk doen, hè? Dus het is zonder dat de mensen in een leerwerkbedrijf, zonder dat de mensen de verbinding kunnen maken met de mens.
2: En dat is het belangrijkste. Daar zeg je een waar woord, Chris. Ja. Het gaat erom, je moet op hetzelfde, ja, het klinkt wat abstract, op hetzelfde niveau communiceren als je klant. Dat begint eigenlijk al met name ook met je non-verbale communicatie. Het begint met heel je voorkomen, met heel de setting waarin je het gesprek, voert.
1: Ja.
2: Mooi voorbeeld is, ik heb vaak als ik in de spreekkamer zit, de stoelen van de klant, die zitten altijd iets lager dan van van de ambtenaar.
1: Ja.
2: Die kan je een hoogte verstellen.
1: Mm-hmm.
2: Als er twee stoelen staan aan mijn kant, dan schuif ik mijn ambtenarenstoel, die gaat de hoek in. En ik wil op hetzelfde niveau communiceren.
1: Ja.
2: Weet je,
1: ja.
2: anders schep je bij voorbaat, schep je al afstand.
1: Ja.
2: En begin het met de openingsvraag van hoe gaat het eigenlijk met je?
1: Ja, ja. En niet eerst meteen het dossier. Nee.
2: Nee.
1: Nee. Nou, ik bedoel, jij noemde net hoe de mensen. We hadden het net even over de Gemiva, over Smaakzaam, die Zwijndrecht dat doet. Hij heeft vandaag samen met de mensen van de Gemiva van Smaakzaam heeft hij gekookt.
3: Gekookt, ja, mooi.
1: Het is datzelfde niveau, hè? Dus ik bedoel, dan ga je er en die komen dan door jouw kantoor heen. Maar in jouw kantoor is het toch ook niet een standaard kantoor waar je achter een bureau zit? En...
3: Nee. Nee, de
0: Eerste beweging die ik heb gemaakt toen ik mijn kantoor betrok 8 jaar geleden, is de vergadertafel eruit. Ja. We hebben prachtige vergaderzalen op het gemeentehuis. Dus als het nodig is dat iemand een hele grote tekening neer moet leggen, dan boek ik wel zo'n vergaderzaal. Maar in alle andere gevallen hebben we een mooi zitje waar we met elkaar gewoon het gesprek aan kunnen gaan, zoals we hier ook zitten. En inderdaad, dat is op ooghoogte. Ja. Dat is heel erg belangrijk. En dat geeft ook de ruimte om elkaar nog eens eventjes gewoon te zien wat er gebeurt in het gesprek. Terwijl als je achter een tafel zit, dan verdwijnt letterlijk de helft van je lichaamshouding verdwijnt onder die tafel.
3: Ja.
0: En ik herken heel erg sterk dat de kracht van reïntegratiebedrijven, de kracht van begeleiding, of dat nu met volwassenen is of met jongeren, of zelfs met kinderen. Nog een initiatief in het Fort Zwijndrecht, waar kinderen van de basisschool worden begeleid. De kracht van die initiatieven zit vaak in de coach of in de begeleider. Als die de kunst verstaat om het gesprek op ooghoogte te voeren, maar ook nog eens een keertje open te staan om mensen te zien en te horen voor veel meer dan alleen dat ene onderwerp waar men voor komt. Dan ontstaan er hele mooie, mooie gesprekken, mooie kansen. Even weer de wethouder. Wat wij als overheid moeten doen is zorgen dat mensen de instrumenten in handen krijgen en de ruimte krijgen om te doen wat nodig is om het verhaal wat je hoort ook te kunnen beantwoorden.
3: Ja.
0: En ik heb in de begintijd ben ik echt geschrokken. En ik ben blij dat we daarin stappen hebben kunnen zetten. Maar ik ben in de begintijd wel echt geschrokken van alle regeltjes en alle. Als iemand zei van ja, ik wil heel graag vrijwilligerswerk gaan doen in een museum. Want daar vind ik ontspanning in, omdat ik dan over een onderwerp kan vertellen waar ik veel van weet. En mensen kan ontmoeten. Dat dan er altijd wel iets was. De vrijwilligersvergoeding. Of het aantal uren dat je niet beschikbaar was om te solliciteren. Of noem maar op. Wat dat tegenhield.
3: Ja.
0: Terwijl als iemand met plezier erop uitgaat, met plezier een vrijwilligersfunctie in kan. Er is geen betere voorbereiding op een stap naar
3: werk.
0: Dan zo'n stap die uit eigen motivatie wordt gezet.
3: Ja, dat is vaak de belangrijkste inderdaad, net wat je zegt, Ico. Het is als jij, als mensen met de eigen motivatie zelf met iets komen. Er is bijna niks makkelijkers als reïntegratieconsulent als iemand dan met een pannenklaar plan komt.
4: Ja.
3: Mits uiteraard een klein beetje realistisch is. Maar juist die stap heel vaak met, ja, ik blijf het rotwoord vinden, het granieten bestand. Maar mensen die wat verder weg staan, ja, daar kan je wel tegen zeggen, u zal solliciteren en u moet direct op zoek gaan naar fulltime baan. Ja. Maar ja, dat is hetzelfde als een auto van 0 naar 120 krijgen in 2 seconden. Dat ga je ook niet redden. Je moet een tussenstapje maken. En vrijwilligerswerk biedt ook de kans om tegen grenzen aan te lopen, te ontdekken waar je goed in bent. En dat is heel vaak al een eerste opstapje naar meer.
4: Ja, maar dit is eerst contact leggen met de mens. Ik bedoel, dat doe jij volgens mij ook.
0: Ja.
4: Dan kijken naar de mogelijkheden die er zijn. En daar, ik heb jou gevolgd in. Het is altijd handig als je ook een beetje voorbereid nog. gevolgd in alle plekken waar jij elke keer gekomen bent.
3: Ja.
4: En dat je afscheid neemt en dat je waardering krijgt van de mensen die je geholpen hebt.
3: Dat vind ik het belangrijkste.
4: Ja.
3: Dat vind ik nog het belangrijkste. Weet je, het is leuk dat op een gegeven moment de leidinggevende of wat dan ook zegt, nou bedankt voor bewezen diensten.
4: Ja.
3: Maar het is me inderdaad wel regelmatig ook gebeurd. Ja. Dat ik na afloop nog een kaartje krijg of wat dan ook van iemand. Van joh, dank je wel dat je me geloofd hebt. Op het moment wanneer ik zelf niet in mezelf geloofde, deed jij dat. En daardoor heb ik stappen kunnen maken.
4: Ja.
3: Nou ja, kippenvel komt gelijk weer op makkelijk terug. Maar dat is het mooiste wat je kan krijgen. Ik heb één keer gehad toen ik bij Labberijn, dat is de sociale dienst van Doetinchem en dergelijke, heb ik gewerkt. Daar heb ik iemand ruim een jaar begeleid. Die is uiteindelijk als ZZP'er aan de slag gegaan als pakketbezorger. Op een gegeven moment belde hij. Van Dick, ik heb mensen nodig. Je hebt toen mij geholpen, nu help ik jou. Heb jij iemand voor me?
4: Ja, ja. Dus... Nou ja, maar dat zijn wel de mooie dingen. Want ik bedoel, ik denk dat je dat ook wel herkent. Want dat was de vraag, hè, die jij vroeg aan Zwijndrecht werkt. Kunnen jullie niet iets met die bedrijfskantine?
0: Ja.
4: Ik noem het er even zo. En hun komen wel met een eerlijk antwoord. En de verbinding maken met tussen mensen. En wat jij natuurlijk ook als wethouder economie wel hebt, is dat je vragen van bedrijven krijgt.
0: Ja. Nou, en wat ik heel sterk herken is dat mensen die niet vergeten zijn dat wat ze zelf hebben kunnen bereiken... uiteindelijk ook een gevolg is van de kansen die zijn ontstaan doordat anderen ze geholpen hebben. Of dat nou in het familiebedrijf de voorgaande generatie was. Of iemand die vertrouwen had in een idee en heeft geholpen om die eerste investering te doen. Als mensen zich... Bewust zijn van de route die ze hebben afgelegd, dan ontstaat er in de keuzes die ze nieuw maken altijd weer ruimte om anderen te helpen. Ja. Wat ik net even in het vorige uur vertelde. Wat ik mooi vind aan het wethouder zijn, is dat mensen heel open zijn. Maar ook als een ondernemer over zijn succes vertelt, vertelt hij ook over een route die begint met een paar fouten en die daarna een paar keer mislukkingen heeft gehad en dergelijke. En het mooie is dat uiteindelijk als je inzicht krijgt in die verhalen, dat voor mensen die nog aan het begin staan van een nieuwe start, dat het heel mooi is als je voorbeelden kent van mensen die dat ook niet in één opgaande lijn van succes hebben gehad.
4: Ja.
0: Nee, dat mag best wel eens een paar keer. Je mag onverstandige dingen doen.
4: Ja.
0: Alleen de kunst is om de draad weer op te pakken.
4: Ja.
0: En dat is het mooie. Als je dan in een omgeving bent waarbij een aantal ondernemers zeggen van goh, we gaan daarbij helpen. Je kunt niet iedereen helpen. Maar als elk bedrijf een paar mensen op die manier wil helpen om een plek te vinden. Dan gaan vanzelf de succeservaringen komen. En mensen komen dan weer in ontwikkeling en gaan hun eigen weg vervolgen.
4: Ja, absoluut. Ja. Nee, want dat is ook wel jouw ervaring, toch?
3: Absoluut. Absoluut. Als je het hebt over mensen een kans geven, dan heb je juist die ondernemer ook nodig. Natuurlijk ook de vrijwilligersplekken van mensen die nog niet helemaal klaar zijn. Maar juist voor die groep die al weer klaar is om zich verder te ontwikkelen of misschien een stapje over kunnen slaan.
4: Ja.
3: Dan is het juist van belang dat je ingangen hebt en een aantal goede maatschappelijk ondernemende mensen die bereid zijn om mensen een kans te geven.
4: Ja, ja. Nou, want het is altijd wel een zoektocht. De regeltjes waardoor je iets niet mag.
0: Ja.
4: Ik ken zo van die voorbeelden, maar een van die voorbeelden was een meneer die ging solliciteren als chauffeur. Witgoed bezorgen. Ja, dan moet ik eerst een pak kopen, moet ik eerst geld lenen om een pak te kopen om te solliciteren. En mijn opmerking was, maar hoezo dan? Je komt toch als witgoed bezorgen, je hoeft toch niet in een pak te komen. Maar het idee waar je ze mee moet helpen, is wees jezelf.
0: Ja.
4: Ik ben dan een eigenwijs mens, maar dan doe ik ook altijd mijn eigen dingen. Dus dat is iets wat de kracht in de mens zelf mobiliseren.
0: Ja.
4: Daar hadden we het net ook over. Hadden we het ook over in de energie die je eruit kan halen. Maartje die gaat straks weer ook voor zingen. Die werkt in de zorg en de kracht die je daarin hebt. Wat het verschil tussen een wethouder zijn, bestuurder, een raadslid zijn, Drecht Stede, Dordrecht.
0: Ja.
4: Hoe moeilijk is het om dan dat stukje in beleid te krijgen? Hoe moeilijk is dat voor jou?
3: Nou ja, je hebt heel veel geduld nodig, laat ik daar maar mee beginnen. En dat is soms niet het sterkste punt. Maar dat komt ook omdat ik weet hoe ik het in de praktijk wil hebben. En wat werkt.
4: Ja.
3: Het begint eigenlijk al met in je beleid op te nemen dat er veel wat ruimte, wat bewegingsvrijheid moet zijn voor de professional. Ja. En als ik kijk van, ik kan je voorbeelden noemen van dat ik met dat het gebeurt dat ik een half uur met iemand aan het praten ben en vervolgens ben ik anderhalf uur aan het rapporteren, systeempjes vullen en noem alles maar op. Ja. Dan denk ik van jongens, dan gaat hier iets niet helemaal goed. Ja. Om te verantwoorden wat ik dan doe. En soms moet je de professional, moet je de ruimte creëren dat de professional net even buiten die lijntjes kan kleuren. Ja. In het vertrouwen, want daar begint het mee, in het vertrouwen dat die dat hij of zij weet wat hij doet.
4: Ja. En, maar in als raadslid is het moeilijker om die opdracht te geven, zodat de wethouder het personeel kan aansturen.
3: Nou, het lastige is dat je het eigenlijk bij wijze van spreken tot vier cijfers achter de komma zou willen vertellen. Maar zo heel gedetailleerd gaat dat niet werken.
0: Nee, en zeker als het gaat over sociale zekerheid en als het gaat over de verschillende regelingen waar mensen in komen, hebben we als colleges en raden ook nog eens te maken met een vrij stringent wettelijk kader. In gemeenten gaat het nu heel erg veel, hè, gemeenteland en gemeente onderling, over de relatie met het Rijk, gaat het over knaken en taken. Ja. En dat gaat heel vaak over de knaken, maar het gaat soms ook echt over de taak. Geef ons als gemeente nou de ruimte om in autonomie, hè, als zelfstandig bestuursorgaan, ervoor te zorgen dat je de taak die je hebt inricht op de manier die lokaal het beste past. Ja. En onderdeel van die goede inrichting is de ruimte die je ook de individuele professional geeft, maar is ook de ruimte die je meeneemt in de samenwerking met bedrijfsleven, de samenwerking met maatschappelijke partners, maatschappelijke organisaties. Daarin zitten we wat dat betreft ook wel eens een klein beetje gevangen in een wereld die niet meer van ons is.
4: Nee, het is wel leuk. Maartje die komt gaan we even in stelling weer brengen, want die gaat lekker zingen. Maar ik heb daar nog een mooie. Want ik zag jou zuchten over de A16. Ja. Ik heb Tigo wel eens voorgesteld van ik reis naar Londen, ik reis naar Parijs, ik kom overal. En iedereen moet daar betalen om over dat stukje door jouw gebied heen te komen. En dit, nou ja, voor Zwijndrecht is dan de opbrengst. Hè, dus een kwartje per auto over die A16. Maar ja, dan zou je ook voor die autonomie, zou je ze kunnen zeggen, als dat nou langzamer gereden gaat worden, dan is dat voor het milieu goed. Zwijndrecht heeft die Rijksweg midden door Zwijndrecht. Wat zou dat daar wel niet kunnen opbrengen? Dit is een hypothetische.
3: Ik heb hem ook wel eens een keer tegen familie gezegd. Als je vanaf Brabant naar Dordrecht komt, dan moet je over de Moerdijkbrug. Zet er een tolhuisje neer, zo'n boompje erbij. €2,01.
4: En dan het nummer van Zwijndrecht?
3: Nou ja, hetzelfde moet Zwijndrecht doen met een Drechttunnel.
4: Ja, ja. Nou, maar het is wel die autonomie. En het is wel iets waar ik ik heb in het verleden ooit voor Woonconsumentenplatform hebben we de discussie gevoerd met de ministerie. Dan praat je over een abstractieniveau. Maar eigenlijk, wegenbelasting gaat naar het Rijk, gaat naar de provincie. Maar de belasting, ik kop het maar even in voor jou, die ligt wel op de gemeente.
0: Ja, nou, het is ook mooi om te zien. Het is een hele lange discussie, ook in Den Haag, over van vergroot nou dat belastingareaal van gemeenten. Als we kijken naar onze zuidenburen, daar was tot een paar jaar geleden ook een gemeente Zwijndrecht. Het dorp bestaat nog steeds. Ja. De gemeente is opgegaan in een grotere gemeente. Ja. Maar daar zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de grondslag van hun lokale belastingen. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld dat de gemeente Zwijndrecht in België, die had een belasting voor bedrijven voor het aantal silo's wat ze op het bedrijventerrein hadden staan. Wij zijn gehouden aan de OZB. En dan hebben we een eigenaardeel en een gebruikersdeel. Dus als die silo niet gebruikt wordt, krijgen we alleen een klein beetje voor het eigenaardeel. En de WOZ-waarde van een silo is niet zo hoog. Nee. Dus naarmate je meer industrie hebt, heb je daarin een grote uitdaging. Nou, dat soort keuzes lokaal kunnen maken, versterkt. En zeker als we dat ook binnen het sociaal domein
3: Absoluut.
4: Nee, maar dit is echt zo mooi. Ja. Want dan kan ik nog roepen 3M en dan hebben we hier Dupont. Dus die kunnen we nog even. Maartje,
1: Jij was weer helemaal klaar om muziek te gaan doen.
5: Zeker.
1: En wij hebben net al één nummer gehoord, ik. Dus wij gaan Maartje even loslaten op de microfoon.
3: Heel goed.
1: Je bent helemaal opgewarmd?
5: Ik ben klaar voor.
1: Oké. Okay. Nou, dan ga je ons verrassen.
5: Yes.

0: Dit is mijn eerste nummer die is uitgekomen. Dus, dankjewel.
1: En dat mensen vooral niet mogen vergeten je te vinden op Spotify.
0: Ja, dit nummer heet Mij Ziet. Dus Maartje Mij Ziet.
1: Ja,
0: zoek het
1: precies,
0: op.
1: Precies, hartstikke goed.
0: En stream het.
1: Ja. En je gaat zo meteen toch nog een boel...
0: Ik ben nog niet klaar.
1: Nee, ik wou net zeggen. Je gaat gewoon gezellig door, toch?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Zullen we er nog één?
0: Ja, ja,
1: we doen er nog één. Ja?
0: Dit nummer is nog niet uitgekomen. Deze komt volgende week uit. Primeurtje.
2: Je lijkt op een dag, dat je niet zelfs maakt.

0: Yes. Wine for You. Volgende week op Spotify.
1: Ja, dat is altijd mooi. Hebben wij gewoon toch maar weer zo'n primeur. En ik zat net te denken van... In de Tweede Kamer had je voorzitter Bosma... en die las altijd een gedicht voor als hij begon. Hoe mooi zou het zijn, Dick of Tycho... dat een gemeenteraadsvergadering met een lokale zangeres... zanger, een band zou beginnen. Hoe had wat?
2: Ik ben helemaal voor.
1: Ja,
3: gelijk doen. Dat het hele andere debatten geeft.
2: Ik denk dat het veel meer dynamiek geeft en dat het gewoon levendiger is. En, maar dan niet alleen in het begin, maar op een gegeven moment ook ergens halverwege tussen de onderwerpen door.
4: Even wat ontspanning.
1: Ja. Nou, je vertelde over het ziekenhuis, daar heb je ook gezongen. En eigenlijk in een kerkgemeenschap. Ik ben van de Blues Brothers, van de film Blues Brothers. Daar kan ik heel blij van worden. En dan wordt er gezongen en plotseling krijgen mensen in één keer een idee van... oh ja, daar doe ik het voor. En dat is op zich wel mooi. Dus je kan er een motie van maken voor de gemeenteraad van Dordrecht...
2: Ja, dat kan, maar mijn vorige motie heeft het ook niet gehaald, Chris. Maar dan is het wel mooi om die motie in te dienen... maar dan een geluidsfragment van jou erbij laten horen, zeg maar. Dat ik zoiets heb van, wacht even, we hebben het niet zomaar over een artiest.
1: Nee, precies. Dat is op zich mooi.
2: Ja.
1: Want dan hebben we dit in ieder geval voorhanden. Je hebt via cultuur, dus dat is heel makkelijk.
2: Ja.
1: Nanning Mol die kan dan meteen luisteren. Je kan hem van tevoren ook even laten horen. Als ik hem zelf toevallig tegen het lijf loop, dan... zal ik hem dat ook invrijven natuurlijk? Van, joh, dat is wel een leuk idee. Maar dat is het stukje waarin Kitty Kruger bijvoorbeeld... of noem daar nog maar een tal van anderen... zeker voor waren geweest. Dus eigenlijk de dames van Dordrecht, hoe noemen we het? De dames van Dordrecht, eigenlijk moet je daarbij... de kracht van vrouwen. Maar je hebt nog wel een nummer, toch?
4: Zeker, ik heb er nog een aantal.
1: Nou, weet je, take it away.
4: Oké.

0: naar de wassen.
1: Hartstikke goed. Ja, het is ik zei al de eerste uur. Mijn dochter die zingt en die zingt dan Bob Dylan. Maar, To Make You Feel My Love. Hè, dat, en dan kennen mensen dat van een andere zangeres. Hè, dat is het mooie. De kracht van zingen is natuurlijk ook dat wat je uitstraalt en dat wat je met gevoel doet. En ik zie jou dat met gevoel doen, dus dat is op zich ook mooi om gewoon zo te horen. Anders dan de mannen zoals Leonard Cohen, dat is een hele andere stemgeluid, heel andere genre. Maar dat is op zich wel mooi. En op Spotify kunnen ze je gewoon echt vinden.
2: Zeker, nogmaals, Maartje. En ik zal zo nog mijn laatste gereleased song laten horen. Dat is weer echt een ander genre. Dus,
1: ja, nou, dat is leuk. Dat is leuk. Ja, nee, dat lijkt me helemaal goed.
3: Dat is wel mooi. Want ik ken je nummer Summertime. En als ik dan de titel Summertime denk, meteen en dan... Meteen
2: aan andere dingen. Ja, die kan ook.
0: De Summertime. Nou, laten we die eerst doen dan.

0: Yes. Dankjewel.
1: Ja, het is altijd wel mooi als je een setlist hebt en dat dan dat even niet gevonden kan worden. Dat is, als artiest is het altijd lastig.
2: Geeft niks, we hebben het hier.
1: Nou, politici hebben dat denk ik ook wel, die maken dat ook wel mee. Tycho wel als bestuurder, dat mensen opmerkingen maken en dat je denkt, wat moeten we ermee?
3: Ja, er komt altijd die ene vraag waar je je niet op hebt voorbereid.
1: Ja.
3: Maar dat is ook wel de kracht van een goed debat.
1: Ja.
3: Laat maar zien dat je niet alles weet. Dat is helemaal niet erg.
1: Ja, nee, precies. Ja, precies. Dat herken je ook wel, Dick.
4: Absoluut. Absoluut. Ja. Net wat Tycho zegt. Stel je kwetsbaar op.
1: Ja.
4: We zijn allemaal mens. Ja. Daar begint het mee.
1: Ja. Ja, ik zou dan ook rustig van... Waarom zingen we het niet? In plaats van dat we het oplezen van een briefje. Waarom zingen we het niet? Ja.
4: Nou, met mijn zangkunst is dat snel, zo snel mogelijk. Ieder zijn vak, hè?
1: Ja. Nou, je hoort het, ieder zijn vak. Jij hebt nog wel een leuk nummer klaarstaan? Nou, wij wensen dan inderdaad, in de politiek wensen wij ook vaak dingen.
2: Ja, nou, dan zijn dat mooi aan, toch?

0: heel goed, heel goed. Ja, het is een van de dingen die politici ook wel kunnen leren van het zingen is het doorademen. En dat is ook wel denk ik bij reïntegratie als mensen moeten solliciteren. Doorademen. Niet?
1: Absoluut. Maar ook als mensen gaan solliciteren, wees vooral jezelf. En benoem als je heel erg gespannen bent. Wat achteraf gezien iedere werkgever snapt dat je spanning hebt. Maar benoem het. En dat snappen mensen dat je daardoor wellicht wat anders overkomt dan wat je normaal doet.
0: Ja. Heb jij ook die stage fright, de angsten om op te treden? Of zeg je, want je bedoel, je bent vanavond hier lekker, ik vind het lekker ontspannen, je doet het gewoon.
2: Ja, ik heb er alleen maar heel veel plezier in. Dus alles wat ik kan doen met zingen, doe ik. Ja. En pak ik aan.
0: Ja. Ja, heel goed, heel goed.
2: Nee, ik heb geen vrees.
0: Nee, dus je durft gewoon op het podium te staan. En je treedt ook nog op binnenkort?
2: Moet ik even. Ja, 1 juli toevallig sta ik op het Statenplein hier. Leuk. 2 uur lang te zingen.
0: Leuk.
2: Dus kom gezellig, wees welkom.
0: Ja, nou, Statenplein is natuurlijk een heel mooie plek. Heel politiek, zou ik zeggen. Want Nederland is gesticht in het Hof. Het Hofstraatje, het Statenplein. Dat is toch eigenlijk wel het... hier is de munt. Hè? Dus hier werden de munten geslagen. Dus dat betreft, historisch sta je op de mooiste plekken.
2: Ja, zeker.
0: Ja, wat is de mooiste plek? Ja, de mooiste plek zit altijd in je hart, hè?
2: Dat is, die neem ik altijd mee, dus daarmee zing ik.
0: Heb je nog een nummer?
2: Ik denk dat we nog eentje hebben en dat is Seven Heaven.
0: En daar komt-ie.
1: Ja, hij is gevonden.

0: Dankjewel, Maartje. Nou, we blijven je natuurlijk volgen. En we hopen dat je net zo succesvol mag zijn als die zangeres die in Zwijndrecht op de dijk...
1: Dat zou top zijn.
0: ...begon. En, ja, dat,
1: heel lief, dankjewel.
0: Tot de volgende ronde.
2: Jouw stad, jouw radio. Kretschland FM. Met het nieuws van 10 uur.
3: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 8:45 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenbergen op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
11: Jouw stad, jouw radio.
2: Uurtje Max.

Ik doe geen kwart. Ik doe ook geen half. Maar wel heel veel Collins hier bij Aads Radio en Drechtstad FM. Welkom bij Uurtje Max. Want we zitten weer aan de juiste helft van de week. En Something Happened on the Way to Heaven. En dat was het begin van dit programma zo. We gaan er lekker knallend in. En dat mag ook wel. Ik vind het leuk dat je weer bij bent vanavond. Er staat een leuk evenement te gebeuren in Zwijndrecht. Het Noordpark Festival. Daar vertel ik je graag zo meteen meer over. Maar ik geef je ook nog een speciale dag als reden om te luisteren. En het laatste nieuws uit de regio. En nog 14 andere redenen om te luisteren. Daarvan is eentje van Bad Bunny. Maar eerst Ian Carey Project samen met nog een iemand anders. Tot 6, 9 of 11 uur is dit Uurtje Max. En mijn naam is Max Oosterwijk. Welkom dus bij dit programma. Down.

Ja, hij speelde de pannen van het dak, hoor, deze Bad Bunny. En je hoorde hem gewoon bij Atos Radio en Drechtstad FM bij Uurtje Max. En ik wou het ook met je gaan hebben over dus dit nummer, Nueva Yol, die je hoorde. Hoorde dit tijdens de Super Bowl. Past ook prima bij dit zomerse weer. Net als de agendatips, want aankomend weekend is het weer zover. Want dan komt het Noordpark Festival er weer aan. Zaterdag is het zover, de 18e editie van het festival langs de Oude Maas. En van 12 tot uur 's middags tot 11 uur 's avonds kun je dus genieten van muziek. Je kunt wandelen over de kunst- en cultuurmarkt en je kunt er lekker eten, uiteraard. En de beste prijs, het is gratis. En geniet ook van muziek van Nihilik, winnaar van de grote prijs van Dordt of de 60s Arena. En kortom, er is genoeg te beleven op het gratis festival. Meer informatie en het volledige programma staat op noordparkfestival.nl. En ben je nou meer een kermisliefhebber, dan kun je vanaf zaterdag naar de zomerkermis van Dordrecht. Dat kan dit weekend eigenlijk nog. Er is daar te vinden op het plein van Europa. Je kunt er behendigheidsspellen spelen zoals Lucky Duck of de Kamelenrace. Echt iconisch. Maak een ritje in de achtbaan, het reuzenrad of Griezel in het spookhuis. Het kan er allemaal. De weekendplannen zitten goed. En of het weer ook zo goed blijft, dat ga ik je zo meteen vertellen. Na onder andere muziek van Jonas Blue, maar eerst Florence and the Machine. Sometimes.

0: Ja, Jonas Blue samen met Jack Jack bij Atos Radio en Drechtstad FM. Welkom bij Uurtje Max met nog meer mensen met een J in de naam. Oh jee, maar toevallig komt dat zo uit. Straks hoor je wel een andere letter, Chris Cross Amsterdam. Maar eerst Jimmy Neal. Soms komt het echt gewoon zo uit. Straks krijg je ook het laatste regennieuws van mij. En wees welkom, dit is Jimmy Neal.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: Show.
1: Ja, ik weet het zeker. Chris Cross Amsterdam, Connor Meenert en volgens mij Ty Dolla Sign bij AZ Radio Drechtstad FM. Welkom bij Uurtje Max met nu het laatste nieuws uit de regio. Want de gemeente Sliedrecht heeft een tropenrooster ingesteld voor buitenwerk. Hierdoor zijn buitendienstmedewerkers aan het werk van 6 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags. En wat je hiervan merkt is dat afval eerder wordt opgehaald en werkzaamheden dus ook eerder worden uitgevoerd. Papendrecht wil het pand aan de Seringenstraat gebruiken om 25 tot 40 statushouder te huisvesten. Dit meldt het contact Klaroen. De gemeente heeft haast omdat ze een achterstand van 77 personen moeten inlopen en ook voor maandag een plan moeten hebben. Omwonenden en de raad worden betrokken met een informatieavond. De Dordtse brandweer is terug in de gloednieuwe kazerne aan het Oranjepark. Maandag werd deze in gebruik genomen. Het gebouw combineert geschiedenis met moderne vernieuwing. Hierdoor kan de brandweer sneller bij incidenten in de binnenstad komen. Foto's zijn te vinden op onze website streekomroep56.nl. En dan nog dit. Het ambacht Wielerverstein staat volgende week donderdag op het programma. In Weekblad De Brug is te lezen dat er nieuwe elementen toegevoegd zijn. Zoals de puppyrace voor kids tussen 1 en 4 jaar. Maar ook staat de dikke bandenrace weer op het menu en die begint om 5 uur 's middags. Dan nog het weer. Tot en met zaterdag is het zonnig en heet. Het wordt tussen de 20 en 26 graden. In het weekend neemt de kans op buien en ook een onweersbui toe. En tot zover het nieuws uit de regio. Lees meer via streekomroep56.nl en volg onze socials.

Queen Diana Ross bij Uurtje Max. En als kettingreactie op het hete weer wordt ook het asfalt heet. En daar vertel ik je graag meer over. Want het asfalt kan dus warmer dan 40 graden worden. Op de A29 bij Oud-Beijerland liep de temperatuur van het wegdek op tot 45 graden. En door de hitte kunnen dus auto's met pech meteen worden weggesleept. En er wordt ook zelfs met zout gestrooid. Ja, dat hoor je alleen in de winter, maar ook in de zomer is dat een ding. En dat is dus bedoeld om het asfalt verder af te kunnen koelen. En ook waarschuwt de ANWB om genoeg water mee te nemen, je auto en vooraf ook je route te checken. En sta je dan toch met pech langs de weg, dan kun je het beste even een paraplu opzetten. Ja, dat helpt om een beetje schaduw te maken. Maar vergeet vooral niet om genoeg water mee te nemen voor iedereen in het reisgezelschap. Heel belangrijk als je bijvoorbeeld in de file terechtkomt. En elke dag is weer een dag. Ik kijk even op de kalender van fijnedagvan.nl. En daar zie ik de internationale dag van de afkoeling. Nou, dat komt als gelegen. Want dat kunnen we nu wel gebruiken met ook deze hete dagen. Maar deze dag gaat in het bijzonder over de koelkast. Want hij is ondergewaardeerd, vinden mensen. Het zorgt namelijk ervoor dat we voedsel langer kunnen bewaren. En daarom is de dag in het leven geroepen om dus bij de frigo stil te staan. En natuurlijk ook alle innovatie die rondom koelkasten dus teweeg worden gebracht. En ja, daarover gesproken. Het volgende nummer is nog cooler dan de coolste koelkasthuis van Hugel en Solito. Jamaicaan, Bam Bam. En zometeen Camila Cabello. Bam.

Ja, het is zomer. Daar horen natuurlijk ook de Cubaanse sferen bij, wat mij betreft. Welkom bij Uurtje Max. En ik heb nog iets voor je. Want wist je dat het nummer Casanova eigenlijk een cover is? Die is dus gemaakt door Ultimate Chaos gecoverd. Maar het origineel komt uit de jaren 80 van Lee Vert. Dat is een Amerikaanse R&B groep en die heeft het nummer dus al in de 80's uitgebracht. Dat klonk zo. I'm a John Casanova. Me and Romeo ain't never been friends. Ja, die versie werd lang niet overal een hit. Het was Ultimate Chaos, de groep die is opgericht door Simon Cowell, die met Casanova scoorde. Onder andere nummer 2 in de top 40 en dat doet het nog steeds. Amazing, en zometeen Ellie Goulding.

van Ellie Goulding hier bij Hilversum Radio en Drechtstad FM. En ik bedacht me net, die Ellie Goulding die is lekker bezig. Want we kennen haar natuurlijk onder andere van het nummer Burn. Een van de eerste platen samen met Lights. Echt heel toevallig. And we're gonna let it burn, burn, burn. Tot de soundtrack van de hete, dampende film 50 Shades of Grey. Met en ze gaat dus alweer een poosje mee. Dat doet ze goed. Ellie Goulding dus bij Atos Radio Drechtstad FM. Waar het er alweer bijna op zit voor wat betreft uurtje max. Dan neemt ze meteen Koos van Wijngaarden de late avond. Of zoals de waard is het graag weer van me over. Om je te verrassen met nieuws, informatie en ook een bijzondere muziekmix. Maar het is nog niet zover. Want aankomende zaterdag kun je dus bij Atos Radio in ieder geval luisteren naar live verslag vanaf het Noordpark Festival. Daar is ons verslaggever te vinden. En ondergetekende is in de bloedhete studio om er iets leuks van te maken. Dat wordt absoluut de moeite waard. En mocht je nou toe zijn aan meer muziek uit de jaren 90 of 2000... dan zou ik gewoon maandagavond tussen 8 en 10 op Aats Radio luisteren naar het wonderschone programma. En dat heet dus So 90s and Zero's. En mij hoor je volgende week gewoon weer zelfde tijd, zelfde zender. Met een verrassende muziekmix. Wat gaat het worden? Ja, dat is zoals altijd een verrassing. Net zoals de agendatips die dan gaan komen. Ik hou wel van een klein verrassingselementje hoor. Dus ik hou je nog een klein beetje spanning. Waar ik niet heel spannend en geheimzinnig over hoef te doen, is dat we nog ruimte hebben voor twee plaatjes. Twee steengoede plaatjes, als je het mij vraagt. Jean Knight met Mr. Big Stuff. Maar eerst gaan we over naar Tina Turner. Ach jeetje, ze is alweer 3 jaar geleden niet meer onder ons. En 3 jaar al. Maar wat heeft ze in muziek gemaakt, hè? Eigenlijk vertelt ze het zelf. We don't need another hero.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 9:15 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenbergen op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is André Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Onvervalste palingrok aan het begin van dit uur. De Cats waren dat. En Where Have I Been Wrong?
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 25 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, ziekenhuis Franciscus start met digizorg. Koorschool Delft viert 10-jarig jubileum. En Gert-Jan van der Velde en de Maassluisse geschiedenis. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Relaxter wordt het niet dan met deze jaren 80 muziek van Steely Dan. Hey 19 was dat. En daarvoor Pink en I Don't Believe You. Ons eerste onderwerp vanavond. Franciscus neemt digizorg in gebruik en is daarmee na Erasmus MC het tweede ziekenhuis in Nederland dat actief werkt met de digizorg-app en de zorgverlenerscockpit. Terra Cox praat met de projectleider Linda Seriezen.
1: Welkom in onze uitzending, Linda.
2: Dankjewel.
1: Weer een mijlpaal voor het altijd innovatieve Franciscus. Gefeliciteerd daarmee. Die digizorg, wat houdt dat precies in?
2: Ja, digizorg is een nieuwe app waar patiënten hun zorgzaken kunnen regelen. En het is de bedoeling dat in plaats van verschillende apps en ook portalen, dat het allemaal samenkomt in de digizorg-app en dat de patiënt in één overzicht krijgt en heeft. En ook houdt van al zijn afspraken, berichten en makkelijk zorginformatie kan terugvinden. Digizorg werd ontwikkeld en is begonnen vanuit het Erasmus MC.
1: Ja.
2: En we zijn ook bezig met de aansluiten van de ziekenhuizen, de huisartsen. De hele Rijnmond Dokters bijvoorbeeld voegen zich langzaam toe aan de app. Ja, zo dat je al je zorg die je gebruikt in de hele keten, ja, bij elkaar daarin krijgt.
1: Even de voordelen voor de patiënt. Het is natuurlijk duidelijker en simpeler. Betekent het ook dat de patiënt beter voorbereid naar een consult kan gaan of meer kennis daardoor krijgt?
2: Ja, hopelijk wel. Hè. Patiënt in eerste instantie concreet van merkt is dat ze minder hoeft te zoeken tussen de verschillende systemen. Ze kunnen ook eenvoudiger inloggen en daardoor sneller bij informatie. En we hebben inderdaad als ziekenhuis voor al de eerste 60 diagnoses ook zorginformatie ingericht, die eigenlijk een patiënt stap voor stap meeneemt in de onderzoeken die je in het Franciscus krijgt, welke symptomen erbij diagnoses horen, en wat ze eigenlijk van de hele behandeling kunnen verwachten.
1: Nou hoor ik wel van een aantal mensen om me heen, ook vooral ouderen, die zeggen, oh jee, nog met digitalisering. Ze zeggen, ik heb meer eigen regie, het wordt makkelijker, maar waarom moet ik overal mijn kleinzoon bijhalen? Mijn vraag is toch wel, hoe toegankelijk is het voor bijvoorbeeld mensen die niet hun hele leven met de digitale wereld te maken hebben gehad?
2: Nee, klopt. Het is, wij geloven wel dat de stap voor Franciscus naar digizorg het makkelijker maakt om in te loggen. Want als je de app al eenmaal gedownload hebt op je mobieltje, dan kun je met een pincode of je gezichtsherkenning inloggen. Maar nog steeds moet je één keer de app natuurlijk installeren met DigiD. En wij zeggen altijd, digizorg is een extra mogelijkheid. Het is geen verplichting. Wij blijven patiënten ook ondersteunen via de bestaande kanalen. Dus ook als ze het portaal bijvoorbeeld willen blijven gebruiken, maar zeker ook op papier. Nou ja, we kijken wel wat bij iemand past. Maar we hopen dat wel dat digizorg weer het ietsje makkelijk maakt voor die groep die eigenlijk wel wil, maar misschien tot nu toe niet durfde.
1: Het EMC heeft het al wat langer. Ja. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
2: Ja, zij hebben gelukkig ook een hele grote groep die aan het groeien is met gebruik van de DigiZorg-app. En wij merken als Franciscus, nu we erbij gekomen zijn, dat gelijk fijn is. Sommige patiënten kennen de app al, want we hebben natuurlijk ook veel samenwerkingen met het EMC. Zij hebben een heel mooi team opgericht om echt patiënt- en gebruikerservaringen ook de feedback op te halen. Daarom zie je ook dat de app zich continu blijft verbeteren. En wij nemen heel veel van hun ervaringen mee. Hoe zet je hem uit naar je patiënt? Welke begeleiding is er nodig? Waar loop je tegenaan? Het is heel fijn om dat samen ook te doen. En wij bieden ook die kennis weer naar andere ziekenhuizen die ook nu bezig zijn met het aansluiten. Dus het is een hele mooie samenwerking die we nu in de regio ook meer op gang krijgen.
1: Heel mooi verhaal. Ik las ook dat bestuurder Peter Willem van Lindenburg zegt, dit is een basis en we gaan nog uitbreiden. Maar goed om te horen dat het in samenwerking gaat met anderen die daar ook al mee bezig zijn.
2: Ja, dus het is heel fijn om ook van elkaar werk over te nemen.
1: Ja.
2: Iedereen heeft krapte in personeel en dus het is alleen maar fijn dat we niet allemaal opnieuw het wiel hoeven uit te vinden door dit samen te doen.
1: Nou, ik heb heel veel geleerd tijdens het gesprek, wijzer geworden.
2: Mooi.
1: En ik ben gerustgesteld over de DigiD-zorg in het Franciscus. Mooie innovatie. Dankjewel, projectleider Linda Seriezen.
3: Zegstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Zijn telefoon staat op vibreren, vandaar de titel Vibrate. Rufus Wainwright was dat. En daarvoor Siobhan en Le Fond du Lac. Zometeen, Koorschool Delft viert 10-jarig jubileum. Dat naar de Liverpool Express. And it's a beautiful day. It's

0: En dat was het zeker. A beautiful day. Mag een tikje minder. Liverpool Express, hoorde je. Ons volgende onderwerp. Koorschool Delft viert haar 10-jarig bestaan op 4 juli aanstaande met het bruisende Zin in Zangfestijn. Petra Weijers is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Petra, welkom.
2: Dank je wel.
1: Ja, namens de koorschool in Delft ben je dus 10 jaar al bezig met die koorschool?
2: Klopt, ja. Ja? Eigenlijk is die in januari, begin januari, 11 januari 2016 gestart. Dus we zijn al even een paar maanden 10 jaar. Maar het echte feest om dat te vieren, dat is op 4 juli aanstaande.
1: Ja, ja, dat doen jullie speciaal in een bruisende zangfestijn.
2: Klopt, ja. Ja. Ja. Ja.
1: Even terug naar het begin. Ben je er vanaf het begin bij betrokken geweest?
2: Ja, ik ben zelf de oprichter.
1: Kijk,
2: ja.
1: Nou ja. Hebben we in Nederland volgens mij niet zoveel koorscholen. We hebben wel veel koren, maar wat is het verschil tussen een koor en een koorschool? Ja, ik kan het wel een beetje raden, maar vertel.
2: Ja, nou ja, ik heb voor die naam gekozen. Er zijn er overigens wel een paar. De koorschool Utrecht heb je en in Haarlem en een enkeling midden Gelderland. Maar in ieder geval, ik heb ervoor gekozen, want ja, bij mij leer je ook, je leert zingen, je leert goed zingen. De kinderen leren ook het notenschrift. Ze leren van alles over zingen, wat erbij komt kijken, goed stemgebruik. En dat is ook in de vorm van, zoals wij het noemen, klassen. Dus de kinderen zijn op leeftijd ingedeeld. En ja, als je dan op zoek gaat naar een naam, toen lag koorschool wel voor de hand. En daar heb ik toen voor gekozen.
1: Ja, even naar die 4 juli toe, wanneer je het jubileum gaat vieren. Dat wordt een uitgebreid feest, hè?
2: Dat klopt. Ja, voor jong en oud. Met verschillende workshops voor mensen, voor volwassenen, koormuziek. Ik heb dirigenten met wie ik en docenten met wie ik samenwerk. Die komen ook speciaal daarvoor naar Delft. En het is een koren worden gecoacht. Er zijn inmiddels 2 koren uitgenodigd. Die krijgen een coaching door een beroemde zanger uit Engeland. En voor kinderen zijn er workshops. En de voetjes kunnen ook nog van de vloer met een workshop Schotse dans. Om ook even wat anders te doen. En ja, zo is het een heel gevarieerd programma om iedereen aan het zingen te krijgen of ernaar te laten luisteren, want dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, want jullie hebben dan ook een open podium, dus bezoekers kunnen zich ook laten horen.
2: Ja, klopt. Wel graag even van tevoren aanmelden, want de pianist die wil wel het liefst van tevoren de muziek en bovendien het moet worden ingedeeld in tijd. Ja. Dus als mensen dat leuk vinden, dan kunnen ze zich daarvoor opgeven inderdaad.
1: En waar vindt het dan plaats?
2: Nou, normaal gesproken mijn leslocaties aan het Begijnhof, maar er lopen nu zoveel dingen tegelijk die dag dat dat gewoon simpelweg niet meer past. En we gaan naar het Stanislas College op het Westplantsoen. Daar zijn we te gast en daar hebben we genoeg ruimte om alles te laten plaatsvinden.
1: Dat concert vindt dat plaats door de leden van de koorschool of zijn daar nog anderen bij betrokken?
2: Nee, de kinderen die nu bij de koorschool zingen en de volwassenen. Er is ook een volwassen koor. Dus de kinderen, de koorklassen, Delfts kinderkoor, jeugdkoor, jongenskoor en het volwassen koor, die geven samen een niet al te lang, ongeveer 3 kwartier, een concert.
1: De koorschool floreert heel goed, 10 jaar al. Kun je nog leden gebruiken of zeg je nou, we zitten eigenlijk vol?
2: Nou, het volwassen koor, daar kunnen we alleen nog mannen gebruiken. Voor de dames hebben we een wachtlijst. Ja. Bij de kinderen is er in elke klas is er plaats. Dus alle nieuwe kinderen die willen komen zingen zijn van harte welkom. En voor volwassenen hebben we ook andere projecten. Dus wat dat betreft, er is elke keer nieuw aanbod. En dan, al naar gelang hoe snel het gaat met inschrijvingen. Maar meestal is er wel plek.
1: Ja, want meestal begint dat dan in september. Dan gaan mensen zoeken naar een nieuwe invulling van de vrije tijd. Ja. Hè? Want het is allemaal vrijwilligers, toch?
2: In de zin, nou, de mensen die bij mij werken, de docenten, die worden
1: betaald. Nee, die niet, maar de mensen die komen zingen wel.
2: Ja, dat zijn amateurs en die het voor hun hobby doen. En graag het leuk vinden om samen te zingen en om het goed te leren doen.
1: Ja, nou, dat leer je dan in ieder geval. Want je hebt allemaal docenten die daar goed in thuis zijn. En iedereen kan zingen in de badkamer natuurlijk. Maar dit is iets meer, hè?
2: Ja, nou ja, voor 4 juli, ook voor het open podium. Ook al denk je van, nou, ik kan het vast niet, maar ik vind het leuk om te doen. Iedereen is welkom om te komen.
1: Kijk ook even op de website. Noem de website nog even. Dan kunnen mensen nog even nakijken waar ze moeten zijn.
2: Koorschooldelft.nl. En ik wilde ook nog even zeggen, nou, de koorschool is jarig, dus die trakteert. Dus ja. Die hele dag is verder alle deelname gratis. Nou. Alleen als je een boterhammetje mee wil eten, dan vragen we een kleine bijdrage.
1: Oké, dat kan ook nog. Dus je hebt ook nog een lunch.
2: Ja,
1: moet
2: kan.
1: Je je daarvoor opgeven of zeg je nou...
2: Liefst wel. Voor de inkoop is het wel fijn dat we niet met te veel blijven zitten. Ja.
1: Kijk even op de genoemde website, dan kom je het allemaal tegen. En op 4 juli is het prachtige dag met een bruisende zing in Zangfestijn. En wie jarig is trakteerd, zei je al. Dus het wordt een heel groot feest.
2: Ja.
1: Dankjewel voor het gesprek. Petra Meijers namens de Koorschool Delft over het 10-jarig jubileum. Heel veel plezier tijdens die dag en daarna met de koorschool weer.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: vrije zin. Je zegt het maar, ik trap er toch telkens weer in.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.

Het was 1980 toen ze er een hit mee hadden. Seals and Crofts en First Love. En daarvoor Theo Nijland en Glooiende Heuvels. Zometeen Gert-Jan van der Velde en de Maassluisse geschiedenis. Dat na Laurie Liberman en Killing Me Softly with His Song.

0: was een grote hit aan het begin van de 70er jaren. Lori Lieberman en Killing Me Softly with His Song. Ons volgende onderwerp. Hij is de voormalig voorzitter van de historische vereniging Maassluis. En zijn website WO2MS is digitaal erfgoed. Gert-Jan van der Velde is bij Terra Cox.
1: Gert-Jan, fijn dat je hier bij ons aan tafel zit.
2: Ja, leuk.
1: Je bent van beroep stadsmakelaar cultuur in Maassluis. Wat doe je dan?
2: Ik werk bij de gemeente Maassluis. Ik ben gewoon ambtenaar ook, officieel. En ik probeer een beetje de verbindende schakel te zijn tussen de gemeente en alle kunst, cultuur, erfgoed en evenementenorganisaties in de stad. En kijken waar ik die met elkaar in verbinding kan brengen. Dus echt makelen.
1: Maar blijkbaar heb je nog tijd over, want je hebt een uit de hand gelopen hobby. Waarover hebben we het dan?
2: Over de Tweede Wereldoorlog. En dan met name de Tweede Wereldoorlog in Maassluis.
1: Hoe is het bij jou begonnen met dat forsen naar feiten uit de Tweede Wereldoorlog verhalen?
2: Ja, dat is echt als puppy al begonnen. Mijn ouders waren geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Keken films, lazen boeken. Mijn vader overleed vroeg, ik was 6. En die liet heel veel boeken na. En die vond ik interessant. En die ben ik gaan lezen. En op een gegeven moment ga je van die kleine soldaten, die kleine soldaatjes kopen. En je gaat dingen naspelen. Hè? Want je bent nog maar een jaar of 8 of zo. En op een gegeven moment modelbouw, et cetera, et cetera. Maar dan wil je ook weten wat je bouwt. Dus dan ga je op een gegeven moment erin verdiepen. En zo verdiep je je gewoon in die Tweede Wereldoorlog. En dat ontwikkelt zich door.
1: En Maassluis ligt natuurlijk vrij dicht bij Hoek van Holland. Ik neem aan dat de bunkers jou misschien ook wel inspireerden.
2: Nou, dat was met name hetgene wat mij in eerste instantie het meest interesseerde. En ik was in 2007 even uit mijn hoofd, waren we in Normandië. Ook voor die geschiedeniskennis. Ik wilde die invasiestranden bekijken. En toen kwam ik daar ook in een aantal bunkers. En ik denk, nou weet je wat, in Maassluis weet ik dat we er nog een paar hebben. Portushaven onder andere, of hebben er gestaan. En toen ben ik me gaan verdiepen in die Tweede Wereldoorlog in Maassluis. En voornamelijk in eerste instantie in die vestingwerken. En dat restanten van die Atlantikwal. Maar toen kwam ik er ook achter dat er in Maassluis zoveel Duitsers zaten. Al vanaf vroeg in de oorlog, net na de bezetting, ik geloof 14 mei, kwamen de eerste boten de haven invaren. En toen vroeg ik me af waarom. Nou, dan ga je daarom door en door. Ja, dan is het net een boom met heel veel takken en heel veel blaadjes. En er zijn heel veel verhalen. En waar kan je de verhalen het beste ophalen? Dat is bij de ooggetuigen en archieven.
1: En die waren er toen nog, gelukkig?
2: Ja, af en toe kom ik er nog tegen. Dat is wel fijn. Maar inderdaad, het wordt steeds kariger. En ik heb de eerste jaren heel veel opgehaald. Heel veel informatie verzameld. En ik ben nu aan het uitwerken.
1: Waar ging jouw interesse het meest naar uit? Was het de bezetting zelf? Of wat er gebeurde met de bevolking? Of de persoonlijke verhalen?
2: Ja, eigenlijk alles. Ik had op een gegeven moment een document natuurlijk met heel veel data. En heel veel gebeurtenissen. En die ben ik gaan uitzoeken.
1: Als je nou ergens zo'n vraag krijg je dan en je gaat je ergens op richten. Hoe pak je dat dan aan van scratch? Welke bronnen ga je raadplegen? Waar start jouw onderzoek?
2: Ik ga meestal als eerste kijken in het gemeentearchief in Vlaardingen. Het stadsarchief. En dan pak ik de politierapporten. En daar kan je de rapportages lezen, wat is er gebeurd.
1: Daar zit ook Maassluis dan bij,
2: daar zit Maassluis, ja. Maassluis heeft geen eigen archief meer. Dus dat wordt tegenwoordig we huren daar metersplank, om het maar zo te zeggen, in het archief. En daar ga je beginnen. En dan ga ik op een gegeven moment denken, oh, wacht even, hier zit wel een lijntje. Dan ga ik naar het Nationaal Archief. Ga ik bijvoorbeeld CABR in, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Of ik ga naar het NIOT in Amsterdam. Daar wil ik ook nog eens heen.
1: Ja, je bent gelauwerd met de erespeld der Maassluis. En je hebt ook erkenning gekregen. Jouw werk wordt betiteld als digitaal erfgoed door de bibliotheek in Den Haag. Is dat een soort keurmerk? Wat zegt dat jou?
2: Nee hoor. Ik wil niet echt zeggen. Ja, die erespeld wel. Die erespeld, daar was ik gewoon apetrots op. Die kreeg
1: terecht.
2: Ik bij de uitgave van het eerste boek wat ik deed. Wandelen door Maassluis. En dat was niet alleen voor dat boek, maar voor alle dingen die ik mijn hele leven al doe in de stad Maassluis. Als vrijwilliger. Dat digitaal erfgoed, dat is blijkbaar is de informatie op mijn website. En dat zijn meerdere websites. Hoor. Die historische vereniging heeft dat ook. Websites die er gewoon toe doen, waar gewoon waardevolle informatie op staat. Die doen ze dan aanduiden. Vragen ze ook aan je of ze dat mogen natuurlijk. Dat ze jouw website mogen archiveren digitaal. Ja, voor mij was dat geen vraag. En dat was gewoon als een koninklijke bibliotheek, onderdeel van het Nationaal Archief. Aan jouw vraag, joh, wij vinden de informatie op jouw website interessant. Mogen hem archiveren. Be my guest. Heel graag. Heel leuk.
1: Maar heel fijne erkenning toch ook wel.
2: Absoluut.
1: Dat je werk erkend en gewaardeerd wordt.
2: Maar als je in Google inderdaad zoekt... Oorlog maar sluis, daar sta ik meestal bovenaan.
1: Ik zag het, ik heb het geprobeerd. Ik wil je voor nu heel hartelijk bedanken, Gert-Jan van der Velde, expert Wereldoorlog maar sluis. Het was een genoegen kennis met je te maken. Dank je wel.

0: Aldus Sarah McLachlan uit 1997 en haar I Love You. Dat was de late avond van donderdag 25 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website. De late avond.
1: Jouw stad, jouw radio. Rijksstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Blijswijk. 9:15 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Blijswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, onder toezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 9:15 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenbergen op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast

0: Jouw stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Blijswijk. 9:15 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Blijswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een chauffeur...